betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden. Voor een mensenleven is 100 jaar heel veel. Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Daarom heeft de Heer geduld met de mensen en stort hij over hen zijn barmhartigheid uit. Hij ziet en hij weet dat hun einde ellendig is. Daarom biedt hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste. Maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst hen terecht, hij leert hun discipline en onderwijst hen. En hij voert hen terug zoals een herder zijn kudde. Hij ontfermt zich over degenen die zijn beslissingen aanvaarden en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen. Mijn kind, voeg bij goede gaven geen verwijt en bij een geschenk nooit kwetsende woorden. Maakt de dauw geen eind aan de hitte? Zo is een woord ook beter dan een geschenk. Maar, al is een woord beter dan een mooi geschenk, bij een beminnelijk man gaan ze samen. De dwaas kwetst door zijn hatelijke woorden en het geschenk van een wrevelig mens doet de ogen tranen. Voordat je spreekt, moet je je laten onderwijzen en je moet voor je gezondheid zorgen voordat je ziek wordt. Voordat over je wordt geoordeeld, moet je jezelf onderzoeken om in het uur van het verhoor verzoening te vinden. Voordat je ziek wordt, moet je je vernederen en tijdig laten zien dat je je van jouw zonden bekeerd hebt. Laat je niet weerhouden om een gelofte bij tijds in te lossen. En wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen. Voordat je een gelofte doet, moet je je bezinnen. En je moet niet zo iemand worden die de Heer op de proef stelt. Denk aan de toren die je in de dagen van de dood zult ontmoeten. En denk aan het moment van de bestraffing, als Gods aangezicht zich afwendt. Denk aan de tijd van de honger in tijden van overvloed. En aan de armoede en het gebrek in dagen van rijkdom. Tussen ochtend en avond wisselen de kansen. Alles is kortstondig voor de Heer. Een wijs mens is altijd behoedzaam. En in zondige tijden past hij op voor een overtreding. Ieder verstandig mens erkent de wijsheid en hij prijst degene die haar gevonden heeft. Degene die woorden van wijsheid begrijpen, geven zelf ook blijk van wijsheid en zij laten treffende spreuken regenen. Loop niet achter je begeerten aan en hou je lusten op afstand. Als jij je hart toestaat wat je begeerte wenst, word je tot spot van je vijanden. Vermaak je niet met grote weelde en zoek haar gezelschap niet. Breng jezelf niet tot de bedelstaf door feest te vieren met geleend geld, terwijl je niets in je beurs hebt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Wie aan zijn drankzucht toegeeft, wordt niet rijk. En wie het kleine niet eert, gaat langzaam maar zeker te gronde. Wijn en vrouwen brengen verstandige mannen van de wijs. En wie naar hoeren gaat, wordt steeds roekelozer. Hij is het erfdeel van maden en wormen, en hij wordt weggerukt, die dappere mens. Wie te snel vertrouwen geeft, is lichtzinnig, en wie zich daaraan schuldig maakt, doet zichzelf tekort. Wie zich met het kwaad vermaakt, zal gevonnist worden. Wie een afkeer heeft van geroddel, vermindert het kwaad. Je moet nooit een verhaal verder vertellen, dan zul je zelf ook nooit schade lijden. Bij vriend noch vijand moet je het verder vertellen, en als dat zonder zonde kan, moet je het niet openbaar maken. Want wie het van jou gehoord heeft, zal voor jou op zijn hoede zijn en zal je te zijner tijd gaan haten. Heb je iets gehoord? Laat het met jou sterven. Wees maar niet bang, het laat je heus niet barsten. Een dwaas krijgt weeën van een verhaal, zoals een vrouw die moet baren, die van haar kind krijgt. Als een pijl die vastzit in het vlees van de dij, zo steekt een verhaal in het binnenste van een dwaas. Doe navraag bij je vriend, hij heeft het misschien niet gedaan, en als hij het gedaan heeft, zorg dan dat hij er niet mee doorgaat. Doe navraag bij je naaste, hij heeft het misschien niet gezegd, en als hij het gezegd heeft, zorg dan dat hij het niet herhaalt. Doe navraag bij je vriend, want er wordt dikwijls gelasterd, en geloof niet ieder verhaal. Iedereen kan een fout maken, ook zonder opzet, en wie is in zijn spreken nooit tekortgeschoten? Doe navraag bij je naaste, voordat je gaat dreigen, en schik je naar de wet van de Allerhoogste. De vrees voor de Heer is de hele wijsheid, en die wijsheid houdt het volbrengen van de wet in. Ervarenheid in het kwaad is geen wijsheid, en wat de zondaars beramen, getuigt niet van verstand. Er bestaat een scherpzinnigheid die een gruwel is, en er bestaan domme mensen met te weinig inzicht. Maar het is beter een godvrezend man te zijn die weinig verstand heeft, dan een man van groot intellect die de wet overtreedt. Er bestaat een onmiskenbare scherpzinnigheid die misdadig is, en er bestaan mensen die de pracht van de rechtspraak aantasten. Menigeen gaat gebogen en in het zwart gehuld, maar zijn innerlijk is vol listen. Hij loopt met zijn gezicht naar de grond en houdt zich doof, maar zodra er niet op hem gelet wordt, is hij het te vlug af. En als hij door gebrek aan kracht niet in staat is te zondigen, dan verricht hij zijn kwaad zodra hij de kans krijgt. Aan de oogopslag wordt iemand gekend, en aan de manier waarop hij je aankijkt, wordt de verstandige man gekend. Iemands kleding en de lach van zijn tanden en ook de gang van een mens laten zien wie hij is.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Een terechtwijzing komt soms niet op het juiste moment, en wie dan zwijgt, is verstandig. Het is beter terecht te wijzen dan tekeer te gaan, en degene die zijn schuld erkent, wordt voor schade behoed. Als een kastraat die een meisje wil ontmaagden, zo is degene die het recht geweld aandoet. Menigeen die zwijgt, wordt voor wijs gehouden, en menigeen maakt zich gehaat door te veel te praten. Menigeen zwijgt omdat hij geen antwoord heeft, en menigeen zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt tot het goede moment gekomen is, maar zwetsers en domme mensen lopen aan het goede moment voorbij. Wie veel praat, wordt verafschuwd, en wie zich gezag aanmatigt, maakt zich gehaat. In ongeluk ligt voor een mens soms geluk, en een buitenkansje kan verlies voor hem betekenen. Er zijn geschenken die u niet baten, en er zijn geschenken die u dubbel worden terugbetaald. Er bestaat vernedering als gevolg van roem, en er zijn ook mensen die na de vernedering het hoofd weer opheffen. Sommigen kopen veel voor weinig geld, en anderen betalen 7 maal te veel. De wijze maakt zich door zijn woorden bemind, de vriendelijkheden van de dwazen gaan verloren. Een geschenk van een onverstandig mens brengt je geen baat, want het ene ding dat hij geeft, zien zijn ogen in veelvoud. Hij geeft weinig en heeft veel aan te merken, en hij zet een mond op als een omroeper. Vandaag leent hij uit en morgen vraagt hij terug. Afschuw verdient zo iemand. De dwaas zegt: ik heb geen vriend en mijn goede daden worden niet gewaardeerd. Wie mijn brood eten, hebben een valse tong. Hoe vaak zullen velen om hem lachen? Uitglijden op de vloer is beter dan uitglijden met de tong. Zo komen de slechte mensen binnenkort een val. Als een onaangenaam persoon, zo is een verhaal op een verkeerd moment. Men hoort het telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt met minachting ontvangen, omdat hij haar nooit op het juiste moment laat horen. Menigeen wordt door armoede van het kwaad weerhouden, en zijn rust wordt niet door wroeging gestoord. Menigeen richt zichzelf te gronden door valse schaamte en gaat door zich onverstandig voor te doen verloren. Menigeen doet uit schaamte zijn vriend een belofte en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Een leugen is een schandvlek op een mens. Men hoort ze telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een dief is te verkiezen boven iemand die voortdurend liegt. Maar de ondergang is het erfdeel van beiden. Het gedrag van een leugenaar is iets onterends en zijn schande blijft voortdurend bij hem. Wie wijs is in zijn woorden, brengt zichzelf vooruit, en een verstandig mens geniet de gunst van de notabelen. Wie het land bewerkt, verhoogt zijn oogst, en wie de gunst van een notabele geniet, kan het onrecht goed maken. Giften en geschenken verblinden de ogen van de wijze en houden hun terechtwijzingen in de mond als een muilkorf. Wat voor nut hebben verborgen wijsheid en een onzichtbare schat? Beter een mens die zijn dwaasheid verbergt, dan een mens die zijn wijsheid verbergt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 28. Mijn kind, heb jij gezondigd? Ga er dan niet mee door en bid ook om vergeving voor je vroegere zonde. Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je naar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden die mensenlevens vernietigen. Alle onrecht is als een tweesnijdend zwaard. De wond die zij slaat is ongeneeslijk. Bluf en brutaliteit richten de rijkdom te gronde. Daardoor wordt het huis van de hoogmoedige verwoest. Het smeekgebed van de arme gaat van zijn mond naar Gods oren. En zijn oordeel komt met spoed. Wie afkerig is van een terechtwijzing, loopt in het voetspoor van de zondaar. Maar wie de Heer vreest, bekeert zich in zijn hart. Een opschepper valt al spoedig op. Wie verstandig is, kent hem aan zijn ontsporingen. Degene die zijn huis bouwt met geleend geld, is als iemand die stenen bijeenbrengt voor zijn graf. De buit van de zondaars is als een stapel vlas, en hun einde is een vlammend vuur. De weg van de zondaars is effen, vrij van stenen, maar aan zijn einde ligt de kuil van het dodenrijk. Wie de wet naleeft, begrijpt haar betekenis, en de volmaakte vrees voor de Heer is wijsheid. Wie niet scherpzinnig is, laat zich niets leren, maar er is een inzicht dat veel bitterheid brengt. De kennis van de wijze is als een overvloed van water, en zijn raad is een bron van leven. Het innerlijk van de dwaas is als een gebroken kruik. Het kan geen enkele kennis bevatten. Als een verstandig man een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt er nog één bij. Maar als een losbol het hoort, staat het hem niet aan en werpt hij het achter zijn rug. Het betoog van een dwaas is als een last onderweg, maar op de lippen van een verstandig man ligt bekoorlijkheid. Wat uit de mond van de wijze komt, wordt in de vergadering op prijs gesteld, en zijn woorden worden ter harte genomen. De wijsheid van een dwaas is als een bouwval, en de kennis van de onverstandige is zwartaal. Voor de dwaas is onderwijs een keten aan zijn voeten, en als een handboei aan zijn rechterhand. Een dwaas lacht luidkeels, maar een man met inzicht glimlacht hoogstens. Voor een verstandig man is onderwijs als een gouden sieraad en als een armband aan zijn rechterarm. Een dwaas rent haastig een huis binnen, maar een levenswijs man blijft bescheiden wachten. Een onverstandig man gluurt aan de deur het huis binnen, maar een welopgevoed man blijft buiten staan. Een onbeschaafd mens luistert aan de deuren, maar voor de verstandige is dat een zware schande. De lippen van de praters vertellen maar raak, maar de woorden van verstandige mensen worden gewogen. De dwazen dragen het hart op de tong, maar de wijzen dragen hun tong in hun hart. Als een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, dan vervloekt hij zichzelf. De roddelaar maakt zichzelf vuil en hij wordt in zijn omgeving verfoeid.

wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 27. De luiaard is te vergelijken met een bevuilde steen, en iedereen fluit hem uit om zijn schande. Met het vuil van een mesthoop is een luiaard te vergelijken. Iedereen die het aanraakt, slaat uit van zijn hand af. Het is een schande voor een vader een onbeheerste zoon te hebben verwekt, en een dochter die zo is, wordt een schadepost. Een verstandige dochter krijgt een man die bij haar past, maar een dochter die schande brengt, is een verdriet voor haar vader. Een brutale vrouw brengt schande over haar vader en over haar man, en zij wordt door beiden veracht. Als feestmuziek bij rouw is een verhaal op het verkeerde moment. Maar geestelslagen en opvoeding getuigen op elk moment van wijsheid. Wie een dwaas onderwijst, is als iemand die scherven aaneenlijmt, of die een slaper wekt uit een diepe slaap. Redeneren tegen een dwaas is als redeneren tegen iemand die maar knikkebolt en tenslotte vraagt, wat is er? Ween om een dode, want hij is verstoken van licht. En ween om een dwaas, want hij is verstoken van verstand. Ween zachter om een dode, want hij heeft rust gevonden. Maar het leven van de dwaas is erger dan de dood. De rouw over een dode duurt 7 dagen, maar die om een dwaas en een goddeloze duurt al de dagen van zijn leven. Spreek niet te veel met een dwaas en ga niet naar een onverstandig man. Pas op voor hem om moeilijkheden te vermijden, dan word je zeker niet bevuild door wat hij van zich afschudt. Ontwijk hem en je zult rust vinden en zult geen last hebben van zijn dwaasheid. Wat is zwaarder dan lood en hoe heet dat zwaarder anders dan dwaze mens? Zand, zout en een klomp ijzer zijn lichter te dragen dan een onverstandig mens. Een houten gebinte dat in een gebouw is vastgezet, wordt bij een aardbeving niet ontwricht. Zo raakt een hart dat steunt op een weldoordacht besluit, op het beslissend ogenblik niet ontzet. Een hart dat op verstandig overleg vertrouwt, is als fraai pleisterwerk op een gepolijste muur. Steentjes die op een hoge plek liggen, zijn niet bestand tegen de wind. Zo zal een besluitloos hart dat op een dwaas besluit steunt, tegen geen enkele angst bestand zijn. Wie het oog raakt, laat tranen vloeien. Wie het hart raakt, verdrijft de vriendschap. Wie een steen naar vogels gooit, jaagt ze weg. Wie een vriend bespot, maakt een einde aan de vriendschap. Als jij het zwaard tegen een vriend hebt getrokken, wanhoop dan niet, want er is nog een weg terug. Als je tegen een vriend een grote mond hebt opgezet, maak je dan geen zorgen, want er is nog verzoening mogelijk. Maar spot en hooghartigheid, het verraden van een geheim en slinkse streken, daarvoor gaan alle vrienden op de loop. Verwerf het vertrouwen van je naaste als hij arm is, dan zul je ook volop delen van zijn voorspoed. Blijf bij hem in tijden van nood, dan zul je delen in zijn erfenis. Voordat er vuur komt, geeft de oven walm en rook. Zo vallen er scheldwoorden voordat er bloed vloeit. Ik zal me er niet voor schamen een vriend te beschermen en ik zal me niet verbergen als hij komt. En als mij door hem iets kwaads gebeurt, zal ieder die het hoort voor hem oppassen. Wie zet een wacht voor mijn mond en legt een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet val en mijn tong mij niet vernietigt?

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 27. Heer, Vader en Meester van mijn leven, laat me niet over aan het beleid van mijn lippen en sta niet toe dat ik door hen te val kom. Wie legt een zweep klaar om mijn denken te slaan en de roede van de wijsheid om mijn hart te tuchtigen? Dan zal die zweep mij niet sparen als ik domheden bega en zal die roede nooit de fouten van mijn lippen ongestraft laten. Dan zullen mijn dwaasheden niet toenemen en mijn zonden niet talrijker worden. Dan zal ik niet te val komen onder het oog van mijn tegenstanders en zal mijn vijand zich niet over mij verheugen. Heer, Vader en God van mijn leven, bescherm mij tegen hoogmoedige ogen en wend de begeerigheid van mij af. Laat een gulzigheid en wellust mij niet in hun greep krijgen en lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Hoor, kinderen, hoe de mond opgevoed wordt. Wie zich daaraan houdt, raakt niet verstrikt. De zondaar wordt het slachtoffer van zijn eigen lippen. De lasteraar en de hoogmoedige komen erdoor ten val. Wen je mond niet aan eden en wen er zelf niet aan de naam van de heilige te noemen. Want zoals een slaaf die men voortdurend in het oog houdt, de striemen niet bespaard blijven, zo zal ook hij, die altijd maar zweert en de heilige naam noemt, niet vrij blijven van zonde. De man die veel zweert, overlaat zich met ongerechtigheid. De geesel zal niet wijken van zijn huis. Als hij zijn eed niet houdt, drukt zijn zonde op hem. En als hij hem niet op waarde inschat, zondigt hij dubbel. En als hij zonder reden zweert, wordt hij niet gerechtvaardigd. Zijn huis zal met rampen overladen worden. Er is een manier van spreken waar de dood op staat. Laat die in Jacobs erfdeel niet gevonden worden. Want de vrome mensen mogen zich met dat alles niet inlaten. En ze mogen zich niet in zonde wentelen. Wen je mond niet aan vunzige platheden. Want dan zondig je door je woorden. Denk aan je vader en je moeder als je te midden van de notabelen vertoeft. Je moet ze in hun aanwezigheid niet vergeten. En onder invloed van die omgang geen dwaas worden, zodat je zou wensen niet verwekt te zijn en de dag van je geboorte vervloekt. Iemand die gewoon is schampere taal te gebruiken, wordt zijn leven lang geen beschaafd mens. Twee soorten mensen beladen zich met zonde, en een derde soort roept de toorn op. Brandende begeerte is als een laaiend vuur. Ze wordt niet geblust voordat ze is opgebrand. Een ontuchtig mens zal niet met zijn lichaam ophouden totdat het vuur hem verteert. Een persoon die ontucht begaat, vindt alle brood lekker en hij zal niet ophouden tot hij doodgaat. De man die overspel pleegt, zegt bij zichzelf: wie ziet mij? Het is donker om mij heen, de muren houden mij verborgen en niemand ziet mij. Waarvoor zou ik bang zijn? De Allerhoogste zal mijn zonde vergeten. Wat hij vreest, zijn de ogen van de mensen. En hij beseft niet dat de ogen van de Heer 10.000 maal zo helder zijn als de zon. Zij zien alle wegen van de mensen en dringen tot in verborgen hoeken door. Alles was hem bekend voordat het werd geschapen. En het blijft hem bekend nadat het is voltooid. Zo iemand wordt in de straten van de stad gestraft en gegrepen waar hij er niet op berekend is. Zo ook de vrouw die haar man ontrouw is en hem een erfgenaam bezorgt van een vreemde. Ten eerste is zij ongehoorzaam geweest aan de wet van de Allerhoogste. Ten tweede heeft zij zich misdragen tegenover haar man. Ten derde heeft zij ontucht en echtbreuk gepleegd en haar man kinderen bezorgd die door een vreemde verwekt zijn. Zo'n vrouw zal voor de vergadering gebracht worden en over haar kinderen zal leed komen. Haar kinderen zullen geen wortels schieten en haar takken zullen geen vrucht dragen. Haar nagedachtenis zal een vloek zijn en haar schande zal niet worden uitgewist. Zij die achterblijven zullen inzien dat niets beter is dan de vrees voor de Heer en dat niets zoeter is dan het onderhouden van de geboden van de Heer.

Eerbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Want het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Met de prijs van zijn kostbaar bloed, daar betaalt hij voor ons de verlossing, de opening van de poort naar de hemel, het eeuwige leven bij God. Laten wij al onze intenties toevertrouwen aan de Heer, in dit uur waarop we samen met de heilige maagd Maria op Golgotha gaan staan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit ge boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt om 3 uur op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

We waren gekomen in het jaar 1950 en het is Pasen, of toch bijna. We lezen de geestelijke aantekeningen tijdens een korte retraite te Oran. Goede vrijdag, mijn heden. Gisteravond was ik geheel alleen bij de Mette. Vanmorgen bad ik in de kapel de getijden met de vier misereres en de liturgie van vandaag die ik in de geest beleefde, lezend in het missaal alsof ik assisteerde bij de ceremonie van de een of andere prachtige kerk. Alsof ik deze zelf nog leidde, te Sofia, of in de kerk van de Heilige Geest, te Istanbul. Mijn heden, ik ben dus nog in leven en op 69-jarige leeftijd mag ik, neergebogen over het kruis, zijn gelaat en de heilige wonden en zijn doorstoken hart nog kussen. Ik verricht deze handeling in liefde en smart. Ik kan niet anders dan Jezus opnieuw danken dat ik nog jong en sterk van lichaam, geest en hart ben. Het ken u zelf, laat mij nederig blijven, zonder eisen. Sommigen volgen mijn arme persoon met bewondering en sympathie. Maar goddank schaam ik mij over mijzelf en over mijn onvolmaaktheden. Over mijn onbelangrijkheid op een zo belangrijke plaats waar de Heilige Vader mij wenste en mij door zijn goedheid nog laat blijven. Sedert lange tijd beleid ik de eenvoud zonder enige moeite, terwijl ik vriendelijk alle personen trotseer die, op zoek naar de gave van een diplomaat van de Heilige Stoel, aan het opvallend uiterlijk omhulsel de voorkeur geven boven de gezonde en rijpe vrucht. Ik blijf getrouw aan mijn beginsel dat naar mijn mening steeds een ereplaats heeft in de bergrede. Zalig zijn de armen van geest, de zachtmoedigen, de vredestichters, de barmhartigen, zij die dorsten naar gerechtigheid, de reine van hart, zij die treuren en zij die vervolgd worden. In mijn tegenwoordigheid leven moet ik dus In mijn tegenwoordig leven moet ik dus al mijn krachten inspannen om trouw te blijven aan de gehoorzame en gekruisigde Christus. Christus gehoorzaam worden, arm en nederig als hij, brandend van goddelijke liefde, gereed tot het offer en tot de dood, terwille van hem en van zijn kerk. De reis door Noord-Afrika heeft mij duidelijk met het probleem van de bekering van de ongelovigen geconfronteerd. Hierin ligt leven en het bestaansrecht van de kerk, van het priesterschap en van de ware en goede diplomatie. Geef mij zielen, de rest laat mij onverschillig. Paaszaterdag, mijn toekomst. Op bijna 70-jarige leeftijd valt er weinig op de toekomst te rekenen. Het hoogste aantal jaren is 70. En als wij sterk zijn, 80. De meeste daarvan zijn vol last en leegheid, want zij gaan snel voorbij en wij gaan even vluchtig mee. Het is dus niet nodig mij hierover illusies te maken, maar ik moet mij vertrouwd maken met de gedachte aan het einde. Niet met vrees die verzwakt, maar met vertrouwen dat de lust tot leven, werken en dienen in stand houdt. Sedert lang heb ik mij voorgenomen trouw te zijn in dit opzicht, bij het afwachten van de dood, bij dit zich verheugen, dat de laatste glimlach van mijn ziel zal moeten zijn wanneer deze op het punt staat het leven te verlaten. Men moet hierover niet dikwijls spreken en anderen daarmee vervelen.
Maar men moet er wel altijd aan denken, omdat het oordeel van de dood, als het ons eenmaal vertrouwd is, goed en nuttig is tot delging van de ijdelheid en om aan alles het gevoel voor verhouding en van berusting te geven. Wat betreft mijn aardse goederen, zal ik mijn testament herzien. Ik ben arm, Godzijdank, en zo wil ik ook sterven. Wat mijn geest betreft, ik zal mijn vlam levendiger laten branden naarmate de tijd dat ik nog iets goed kan maken vlugger voorbij gaat. Ik moet dus los komen te staan van de aardse zaken, aanzien, eerbetuigingen, waardevolle en gewaardeerde zaken. Ik wil de pogingen vergroten om mijn werk over de apostolische visitatie van de heilige Carolus Borromeus te Bergamo gereed te maken. Maar ik houd mij bereid voor de teleurstelling hiervan af te moeten zien. Sommige mensen spreken mij over het purper om mij complimentjes te maken. Niets bijzonders. Ik herhaal wat ik elders geschreven heb. Wanneer dit niet mocht gebeuren, wat mogelijk is, dan zal ik dit beschouwen als een teken van de voorzienigheid en ik zal God ervoor danken. Voor het overige zal ik, als ik weer in Parijs ben, mijn gewone leven weer opvatten, zonder ongeduld, maar met absolute trouw aan mijn plicht, aan de dienst van de Heilige Vader, met aandacht, naastenliefde, geduld, in innige verbondenheid met Jezus, mijn koning, mijn meester, mijn God. Met Maria, mijn lieve moeder, en met de heilige Jozef, mijn dierbare vriend, voorbeeld en beschermer. Mij moet het denkbeeld troosten dat al mijn kennissen, de mensen die ik bemind heb en nog bemin, reeds bijna alle in de hemel zijn, en dat ze mij verwachten en voor mij bidden. Zal de Heer mij spoedig in het hemelse vaderland wensen? Wat mij betreft, ik ben bereid. Ik vraag hem alleen mij op het geschikte moment weg te nemen. Houdt hij nog een paar jaar, misschien zelfs meerdere jaren, voor mij in reserve? Ik zal hem danken. En hem steeds smeken mij niet op aarde te laten blijven als ik voor de Heilige Kerk niet meer van nut zou zijn en als het ware overbodig. Hierin mogen echter ook de heilige wil van de Heer gelden en dat is voldoende. Ik beëindig deze aantekeningen bij het geluid van de paasklokken van de dichtbijliggende kathedraal van de Sacré-Cœur. En ik denk met vreugde aan mijn laatste paaspreek te Istanbul terug, als commentaar op de waarde van de heilige Gregorius van Nazianze. De wil van God is onze vrede.

Het nieuwe hoofdstuk speelt zich af in 1952. Geestelijke oefeningen te Montmartre bij de zusters Carmelitessen op donderdag, vrijdag en zaterdag van de Goede Week van 10 tot 12 april 1952. Drie dagen die enigszins lijken op die van de graflegging van de Heer. Daarom dacht ik er goed aan te doen om op Witte Donderdag de zusters van de Nunciatuur tot de mis toe te laten. In de middag bezocht ik te voet de vier kerken van de heilige stad: Saint-Pierre, Saint-Jean, Notre-Dame de Clignancourt en het Martyrium. Vrijdagmiddag bezocht ik twee andere kerken om de liturgie van de Oosterse ritus in Saint-Julien-le-Pauvre te leiden en biechtte ik bij pater Fugazza in de kerk van de Lazaristen. De voortdurende bezinning werd echter niet

De jaren 1953 tot 1958. Johannes de 23e is nu kardinaal-patriarch van Venetië. Het jaar 1953. Retraite met het Tri-Venetiaans episcopaat te Fieta in de villa van het seminarie van Venetië van 15 tot 21 mei 1953. De predikant is pater Federico da Bazelga.

Kapucijn. Verspreide aantekeningen. 1. Welk een verandering sedert vorig jaar april, toen ik mij terugtrok in de schaduw van de Sacré-Cœur op de Montmartre te Parijs, tot aan mei van dit jaar, waarin ik mij bevind aan de voet van de Grappa als kardinaal en patriarch van Venetië. Ik zou niet weten waar ik het meest over zou moeten uitweiden. Over de woorden, ik was verheugd om hetgeen men mij zei, met datgene wat erop volgt, of over mijn verbijstering die mij leidt tot gevoelens van nederigheid en overgave aan de Heer. Hij is het die waarlijk alles gedaan heeft, en wel zonder mij. Ik had mij geenszins iets dergelijks kunnen voorstellen, laat staan wensen. Een reden tot innerlijke vreugde is dat het mij geen moeite kost nederig en ingetogen te blijven, en dat dit overeenkomt met mijn aard. Waarop zou ik mij beroemen? Waarover zou ik hoovaardig zijn, o Heer? Bestaat mijn verdienste niet geheel en al uit ontferming van de Heer? 2. Het is interessant dat de voorzienigheid mij daarheen teruggevoerd heeft waar mijn priesterlijke roeping haar begin vond, dit wil zeggen tot het pastorale werk. Nu bevind ik mij volop in de dienst die gericht is op de zielen. Ik heb waarlijk altijd gedacht dat voor een geestelijke de zogenaamde diplomatie doordrongen moet zijn van pastorale geest. Anders heeft deze niets te betekenen en wordt een heilige zending een lachwekkend iets. Momenteel ben ik geplaatst voor de werkelijke belangen van de kerk in verband met haar uiteindelijk doel, namelijk de zielen te redden en hen naar de hemel te leiden. Dit is mij voldoende en ik ben er de Heer dankbaar voor. Ik zei het in Venetië, in de San Marco, op 15 maart, de dag van mijn intocht. Ik denk aan niets anders dan te leven en te sterven voor de zielen van de mensen die mij zijn toevertrouwd. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden bezitten, en wel in overvloed. 3. Ik begin mijn ambt als zielenhelper, als zielenherder, op een leeftijd van 72 jaar, de leeftijd waarop een ander het ambt beëindigt. Ik bevind mij dus op de drempel van de eeuwigheid. Mijn Jezus, opperherder en hoeder van onze zielen, het mysterie van mijn leven en mijn dood ligt in uw handen, dicht bij uw hart. Van de ene kant ben ik bevreesd voor mijn laatste uur. Van de andere kant heb ik vertrouwen en leef ik van de ene dag in de andere. Het lijkt mij toe dat ik in de omstandigheden van de heilige Aloysius Gonzaga verkeer. Ik moet mijn bezigheden voortzetten en altijd trachten hierbij de volmaaktheid na te streven. Maar hierbij moet ik nog meer aan de goddelijke barmhartigheid denken. Gedurende de weinige jaren die ik nog te leven heb, wil ik een heilige herder zijn, in de volle betekenis van het woord, zoals de zalige Pius X, mijn voorganger, en evenals de vereerde kardinaal Ferrari, zoals mijn Monseigneur Radini Tedeschi was, zolang hij leefde, en ook nu nog zou zijn, wanneer hij was blijven leven. Zo moge God mij helpen. 4. In deze dagen heb ik de heilige Gregorius en de heilige Bernardus gelezen, die zich beide voortdurend bezighielden met het innerlijk leven van de zielenherder, dat niet te lijden moet hebben onder uiterlijke materiële zorgen. Mijn dag moet
één voortdurend gebed zijn. Het gebed is mijn adem. Ik neem mij voor iedere dag de gehele rozenkrans van 15 tientjes te bidden, met de bedoeling om zo, indien mogelijk, in de kapel voor het Allerheiligste Sacrament, aan de Heer en aan de Heilige Maagd de grootste noden van mijn kinderen te Venetië en van mijn diocese aan te bevelen, met name de klerus, de jonge seminaristen, de zusters, de hoogwaardigheidsbekleders en de arme zondaars. 5. Als kardinaal en patriarch heb ik hier reeds 2 moeilijke punten bij alle grote schittering van kerkelijke waardigheid en eerbiedsbetoon: de geringe bisschoppelijke inkomsten en het grote aantal armen en verzoeken om werk en geldelijke steun. Wat betreft de inkomsten zie ik wel de mogelijkheid om de toestand hiervan te verbeteren, zowel voor mij als ook ten behoeve van mijn opvolgers. Ik wil de Heer echter liever danken voor deze armoede, die een beetje vernederend is en dikwijls lastig. Deze doet mij meer gelijken op de arme Jezus en op de heilige Franciscus. En ik ben ervan overtuigd dat ik niet van honger sterven zal. O gelukzalige armoede, die mij een grotere zegen waarborgt voor het overige en voor datgene wat van groter belang is bij mijn herderlijk ambt. 6. De triomfantelijke intocht in Venetië en de 2 eerste maanden van contact met mijn kinderen geven mij het bewijs van de aangeboren hartelijkheid van de Venetianen voor hun patriarch. Zij vormen een grote bemoediging voor mij. Ik wil geen nieuwe voornemens maken, maar ik zal op de ingeslagen weg voortgaan volgens mijn eigen aard. Nederigheid, eenvoud, verbondenheid in woord en daad met het evangelie, met nooit aflatende zachtmoedigheid, met onuitputtelijk geduld, met vaderlijke en niet te blussen ijver voor het welzijn van de zielen. Ik bemerk dat de bevolking mij graag hoort en dat mijn eenvoudig woord onmiddellijk tot de harten spreekt. Ik zal echter alles te baat nemen om mij ook goed voor te bereiden, zodat mijn woorden niet tekortschieten in waardigheid en er steeds een grotere stichting van uitgaat. 7. Tussen haakjes, puntjes, puntjes, puntjes. Zo langzamerhand neemt mijn bisschoppelijke huishouding haar definitieve vorm aan. Als de Heilige Vader mij de hulpbisschop toestaat, die ik graag zou willen hebben, zal ik alles goed kunnen regelen. 8. Soms zou de gedachte aan de weinige tijd die mij nog rest om te leven in staat zijn mijn ijver te remmen. Dit zal echter, met de hulp van de Heer, niet gebeuren. Ik ben niet bang om te sterven. En ik weiger niet om te leven. De wil van de Heer blijft te allen tijden mijn vrede. De boog van mijn nederig leven, ver boven mijn verdiensten uit, door de heilige stoel geëerd, rondt zich vanaf mijn geboortedorp naar de koepel en de spitsen van de San Marco. In mijn testament wil ik het verzoek opnemen dat voor mij een plaats wordt gereserveerd in de crypte van de basiliek, bij het graf van de evangelist, die mij nu in geest en gebed zo dierbaar en vertrouwd is geworden. Bij de heilige Marcus, de geestelijke zoon van de heilige Petrus, zijn leerling en tolk. Het jaar 1954. Oefeningen te Torrella
in 1954, van 6 tot 12 juni, predikant Monseigneur Landucci. Geen enkele aantekening. In plaats daarvan heb ik mijn testament gemaakt. In alles verwijs ik naar de conclusies van de oefeningen van verleden jaar. Aan concreets en waardevols voor deze dagen had ik de goed ingedeelde meditatie over de 12 hoofdstukken van het tweede boek van de navolging van Christus, vermaningen die op het innerlijke gericht zijn. 1. Het innerlijke verkeer met God. 2. De nederige onderdanigheid. 3. De goede en vreedzame mens. 4. De zuiverheid en eenvoud van geest. 5. De zelfoverdenking. 6. De vreugde van een goed geweten. 7. De alles overtreffende liefde tot Jezus. 8. De vertrouwelijke vriendschap met Jezus. 9. Het ontberen van alle troost. 10. De dankbaarheid voor Gods genade. 11. De weinigen die Jezus kruis lief hebben. 12. De koninklijke weg van het Heilige Kruis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij gaan terugblikken op al de verschillende uitzendingen die wij u hebben gebracht afgelopen radiojaar. En wij beginnen met de eerste uitzending van dit radiojaar in september. Daar hadden we het over het jaar 1066. Een vrij bekend jaar in de wereldgeschiedenis omwille van de verovering door de Normandier Willem van Engeland. En daar gaan onze eerste weetjes over. In januari 1066 stierf de koning van Engeland, de heilige Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Angelsaksische koning van Engeland, Ethelred II, ook wel Ethelred de Onberadene genoemd, en Emma van Normandië. Tijdens de regering van zijn vader liepen de conflicten met de Denen hoog op. En toen Edward 10 jaar was in 1013, stootte de Deense koning zijn vader Ethelred II van de troon. Zij vluchtten naar Normandië, naar het hof van de hertog, de broer van Emma. De Deense koning Sven Gaffelbaard stierf echter het jaar daarop. En Ethelred II besteeg terug de Engelse troon in 1014. Ethelred II werd dan na zijn dood in 1016 kort opgevolgd door zijn zoon Edmund II, een oudere halfbroer van Edward de Belijder. Maar Edmund stierf nog datzelfde jaar en opnieuw kwam de troon van Engeland in Deense handen. Namelijk in de handen van Knut de Grote, de zoon van Sven Gaffelbaard. Hij werd naast koning van Denemarken ook koning van Engeland. En later trouwens ook nog koning van Noorwegen. Knut de Grote sterft ook, dit in het jaar 1035. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harde Knut, die ook een halfbroer was van Edward de Belijder, want zijn moeder Emma van Normandië was na de dood van Ethelred II hertrouwd met de Deense koning Knut de Grote, die dus ook koning van Engeland geweest is. Koning Harde Knut staagt er echter maar in 1040, dus 5 jaar later, in om de macht in Engeland ook effectief in handen te krijgen. Een andere zoon van Knut de Grote had namelijk zijn macht in Engeland geusurpeerd. Een halfbroer dus van Harde Knut, genaamd Harold Hazenvoet. 2 jaar daarna sterft ook koning Harde Knut. En het is dan dat Edward de Belijder op 39-jarige leeftijd in 1042 terugkeert uit ballingschap uit Normandië en zonder slag of stoot koning werd van Engeland. Hij had toen reeds de reputatie van een heilig en godsvruchtig man te zijn. En hij werd zeer geliefd door zijn onderdanen. Hij huwde de Engelse adelvrouw Edith van Wessex. maar zou een gelofte van kuisheid afgelegd hebben. En zij voltrokken hun huwelijk dan ook niet, maar genoten een geestelijk huwelijk. Hij was een vreedzame koning en had altijd het welzijn van zijn volk voor ogen. Hij stierf, zoals gezegd, in 1066 en hij werd heilig verklaard in 1161 door paus Alexander III. Nu we weten wie de heilige Eduard de Belijder was, terug naar de gebeurtenissen van 1066. In januari van dat jaar stierf dus koning Eduard kinderloos. Wat natuurlijk de vraag van zijn opvolging opwerpt. Er presenteren zich drie kandidaten. Harold Godwinson, de graaf van Wessex en schoonbroer van Eduard, die gekroond werd tot koning door de Angelsaksische adel. Als tweede hertog van Normandië Willem de Bastaard, nu beter bekend als Willem de Veroveraar, en koning Harald Hardrada van Noorwegen. Deze twee laatsten proberen de troon met geweld te bemachtigen. Want zoals gezegd werd Harold Godwinson, de graaf van Wessex, tot koning gekroond door de Angelsaksische adel. Maar de hertog van Normandië en de koning van Noorwegen laten het daar niet bij. Zij proberen de troon van Engeland met geweld te bemachtigen. De Noorse koning Harald sloot een alliantie met de broer van de Engelse koning Harold. En die broer heette Thorstig Godwinson. En hij viel Engeland binnen. Na een eerste overwinning werden zij echter verslagen tijdens de slag bij Stamford Bridge op 25 september 1066. En deze slag vond plaats in het noorden van Engeland. Zowel koning Harald, dus de koning van Noorwegen, en Thorstig, de broer van koning Harold, de koning van Engeland, kwamen bij die slag om het leven. Samen met bijna alle Noorse troepen. Dit moment wordt over het algemeen aanzien als het einde van de Vikingtijd. Als het einde van de grote invloed van de Vikingen op de Britse eilanden. Al is het zeker niet hun laatste poging om daar grondgebied in te nemen. De overwinning op de Noorse koning liet aan koning Harold nog slechts één rivaal over. Willem, de hertog van Normandië. Die al enkele dagen later voet aan wal zette met zijn leger in het zuiden van Engeland. Koning Harold moest dus hals over kop door Engeland trekken om zijn troon te verdedigen. De twee legers ontmoeten elkaar in de slag bij Hastings. Wat overigens plaatsvond zo'n 11 kilometer van het plaatsje Hastings. Op een plaats die nu Battle heet. Of vertaald veldslag. En die heet ook zo omdat de slag bij Hastings daar plaatsvond. Eerst leek het alsof de Angelsaksen aan de winnende hand waren. En volgens de kronieken ging zelfs het gerucht rond dat Willem de Bastaard gesneuveld zou zijn. Hij moest volgens diezelfde kronieken zijn helm afzetten om zijn troepen te overtuigen verder te vechten, zodat ze hem herkenden en dus wisten dat hij niet gesneuveld was. Maar daarna keerde het tij in voordeel van Willem. En Harold en zijn Angelsaksisch leger moest het onderspit delven. En koning Harold stierf in die strijd. De slag bij Hastings duurde de hele dag, wat uitzonderlijk lang was voor een veldslag in die tijd. Daarna gaven de Angelsaksen zich echter niet zomaar gewonnen. Willem de Bastaard, die omwille van zijn overwinning de bijnaam de Veroveraar kreeg, moest in het optrekken naar Londen nog meerdere veldslagen leveren. Hij kon Londen echter bereiken en werd in december 1066 tot koning van Engeland gekroond in Westminster Abbey. Zo werd hij de eerste Normandische koning van Engeland, Willem de Eerste van Engeland. Hij kon zijn troon ook behouden, ondanks de gewapende tegenstand die hij nog jarenlang moest ondervinden. Maar wie was Willem de Veroveraar? De Normandier die in 1066 koning werd van Engeland. Normandië werd door de Franse koning als stuk land gegeven aan de viking Rollo om zijn plundertochten tegen te gaan. Rollo vestigde zich in dit stuk Frankrijk aan de kust, met Engeland aan de overkant van de zee. Deze vikingen, die zich dus daar in Frankrijk gevestigd hadden, werden door de generaties heen steeds Gallischer. En zij spraken ook een vorm van Oud-Frans. Emma van Normandië, de vrouw van Ethelred II en later van Knut de Grote, waar we het daarnet over hadden, was de zus van hertog Richard II, de achterkleinzoon van Rollo. Zijn kleinzoon was Willem, die als hertog van Normandië Engeland binnenviel en veroverde. Het was aan de hand van zijn verwantschap met Emma en de goede band die hij genoot met Edward de Belijder dat hij de troon van Engeland opeiste. In 1051 trouwde hij met Mathilde van Vlaanderen, de dochter van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen, wat zijn bondgenootschap met het graafschap Vlaanderen versterkte op het moment dat zijn verhouding met de Franse koning mank begon te lopen. Hij trouwde met Mathilde van Vlaanderen tegen het expliciete verbod van paus Leo de Negende in. Zij waren namelijk allebei verre verwanten van Rollo. Al was de eigenlijke reden van het verbod misschien eerder politiek. Later werd hun huwelijk genormaliseerd door middel van een pauselijke dispensatie, gegeven door paus Nicolaas II. Maar als boetedoening omwille van hun ongehoorzaamheid stichtte Willem en Mathilde twee abdijen te Caen, een mannen- en een vrouwenklooster. Zij liggen ook allebei begraven in die kloosters, Mathilde in het vrouwenklooster en Willem in het mannenklooster. Zij kregen samen 9 kinderen die de volwassen leeftijd behaalden. Algemeen wordt hun huwelijk als gelukkig aanzien. Onder andere omdat er geen bastaardkinderen van Willem bekend zijn. Willem voer naar Engeland op zijn vlaggenschip Mora, hem geschonken door Mathilde en zijn snelste schip. Mathilde van Vlaanderen was de eerste koningin van Engeland die ook gekroond werd tot koningin in een liederlijke ceremonie op 11 mei 1068. Zij kreeg zo als koningin een zekere mate van haar eigen macht en werd niet louter aanzien als de gemalin van de koning. Haar afstamming was ook belangrijk voor de legitimiteit van Willem als koning. Zij was van zeer hoge adel, een afstammeling van de Franse koning en van de Roomse keizers. Terwijl hij, zoals zijn bijnaam misschien al deed vermoeden, een bastaard kind was van de vorige hertog van Normandië. De verovering van Engeland door Willem heeft een zeer grote invloed gehad op de Engelse taal en cultuur en zo op de wereldgeschiedenis. Beste luisteraars, dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En het is een lied ongeveer uit deze periode. Het is te zeggen, het werd teruggevonden op een manuscript van circa 965. En het lied waar wij naar gaan luisteren is dus een reconstructie van hoe dat ongeveer zou geklonken hebben. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Choir of Gonville en Callus College van hun album In Praise of Saint Columba. The Sound World of the Celtic Church. Wij luisteren naar het tweede lied van dit album, genaamd Loquebar de Testimonis Tuis.

Beste luisteraars, wij gaan voor deze uitzending van 10 september 2025 over het jaar 1066 nog luisteren naar een fragment uit het einde van deze aflevering, waar wij u nog korte weetjes brengen over dit jaar.

In 1066 liet de grootvizier van het Groot Seldsjoekenrijk, Abu Sa'd al-Khwarizmi, een schrijn bouwen voor de geleerde Abu Hanifa in de moskee dicht bij zijn graf van die geleerde in Bagdad. Hij gaf de moskee ook een grote witte koepel en bouwde een school nabij de moskee, genaamd de Grote Imamschool, die kort daarna ook openging. En dit zou het tot de eerste school in Bagdad maken. Deze moskee, de Abu Hanifa Moskee of de Grote Imam Moskee, is een Soenitische moskee en is een van de meest prominente moskeeën in Bagdad. Het is dus gebouwd rond het graf van de islamitische geleerde Abu Hanifa al-Numan, de grondlegger van de Hanafi-school, een islamitische school voor religieuze jurisprudentie. Deze geleerde is een belangrijke figuur binnen de Soenitische islam.

In 1066 brak er oorlog uit tussen de doorluchtige Republiek Genua en de Republiek Pisa. 50 jaar eerder hadden zij nog samen gevochten tegen de emir van Taifa Denia, een van de vele onafhankelijke emiraten in Spanje, waar wij het eerder al over hadden. Deze emir viel Sardinië aan, maar kon het niet innemen. Zo mogelijk ging deze oorlog in 1066 tussen de twee Italiaanse republieken over de controle van Sardinië.

de stad Tain in de Schotse hooglanden, kreeg in het jaar 1066 als eerste stad in Schotland een koninklijke charter. Daardoor verkreeg het de status van koninklijke burg. Vergelijkbaar met de verlening van stadsrechten in onze streken, maar met zijn eigen Schotse eigenheid. De charter van 1066, verleend door koning Malcolm III, de koning van het toenmalige Schotland, wat toen kleiner was dan het nu is, vestigde Tain als een toevluchtsoord waar mensen de bescherming van de kerk konden inroepen. En als een vrijplaats waarin lokale kooplieden en handelaars waren vrijgesteld van bepaalde belastingen.

De hertog van Bretagne, Conan II, sterft op 11 december 1066. Hij had in 1040, toen hij nog geen 10 was, zijn vader als hertog opgevolgd. Hij was regelmatig in oorlog met het naburige Normandië, bestuurd door Willem de Veroveraar, die toen nog niet zo bekend stond, want dit is voordat hij Engeland veroverde. Conan II zou vergiftigd zijn en een mogelijke dader is Willem van Normandië. Hij werd in 1066 opgevolgd door zijn jongere zus Havise van Bretagne en haar echtgenoot Roel II, graaf van onder andere Nantes.

Op 22 februari 1066 werd Li Nang Tong geboren. In 1072, toen hij 7 jaar was, werd hij keizer van Vietnam. De vierde keizer van de Li-dynastie. Hij regeerde 56 jaar. De langste regeringsperiode van een Vietnamese keizer ooit. En zo, beste luisteraars, gaan wij verder met het bespreken van ons radiojaar 2025-2026. En wij kiezen willekeurig een andere maand met een andere uitzending uit. En het wordt de maand februari. Op 11 februari 2026 brachten wij u een uitzending van Anno Domini over het jaar 1660. Laten wij luisteren naar enkele van de gebeurtenissen van dit jaar. Zoals wij kunnen lezen in het geschiedenismagazine, vaardigde Den Haag op 1 april 1660 het reglement op de politieke reformatie in de meierij van

12 jaar eerder, in 1648, met de Vrede van Münster officieel erkend als soevereine staat. Dit verdrag maakte een einde aan de 80-jarige oorlog en legde de toenmalige frontlinies vast als de grens tussen het gebied van de Nederlanden onder Spaans-Habsburgs gezag, de Zuidelijke Nederlanden, en de Republiek de Noordelijke Nederlanden. Deze Republiek, of dus de Noordelijke Nederlanden, bestonden uit de 7 provinciën, namelijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Deze provinciën konden hun eigen beleid voeren via hun eigen bestuursorganen, provinciale staten genoemd. Het was enkel voor aangelegenheden die de gehele republiek aangingen dat de beslissingen genomen werden op het niveau van het centrale bestuur, de generaliteit die gevestigd was in Den Haag. Het ging dan voornamelijk over oorlogsvoering, het sluiten van vrede, het aangaan van bondgenootschappen en het heffen van belastingen. Maar de Republiek bestond niet alleen uit deze 7 provinciën. Ook delen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant behoorden aan de Republiek toe. Het ging om die delen die in de loop van de 80-jarige oorlog niet door de Spaans-Habsburgse legers waren heroverd op de Republikeinen. De Staten-Generaal van de Republiek plaatsten ze onder hun eigen gezag. Het ging om Staats-Brabant, grotendeels het huidige Noord-Brabant in Nederland, Staats-Vlaanderen, ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, en Staats-Overmaas, delen van het huidige Zuid-Limburg in Nederland. Deze gebieden waren vanaf dat moment de Generaliteitslanden, zo genoemd omdat ze onder het rechtstreekse gezag van de Generaliteit vielen. In tegenstelling tot de 7 provinciën konden ze dus geen eigen beleid voeren. Het ging om een groot gebied, bijna een derde van de totale oppervlakte van de Republiek. De Staten-Generaal lieten onmiddellijk hun gezag in deze gebieden gelden door het benoemen van burgemeesters, bestuurders en rechters, het innen van belastingen en het aanstellen van onderwijzers en predikanten. De Generaliteitslanden waren namelijk niet alleen anders op bestuurlijk vlak, maar ook op vlak van het geloof. De bevolking in de Generaliteitslanden was bijna uitsluitend katholiek, waar de 7 provinciën grotendeels protestants waren. De gehele republiek had wel als staatskerk de Neder-Duitse gereformeerde kerk, de protestantse kerk van Nederland. En de Staten-Generaal wou het protestantisme ook in de Generaliteitslanden leidend maken. En daartoe legde de Staten-Generaal op religieus gebied vele beperkingen op. Bijna overal verloren de katholieken het recht om hun godsdienst in het openbaar te belijden, op straffe van boetes, gevangenisstraf of verbanning. Geestelijken werden weggejaagd en honderden kerken en kloosters werden in beslag genomen. Wat overigens ook gebeurde in de rest van de republiek. En zo komen we terug bij het reglement uitgevaardigd op 1 april 1660, dat katholieken verbood om publieke ambten uit te oefenen. Vanaf dan konden katholieken niet meer aangesteld worden als burgemeester of notaris of andere publieke ambten. Zo ontstond er een kleine protestantse elite die er de plak voerde. Maar erg succesvol was deze poging niet om het bestuur helemaal protestants te maken, want er waren

na 33 jaar in Canada te hebben doorgebracht. Haar geestelijk dagboek wordt aanzien als een van de meesterwerken uit de spirituele literatuur. Daarnaast zijn haar geschriften ook van belang op geschiedkundig vlak, want ze zijn een belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de Franse kolonie in het huidige Canada. Op 3 april 2014 werd zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Beste luisteraars, zo kon u een fragment horen uit de uitzending van februari over het jaar 1660. En dit laatste weetje ging over de heilige Maria van de menswording. En beste luisteraars, ik mag alvast een tipje van de sluier lichten over onze nieuwe programmatie die van start gaat vanaf september. Het programma Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Ketz, komt namelijk terug. En u gaat elke maand 2 nieuwe uitzendingen krijgen van dit programma, waarin Diane Ketz u dit zeer bijzonder geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation zal brengen. Ze gaat u voorlezen uit het geschrift en er toelichting bij brengen. Dit vanaf september op uw favoriete radio, Radio Maria. En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een stukje uit het laatste deel van deze uitzending over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. 2 stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door 2 stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali.

Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661 werd de regio heroverd door de Spanjaarden.

In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664.

Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jesuitencollege van Sint Omaars. Een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in

1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry More was de achterkleinzoon van de heilige Thomas More, die tijdens de Engelse Reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry More, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij 2 maal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint-Omaars, waar hij 2 maal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïeten. Hij stierf een jaar later in 1661.

Op 3 mei 1660 werd het Verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het Verdrag van Kopenhagen. En deze betekenden het einde van de Tweede Noordse Oorlog.

In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie.

In 1660 publiceerde de theoloog William Henrick het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden. William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: op virtutem et omnimodam ereductionem ad has in fulas assumptus. Wat zoveel betekent als: vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. En zo, beste luisteraars, is het nog tijd voor de laatste uitzending, waar wij gaan op terugblikken in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij kiezen de maand mei met de uitzending over het jaar 754. Laten wij eens luisteren wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis, vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Hij
Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Geismar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk, dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische
Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter. Omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant massé, toen Gregoriaanse zang
Champmassé heette.

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het laatste fragmentje van deze uitzending. Wij gaan, zoals we met de vorige twee uitzendingen gedaan hebben, luisteren naar een deel uit het laatste stuk van de uitzending over het jaar 754. In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn de Vijfde in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Wiltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Hiltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Hiltrude stierf in 754.

0: In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Indien u een van de programma's die we hebben uitgezonden afgelopen radiojaar integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en een zeer mooie zomer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 15e zondag door het jaar. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. Voor de hymne gaat u naar bladzijde 692. We zijn in de derde week van het getijdenboek. En dan gaat u voor de psalmen naar bladzijde 996. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader en mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag, de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag, nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat Hij ons hoort en neemt ons aan en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat Hij ons die Hem tot lof op de welaangename tijd de psalmen zingen straks verblijd en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon, de Vader gans gelijk en Geest, die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag. uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lofwaardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Uw werken zullen U prijzen, Heer. Uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van Uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken Uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van Uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar U. Gij geeft hun terechtertijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt. De wensen van hen die Hem eren vervult Hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie Hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot Hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft, prijze eeuwig Zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. Mijn kind, geef aandacht aan mijn woorden en neig uw oor naar wat ik zeg. Uit het boek Job. Eens leefde er in Oes een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. 7 zonen had hij en 3 dochters. Hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel slaven en slavinnen. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewoon om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich voor een reinigingsceremonie. Vroeg in de morgen bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen, want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam ook Satan met hen mee. En de Heer zei tot Satan, waar ben je allemaal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde Satan. Wel, vroeg de Heer, heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Satan gaf ten antwoord, hij vreest God niet voor niets. Je hebt hem zelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. Gij zegent al wat hij onderneemt en zijn bezit grijpt steeds verder om zich heen in het land. Maar pak hem eens aan. Tref hem in al wat hij heeft. Wedden dat hij u vloekt in uw gezicht? Toen zei de Heer tegen Satan, goed, al wat hij heeft is in jouw hand. Alleen van hemzelf moet je afblijven. En Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, komt daar een bode bij Job met de tijding. De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen en daar kwamen de Sabeeën ons overvallen. Ze roven het vee en slaan de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met de tijding. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een vierde kwam met de tijding. Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Daar komt een machtige windhoos uit de woestijn en valt op alle 4 de hoeken van het huis. Het stort in en uw kinderen vinden de dood. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat op de grond en zei, naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij deed God geen enkel verwijt.

Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang zij immers niet bedachtzaam kunnen leven door hun rechtschapenheid, kunnen ze zeker niet onschuldig blijven in hun eenvoud. Om die reden vermaant Paulus zijn leerlingen in de brief aan de Romeinen als hij zegt: ik wens u toe dat gij volleerd in het goede eenvoudig blijft in het kwaad. En ergens anders zegt hij daarom: wees kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel, in de eerste brief aan de Korintiërs. Daarom is door de altijd durende waarheid aan haar leerlingen als opdracht gegeven: wees omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Beide aspecten horen dus noodzakelijk bij elkaar. De slang dient met haar sluwheid de duif in haar argeloosheid te onderrichten, en de duif dient in haar eenvoud de sluwheid van de slang aan banden te leggen. Om die reden openbaart de Heilige Geest aan de mensen zijn aanwezigheid niet alleen in de gestalte van een duif, maar ook in die van het vuur. In de gestalte van een duif wijst hij op zijn eenvoud en in die van het vuur op zijn ijver. Hij maakt zich dus bekend in een duif en in het vuur. Ieder die vervuld is door de geest legt zich met mildheid toe op de eenvoud en treedt met de ijver van de rechtschapenen op tegen de zonden van de misdadigers. Een eenvoudig en rechtschapen man vreesde God en hield zich ver van het kwaad, horen we in het boek Job. Iedereen die uitziet naar het eeuwig vaderland leeft ongetwijfeld eenvoudig en rechtschapen. Hij zal eenvoudig in zijn optreden zijn en rechtschapen in zijn geloof. Hij zal eenvoud betrachten bij de goede werken die hij hier verricht en rechtschapenheid bij de doeleinden die hij voor zichzelf met het oog op het hiernamaals nastreeft. Toch zijn sommigen bij het verrichten van goede werken niet eenvoudig, omdat zij naar erkenning streven in de publieke opinie en de vergelding in het verborgene miskennen. Voor zulke mensen heeft een wijs man ooit gezegd: wee de zondaar die twee wegen bewandelt. De zondaar bewandelt immers twee wegen, als hij iets goddelijks in zijn optreden laat zien en tevens iets wereldlijks zoekt door zijn hang naar herkenning. Terecht wordt daarom gezegd: hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. De kerk der uitverkorenen begint immers aan haar weg van eenvoud en rechtschapenheid met de bekommernis om haar te beëindigen in liefde. Wie zich volledig van het kwaad wil afkeren, zal ermee beginnen het zondigen te vermijden omwille van de liefde tot God. Maar als hij het goede uit vrees verricht, heeft hij zich niet volledig van het kwade afgekeerd. Alleen daardoor zondigt hij al, omdat hij zou willen zondigen indien hij dat straffeloos kon doen. Terecht wordt gezegd dat Job God vreest als hij zich verre houdt van het kwaad, maar als de liefde volgt op de vrees, wordt het kwaad dat in het hart achterblijft overwonnen door het voornemen het goede te doen.

Moge God u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Moge hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hij make u ontvankelijk voor zijn wet en zijn geboden. Moge hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. En laten wij dan allen samen God loven en prijzen en bidden we samen het Te Deum Laudamus.

en laat ons bidden. Heer onze God, diep in ons hart is uw wet geschreven en in Jezus hebt gij ons geopenbaard hoe wij uw wil kunnen volbrengen. Leer ons dat dienende liefde de weg baant naar u. Geef dat wij barmhartigheid betonen aan wie in nood zijn, naar het voorbeeld van Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad. We lezen in de roman Juweel van de Nijl, geschreven door de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 13. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen

God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus in het eerste hoofdstuk. Cariliné zakte in elkaar op de kruk zodra de deur achter Theo dicht was gegaan. Haar keel was droog. Ze hoestte en verbaasde zich over het scheurende geluid dat over haar lippen kwam. Ze pakte de waterkan, schonk zich een glas in en dronk een paar slokken. Al met al had Theo haar met meer compassie behandeld dan dat ze verdiende. Ze kromp ineen bij de gedachte aan zijn aanvankelijke sarcasme, de openlijke beschuldiging in zijn toon. Zijn afkeer was precies zo pijnlijk geweest als ze gevreesd had. Maar ergens tijdens het opnieuw vertellen van haar verhaal was de spanning uit zijn schouders weggevloeid en was hij echt gaan luisteren. Het had iets bedwelmends om aangehoord te worden door Theo, om het enige voorwerp te zijn van die onderzoekende grijze ogen die in eigen taal leken te spreken. Ze stond met knikkende knieën op en liep naar de dichte deur. Het hout leek oeroud en was hier en daar kromgetrokken, waardoor er een lange spleet tussen twee dennenhouten planken was achtergebleven. Ze bracht haar gezicht naar de spleet en keek naar de wereld buiten. Toen ze naar de hut waren gelopen, was ze te zeer van haar stuk geweest om haar omgeving op te merken. Nu zag ze dat het een heldere dag was. De lucht was korenbloemblauw. Ze probeerde diep in te ademen, haar longen te vullen met de frisse lucht waaraan het in de hut ontbrak. Maar dat deed haar enkel opnieuw hoesten tot haar borst zwoegde. De wind moest eindelijk zijn gaan liggen, want de zeelui trokken aan vlastouwen om het zeil te laten zakken. Er was een vreemde stilte op het anders zo luidruchtige schip neergedaald. Nu en dan wierp een van de mannen een nieuwsgierige blik op de hut. Zodra het zeil veilig was gestreken, klom Theo de mast in. Cariliné keek met open mond toe, terwijl hij zonder de hulp van een ladder of touwen de gladde paal beklom. Soepel als een kat spanden en ontspanden zijn spieren zich en dreven hem omhoog tot hij zat, veilig vastgeklemd met één been om de mast geslagen. Tot haar verbijstering zag ze dat hij zijn hoofd boog en ze begreep uit zijn houding dat hij bad. Ze stapte weg van de deur omdat ze het gevoel had dat ze iets verstoord had wat privé en heilig was. Hij had een merkwaardige plaats gevonden om te bidden. Maar daarboven zou hij niet veel afleiding hebben. Jezus had zich graag teruggetrokken op de berghelling om in afzondering te bidden, herinnerde ze zich. Theo had zich teruggetrokken op wat op een schip het dichtst bij één berghelling kwam. Een gevolg van uitputting rolde plotseling over Cariliné heen. Het was 4 dagen geleden dat ze zich helemaal had kunnen uitstrekken en een tijd achter elkaar diep slapen. Ze had pijn in alle lichaamsdelen die ze niet kon benoemen. Ze keek verlangend naar het smalle bed. Dat moest Theo's slaapplaats zijn. Ze had het Theo moeilijk gemaakt door haar ongenode aanwezigheid en had geen zin om het nog erger te maken door ook nog eens een kooi in te nemen. Met een zucht pakte ze haar laken, vouwde het in de lengte op en spreidde het uit op het enige smalle stuk ruimte op de vloer waar een mens zich kon uitstrekken. Ze legde haar keep onder haar hoofd als kussen en ging liggen, strak tussen het voeteneind van het bed en de muur.
Het was als slapen in een grot. De grond bleek onverzettelijk hard. De houten latten waren duidelijk niet bedoeld om als slaapplaats te dienen. Ze kreunde zich op haar andere zij en slaakte een gilletje toen ze haar elleboog stootte tegen de muur. Ze sloot haar ogen. Lof zij u, Jezus, dat u mij tot zover hebt gebracht. Draag me alsjeblieft de rest van de weg. Ze was bijna in slaap gesukkeld toen de deur openvloog en op een haar na haar hoofd miste. Met een half gesmoorde kreet ging Cariline zitten en ze keek de bezoeker met grote ogen aan. De oude man, die haar een paar uur eerder had ontdekt, kwam binnen met een houten blad. Hij grijnsde breed en totaal niet gegeneerd, alsof hij elke dag onaangekondigd op jonge vrouwen stuitte. Meester Theo zei dat ik je eten moest brengen. Hij zette het blad voorzichtig op de hoektafel. Je zult wel honger hebben, hè? Tenzij je met je vingers aan mijn olijven en tarwe hebt gezeten. Ja, ik wou dat ik eraan gedacht had. De man legde zijn hoofd in zijn nek en lachte. Zijn Adamsappel wipte op en neer in zijn magere, door de zon verbrande keel. Ik ben Sophocles. Jij bent mijn eerste verstekeling. Hij dacht even na. Nou ja, de eerste die we niet meteen overboord hebben gegooid. Dat kan nog steeds. Hij lachte opnieuw. Je hebt lef, meisje. Je hebt de meester recht omhoog in zijn mast gestuurd, om te bidden tot zijn God. Hij is ook mijn God. Dan is er hoop voor je. Maar ga liever eten voor het geval dat... Welk geval? Het geval dat de jongens besluiten je overboord te gooien. Als je dan toch moet gaan, kun je even goed gaan met een volle maag. Cariline grinnikte. Ze begon gesteld te raken op de oude zeeman. Wat heb je voor me meegebracht? Vissenogen en inktvisgewanden. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. De oude zeeman lachte kakelend. Pit, dat heb je. Hij gaf haar een geschilferde kom en een rond plat brood dat aan de ene kant lichtelijk verbrand was. Cariline onderzocht de inhoud van de kom en vond tot haar opluchting geen spoor van ogen of in gewanden. Ze nam voorzichtig een hap en proefde verse vis, die heet was en goed rook, met een zweem van olijfolie en een specerij die ze niet kon thuisbrengen. Ik begrijp dat Theo je weggehaald heeft uit de keuken van de keizer. Dit is lekker, Sophocles. Ik heb hem zelf gevangen daarnet. Hij sprong zowat in mijn schoot. Misschien kun je me dat leren. In mijn schoot springen. Ik ben een beetje te oud voor dat soort dingen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Cariline verslikte zich. Leren vissen, onbeschaamde oude man. Sophocles schudde een kromme vinger naar haar. Zie je, je begint alweer een beetje kleur te krijgen. Je zag er zo verwelkt en uitgedroogd uit als de gerst van vorig jaar toen ik je vond. Hij keek op haar neer. Wat doe je daar trouwens op de vloer? Kennelijk vind je het leuk om op je rare plaatsen in elkaar te vouwen. Je hoeft je niet meer te verstoppen, meisje. Iedereen weet nu wel dat je hier bent. Cariline nam een hap van het warme brood. Na 4 dagen oud bakken rantsoenen smaakte de dampe rulle vis en het lichtelijk klonterige brood als ambrozijn. Ik probeerde te slapen voordat je onaangekondigd kwam binnenstormen. Je hebt toch ogen in je hoofd of wat? Er staat daar gewoon een lekker bed. Hij ging op de rand van de kooi zitten en klopte op de deken als om zijn gelijk te bewijzen. Ja, maar dat is van je meester, als ik me niet vergis, zei ze.
en ze nam een slok water om een mond vol vis weg te spoelen. Het zou onbeleefd zijn om er zonder zijn toestemming gebruik van te maken. Je bent wel erg hartelijk voor een verstekeling. Als je zo pietluttig bent met toestemming vragen, had je daar misschien even moeten over nadenken voordat je aan boord van ons schip klom. Ja, dat weet ik, Sophocles. Ik probeer mijn zonde niet groter te maken. De zeeman lachte. We hebben gewoon de P in, omdat we die niet betrapt hebben, hoor. Je hebt ons voor schut gezet. We denken graag dat we slim zijn. Ze leunde met haar hoofd tegen de muur en stopte met kauwen. Zijn de mannen erg boos op? Sophocles haalde zijn schouders op. Een paar hebben zin om je meteen te verdrinken, om zeker te weten dat je geen moeilijkheden meer veroorzaakt. De meeste kan het niet veel schelen wat er met jou gebeurt. Hoewel ze natuurlijk geen bezwaar zouden hebben tegen een flinke stoeipartij, als je zou willen. Caroline verslikte zich weer. Geen wonder dat Theo haar had gewaarschuwd geen stap buiten de hut te zetten. Sophocles klakte met zijn tong. Maar je hoeft niet te doppen, hoor. De meester heeft ze stevig gewaarschuwd. Niemand zou een haar van je hoofd krenken. Tenzij je wilt dat je haar wordt aangeraakt. In dat geval zul je geen gebrek aan vrijwilligers hebben. Ik heb geen behoefte aan vrijwilligers, zei Caroline met een hoog stemmetje. En je zou me een groot plezier doen als je dat de mannen laat weten. Ze zette haar lege kom terug op het blad. Dat zal ik doen. Maar wees niet bang. De jongens doen niks wat de meester nijdig maakt. Ze zouden de grond kussen waarop hij loopt, als hij het vroeg. Hij stond op. Vanavond zal ik je nog meer eten brengen. De wind is gaan liggen, dus we zullen vanavond wel voor anker gaan in de haven van Myra. En dat betekent verse melk en kaas. Dus pap als avondeten. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. Caroline wreef over haar voorhoofd. Misschien moeten we ons dan druk maken over mij, Sophocles. Klop alsjeblieft. Ach, je begint nu al orders uit te delen. De oude zeeman schudde zijn hoofd. Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Toen Sophocles weg was, staarde Caroline naar de dichte deur en piekerde. Als ze vanavond bij Myra voor anker gingen, een belangrijke haven met talrijke verbindingen met Caesarea, zou Theo kunnen overwegen haar terug naar huis te sturen en passage voor haar boeken op een schip dat de andere kant op ging, terwijl hij met een schoon geweten in westelijke richting kon doorvaren, naar Rome. Ze voelde een brok in haar keel en slikte, met als gevolg dat een hoestbui haar van haar adem beroofde en ze ging hijgend liggen, voelde zich zwak en rillerig. Het leek erop dat Telemachus haar nog iets anders had gegeven naast een lift naar de haven. Sophocles had ze al om haar vinger gevonden. Dat kon Theo wel zien. Terwijl de rest onopgesmukte pap at als avondeten, was het de oude zeeman gelukt ergens honing van wilde bloemen vandaan te toveren en dat had hij over haar pap gesprenkeld. Naast het bord pap lag er op een blad nog een glanzende, rondgele appel. Wat was het volgende? Een bosje lentebloemen met een lint erom?
Theo's mond viel open toen hij zag dat de oude man aanklopte voordat hij de hut binnenging. 3 jaar achter elkaar had Theo geprobeerd Sophocles die basisbeleefdheid aan te leren. Maar zonder succes. Niet één keer had de lompe zeeman de moeite genomen om zijn aanwezigheid aan te kondigen voordat hij de deur opende. 2 uur eerder hadden ze zonder incidenten aangelegd in de haven van Myra. Maar zijn mannen bleven alert, bang dat er, als er een tenger meisje stiekem langs hen heen kon glippen, ergere dingen langs konden komen in de maanloze haven. Gewoonlijk waren ze niet meer op hun hoede als ze eenmaal voor anker lagen. Dat was dan hun tijd om het rustiger aan te doen en te rusten. Maar nu waren ze waakzamer dan ze op zee waren geweest. Hij voelde de spanning in hun gestrekte spieren. Iedereen was geagiteerd. Theo schudde zijn hoofd. Hij hoopte dat de ongewone alertheid niet tot driftbuien zou leiden. Hij had geruime tijd in gebed doorgebracht over de verwikkelingen die zijn ongenode gast met zich had meegebracht. Hij kende zijn antwoord. Maar hij had een paar uur nodig gehad om ermee in het reine te komen. Met een zucht zette hij zijn benen in beweging in de richting van de hut. Ze had uren op hem gewacht. Gewacht tot ze over haar lot zou horen. Hij wist dat het wachten een kwelling voor haar geweest moest zijn, dat ze bang moest zijn, bezorgd. En hij vermoedde dat ze zoveel fantasie bezat dat ze ondertussen de ergste scenario's had bedacht. Maar ze had voldaan aan zijn verzoek om in de hut te blijven. In al die tijd had ze zich niet naar buiten gewaagd. In afwachting van een beslissing die als een dreigende wolk boven haar hoofd moest hangen, had ze toch besloten zijn wensen af te wachten. Onwillig voelde Theo een vonk van bewondering voor de vrouw die zijn schip was binnengedrongen. Hij klopte op de door de zon gebleekte deur en ging binnen toen ze kalm antwoord gaf. Ze zat op de enige kruk in de hut, gebogen over een stuk papyrus, en legde de laatste hand aan een tekening. Hij deed een stap dichterbij en zag dat ze de Parmis had getekend. Het was haar gelukt iets van de unieke persoonlijkheid van het vaartuig weer te geven. De elegante lijnen en welvingen, de betrouwbaarheid ervan. Het schip zag er robuust uit en toch fijntjes. Zijn ogen werden groot van verwondering. Op de een of andere raadselachtige manier had ze vastgelegd wat hem het liefst was aan de Parmis, diens kracht in combinatie met de kwetsbaarheid ervan. Je hebt er oog voor. Ze legde het stuk papyrus weg. Ik ben niet goed met schepen, maar wel met gebouwen. Die begrijp ik. Als je dat niet goed noemt, dan zou ik je beste werk wel eens willen zien. Haar amberkleurige ogen, die bijna dezelfde tint hadden als haar huid, keken hem vol hoop aan. En vol angst. Hij ademde diep in. Hoewel hij begreep waarom ze naar Rome wilde en zelfs snapte waarom ze het op deze manier had gedaan, wist Theo tot in zijn botten dat haar aanwezigheid op zijn schip moeilijkheden betekende. Het was een verstoring van de kameraadschappelijkheid van zijn bemanning. Je kon ervan uitgaan dat er ellende van kwam. Over weken als haar grootvader op zoek ging naar iemand om de schuld in de schoenen te schuiven. Maar moeilijkheden en strijd wilden niet zeggen dat Theo haar de rug toe kon keren. Je mag met ons mee naar Rome, zei hij. Maar er zijn wel
voorwaarden aan verbonden.

0: We lezen in de roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 14. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dat schreef Jesaja in hoofdstuk 43, vers 19b. Cariline sprong op van een niet te onderdrukken opwinding, maar haar onhandigheid zorgde er wel voor dat haar ene voet verward raakte tussen de poten van de kruk, die vervolgens tegen de muur knalde en terugstuiterde. Voordat de kruk haar tegen haar bovenbeen kon raken, schoot Theo's arm uit en hij plukte de kruk uit de lucht. Voorzichtig zette hij hem weer op de vloer. Een ogenblik lang vergat ze Theo's aankondiging, vergat ze Rome en haar vader. Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst orde aanbracht in haar chaos. En haar hart begon te bonzen van een geheel ander soort opwinding. Ze schudde haar hoofd en dwong haar gedachten terug naar zijn woorden, in plaats van naar de mond waarmee hij ze gesproken had.
1: Alles, alles wat je maar wilt.
0: Hij fronste zijn wenkbrauwen. Wil je mijn voorwaarden dan wel weten? Ze probeerde een lach te bedwingen en faalde.
1: Ja, graag.
0: Ik ben niet bereid een jonge vrouw naar Rome te brengen en haar daar te dumpen om zichzelf maar te redden.
1: Dat zou vreselijk zijn.
0: Wie weet op wat voor moeilijkheden je zult stuiten.
1: De ergste waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook. Dat is dan afgesproken. Ze onderdrukte een hoest en boog naar voren.
1: Wat is afgesproken?
0: Wat zou Theo zeggen als hij in de gaten kreeg dat ze iets onder de leden had? Zou hij van gedachten veranderen en haar toch naar huis sturen? Zou hij haar gewoon te lastig vinden? Misschien kon ze doen alsof er niets aan de hand was en hopen dat de kwaal die haar te pakken wilde krijgen snel over was. Theo merkte het misschien niet eens. Hij wilde haar gezelschap waarschijnlijk zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ik logeer in Rome bij mijn vrienden, Priscilla en Aquila. Je gaat met me mee. Het zijn gastvrije mensen en ze hebben de Heer lief. Ik weet zeker dat ze je welkom zullen heten. Cariline grijnsde breder. Haar grootste zorg was geweest om veilig onderdak te vinden zodra ze in Rome was, totdat ze Vitruvia had gevonden om haar hulp te vragen.
1: Goed.
0: Ze wonen in een huis op de Aventijn. Niets luxueus, maar je zult een veilig hoekje voor jezelf hebben. Cariline had geen idee waar de Aventijn was.
1: Kan niet beter.
0: Theo schraapte zijn keel. Als we eenmaal daar zijn, zullen we proberen de verblijfplaats van die Vitruvia te vinden. Cariline deed behoedzaam een stap naar achter en dacht even na.
1: We?
0: Ja, maar je hoeft niet voor chaperon en lijfwacht te spelen, Theo. Dat is een deel van de voorwaarden. Zoals ik al zei, ik ben niet bereid je aan je lot over te laten in Rome. Cariline kneep haar ogen samen.
1: Hoor eens.
0: Theo maakte een gebaar waarmee hij haar het zwijgen oplegde. Dit is geen discussie. Dit zijn mijn voorwaarden. Als je met mijn schip mee naar Rome wilt, dan stem je ermee in. Begrepen? Cariline sloeg haar armen over elkaar als een barrière tussen haar en Theo.
1: En wat nog meer?
0: Je gaat nergens stiekem in je eentje naartoe. We doen dit samen. Als ik niet beschikbaar ben, wacht je. Of we zoeken met z'n tweeën naar Vitruvia, of je doet het helemaal niet. Hij hief zijn vinger en wees priemend naar haar. Je liegt niet tegen mij, je verbergt je niet voor mij en je zoekt geen uitvluchten. Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare. Is dat afgesproken? Carinine dacht na over zijn voorwaarden. Wat had ze voor keus? Het was toch al een wonder dat hij ermee ingestemd had om haar mee te nemen naar Rome. En bovenop het gratis vervoer nog onderdak voor haar had geregeld. Ze kon zich wel een paar dagen schikken naar zijn bazige regels, tot ze Vitruvia had gevonden. Hoe moeilijk kon dat zijn? Afgesproken. Theo haalde een hand door zijn haar, waardoor het alle kanten bleef opstaan. En voor het eerst merkte ze de streep zilvergrijs langs zijn haarlijn op. Het voegde een ander aspect toe aan zijn aangezicht. Een zekere rijpheid die paste bij het verhaal dat hij achter zijn ogen had begraven. Hij zag haar blik blijkbaar, want hij drukte snel een hand op zijn wanordelijke haar, alsof hij het een beetje zilvergrijze haar wilde wegstoppen. Ze vroeg zich af of het ijdelheid was wat hem dreef om dit teken van veroudering zo angstvallig te willen verbergen. Maar ze bespeurde iets wat dieper verbonden was met de beweging. Iets heimelijks, iets pijnlijks. Theo had zijn eigen geheimen, zo scheen het. Nou ja, dat maakte haar niet uit. Het enige wat ze van hem nodig had, was een reis naar Rome. Schrijf een brief aan je tante om haar te laten weten dat je veilig bent. En je kunt er ook nog eens schrijven aan Philippus en aan zijn dochters als je wil. Ik zal in de haven een koerier zoeken. Dan hoeven ze niet wekenlang te wachten tot ze iets van je horen. Oh, dat is attent, ik ben je dankbaar. Ze reikte naar haar hoopje spullen waar ze de tekening van de Parmis had neergelegd. Die is voor jou, zei ze, met mijn dank. Hij bestudeerde de tekening. Je hebt deze gemaakt voordat ik je kwam vertellen wat ik besloten had. Was je er dan zo zeker van dat ik je mee zou laten gaan? Ze grinnikte. Nee, ik dacht dat je me regelrecht naar huis zou sturen. Ik heb hem voor mezelf getekend, om me te helpen deze tijd te herinneren. Nu ik helemaal met je mee ga varen naar Rome, heb ik geen souvenir nodig. Hij rolde het vel papyrus voorzichtig op en maakte aanstalten om te vertrekken. Bij de deur bleef hij nog even staan. Sophocles vertelde me dat je weigert het bed te gebruiken. Ze werd rood. Ik ben niet helemaal gespeend van manieren. Hij keek haar aan. Ik ook niet. Ik zal hier niet komen terwijl jij de hut bewoont. Gebruik het bed maar. Ik slaap hoe dan ook vaak buiten, veel prettiger in de frisse lucht. Daar kon ze het mee eens zijn. Maar Carinine weigerde te klagen over de bedomptheid van haar verblijf, nu ze het als geschenk gekregen had. Een waarlijk wonder. Theo hield haar tekening omhoog. Dit is uitzonderlijk. Nog een paar van deze en je kunt je overtocht als betaald beschouwen. En toen, zonder haar reactie af te wachten, beende hij naar buiten. Hij vond haar tekening uitzonderlijk. Goed genoeg om als betaling voor de overtocht te worden beschouwd. Het stuk van haar ziel dat naar bewondering smachtte, klampte zich gretig aan die loftuiging vast, trok haar dicht naar zich toe en koesterde haar gretig. Hoofdschuddend zonk ze neer op de rand van het bed. Ze kon niet meer op haar benen staan.
1: "Vergeef me mijn trots, Jezus," fluisterde ze.
0: "Mijn honger om lof te ontvangen. Mijn behoefte om bewonderd te worden door anderen." Ze ging liggen en gooide haar armen in de lucht.
1: "Dank u, God, dank u dat u een weg hebt gebaand waar geen weg was."
0: Ze was echt onderweg naar Rome. Over een paar weken zou ze de identiteit van haar vader waarschijnlijk kennen en de weg terug naar hem vinden. Terug naar Koes. Nu ze wist hoe de komende weken er ongeveer uit zouden zien en het zware gewicht van de angst was weggenomen, besefte ze voor het eerst hoe pijnlijk vermoeid ze was. Ze strekte haar lange benen en kreunde van opluchting. De hobbelige matras leek haar net zo luxueus als het zijden beddengoed van een koning. Binnen enkele ogenblikken viel ze in slaap. Het gedempte geluid van water dat tegen hout klotste vulde de stilte toen Carinine wakker werd. Het smalle bed bewoog als een kindje op moeders schoot, zachtjes op het ritme van de golven. Verward en slaperig reikte ze met een hand boven haar borst. Het was alsof er iets zwaars op lag, waardoor ze moeilijk kon ademen. Haar hand greep in het niets. Ze zette zich af tegen de muur en hees zich overeind. Alles deed pijn, alsof ze overreden was door een ossenkar. De geringe inspanning maakte haar duizelig. Ze ademde snel en oppervlakkig, zonder genoeg lucht binnen te krijgen om haar longen te geven wat ze verlangde. Ze legde een trillende hand op haar bonzende hoofd. Het was schemerig in de hut en ze kon de beker water die Sophocles haar de avond ervoor had gebracht maar nauwelijks onderscheiden. Ze stak haar hand ernaar uit, boog naar voren en had er meteen spijt van. Ze kneep haar ogen samen toen er een hamer tegen haar schedel leek te dreunen. Bevend tilde ze de houten beker op, waardoor ze meer van het lauwe vocht morste dan binnenkreeg. Brandend gleed het door haar keel en ze hoestte. Ze zette de beker weer op het tafeltje en dwong zich te concentreren op het bonzen en het kloppen in haar lijf. Ze voelde zich ziek. Zieker dan ze zich, voor zover ze zich kon heugen, ooit had gevoeld. Carinine kermde. Hoe moest ze omgaan met ziekte op een schip vol mannen die allen een vreemde voor haar waren? Een golf van eenzaamheid dreigde haar te verpletteren. Voor het eerst verlangde ze weer naar haar tante. Tante Bladina bood dan de warme gelegenheid niet, waar Carinine naar hunkerde, maar haar hele leven had ze haar best gedaan om ervoor te zorgen dat haar nichtje veilig was. En ze voelde ook een hevig verlangen naar Hermione en naar Mariamne, naar hun kalmerende aanraking, hun geruststellende woorden. Hermione zou weten hoe ze deze kwaal moest verlichten. Carinine stelde vast dat ze zelfs de oude ruzieachtige Leda miste, die twee generaties kinderen in haar familie had verzocht en tijdens heel wat kinderziektes naast haar bed had gezeten. In Leda's onvriendelijke manier van doen lag een bruske maar oprechte toewijding. Ze wreef met een zwakke hand over haar voorhoofd. Haar huid was heet en klam en ondanks de hitte rilde ze. Ze trok de deken die ze naar het voeteneind had geduwd weer op tot over haar schouders. Hoe zou Hermione koorts behandelen? Ze zou zeggen dat Caroline moest rusten. Bij gebrek aan Hermione's kruiden en brouwsels kon ze tenminste slapen. Caroline sloot haar ogen. Maar haar pijnlijke lichaam en rillende ledematen weigerden mee te werken. Ze kon de slaap niet vatten. Ze lag in het halfdonker en probeerde niet in paniek te raken toen de duizeligheid haar dreigde te verzwelgen. Een nieuwe hoestbui schudde haar door elkaar en deed haar borst branden. Ze pakte haar zakdoek, spuugde het dikke slijm uit dat vast zat in haar keel en ging weer uitgeput liggen. De lucht leek uit de hut verdwenen. Iedere gejaagde ademhaling deed haar snakken naar lucht. De frisse buitenlucht wenkte als een wondermiddel. Als ze maar kon ademen, dan zou ze zich beter voelen. Een nieuwe, slopende hoestaanval deed haar ineenkrimpen en zat het gevoel dat ze verdronk. Verdronk in het water van haar eigen lichaam en de nooit eindigende stroom van dik geel slijm in haar borst. Ze had hulp nodig. Ze moest deze hut uit. Steunend op een trillende hand hees ze zichzelf overeind. Even kon ze niet bewegen door een golf van misselijkheid. Toen haar maag tot rust gekomen was, ging ze op haar voeten staan. Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin het bed uit te komen, zij het hijgend en krom gebogen. Zo zwak was ze nog nooit geweest. In de kleine hut was het slechts 3 stappen van de rand van het bed naar de deur. Ze dwong haar voeten in beweging. 1 stap. 2. Ze bleef staan. Elke pas waarmee ze naar de deur bewoog was een strijd. Ze wankelde, dreigde te vallen. Met 1 hand op de deurknop slaagde ze erin rechtop te blijven. Jezus, zijn naam kwam met een pufje lucht uit haar mond. Een vertwijfeld gebed. Met haar laatste kracht duwde ze zich vooruit. 3. Ze legde haar hoofd tegen het krom getrokken hout en rustte tot het sidderen van haar ledematen draaglijk werd. Met een bevende hand trok ze aan de knop. Die bewoog niet onder de zwakke druk van haar vingers. Ze probeerde het nog eens en eindelijk ging de deur open. Naar lucht happend stapte ze naar buiten in het bleke licht van de ochtendstond. Jezus, fluisterde ze nog eens, want de naam alleen voelde al als een beschutting.

We lazen hoofdstuk 14 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, radiomaria.be. En u surft daarvoor naar het programma Boekad.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden op deze 15e zondag door het jaar. Dat betekent dat wij opnieuw in de derde week van het getijdenboek zijn. En zodoende kan u de hymne terugvinden op bladzijde 696. Bladzijde 696 voor deze derde week van het getijdenboek. De psalmen, die kan u terugvinden op bladzijde 999, bladzijde 999. En de korte schriftlezing die volgt daarop, die vindt u op bladzijde 1002. Bladzijde 1002. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en

altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geesten schaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept, de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt, zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met macht heeft de Heer zich omgord, alleluia. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid God zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer hemelse sferen. Boden des Heren prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem. Loof de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Loof de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Loof de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water prijst hem. Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Looft de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelenscharen. Loof hem heel zijn legermacht. Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem, stralende sterren. Looft hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer, want zijn bevel heeft allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde, draken en krochten der zee. Bliksem en hagel, nevel en sneeuw, stormen, volvoerders van zijn besluiten, berggewaarten en heuvels rondom, bomen die vrucht draagt en hoge ceders, wilde beesten en vee op het veld, kruipend en vliegend gedierte, vorsten der aarde, met al uw volken, heren en rechters in heel het land, jonge mannen en jonge meisjes, grijzaards en kinderen, allen bijeen. Laat hen nu prijzen, de naam van de Heer, want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. Roemvol maakt Hij ook zijn volk. Dit is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen, Hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in groten getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in groten getale daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben.
Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft. En laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik de Heer doe wat ik zeg, luidt de godspraak van de Heer. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Jezus zei tot zijn leerlingen: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. Tot de anderen spreek ik in gelijkenissen.

Jezus zei tot zijn leerlingen: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. Tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden. Heer, schenk licht aan uw volk. Geprezen zijt gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken. Heer, schenk licht aan uw volk. Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld. Heer, schenk licht aan uw volk. Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden. Heer, schenk licht aan uw volk. Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u, open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt. Heer, schenk licht aan uw volk. En laten wij dan allen dierbare luisteraars tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, geen mens die zoekt, of gij geeft het licht dat hem de weg wijst, naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof, en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: Afspraak op onze rots in de branding. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op onze vakantiereis met Radio Maria, waar iedereen wel gekomen is?
1: We hielden eraan degenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen thuis met aangename liedjes en muziek en met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
0: Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
1: Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen, uiteraard in vogelvlucht, en waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
0: We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis op droeg.
1: Maar Ferdinand werd gedood tijdens een veldslag tussen twee concurrerende hoofdmannen. En volgens bepaalde bronnen, enkele dagen later ook de priester en vele Spaanse soldaten.
0: Het gevolg was dat het 44 jaar duurde alvorens de echte kerstening echt kon aanvatten.
1: En dit vond dan ook plaats in het jaar 1565 met de landing onder ontdekkingsreiziger Miguel López de Legazpi, waarmee deze keer 5 paters Augustijnen meereisden. De paters Andrés de Urdaneta, Andrés de Aquire, Martín de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa.
0: En alzo ontstond er een eerste missiepost, San Miguel, op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden waaruit de Filipijnen bestaan.
1: We overliepen het leven van pater Andrés de Urdaneta, een gewezen soldaat en ontdekkingsreiziger, maar die op 45-jarige leeftijd intrad in de orde van de Augustijnen. Hij bezat enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe vroomheid. Zijn medebroeders beschreven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof. Hij bleef kort in de Filipijnen en keerde terug naar Mexico samen met pater Andrés de Aguirre. En samen met pater Diego de Herrera legde hij er de basis van de missieposten.
0: En heel bijzonder te vermelden is de oprichting op het eiland Cebu van een eerste kerkje ter ere van het kind Jezus, of Santo Niño.
1: In die 44 jaar was er toch een kleine christelijke gemeenschap, maar zonder kerkelijke structuur blijven bestaan. Als ook een beeldje van het kindje Jezus, welke Magellaan ooit had geschonken aan een van de hoofdmannen. We komen er later op terug.
0: Maar vooraleer we verder trekken, Jos, stel ik voor naar een andere mooie hymne te luisteren, tot de Santo Niño of Kindje Jezus.
1: Een goed idee, Lut, en daarna gidsen we onze luisteraars verder door de Filipijnen.

0: Beste vrienden, we gaan verder op zoek naar de eerste vijf paters Augustijnen die in 1565 aanmeerden in de Filipijnen. We maakten reeds een bezoek bij pater Andres de Urdaneta, maar die heel snel terugvertrok naar Mexico met confrater Andres de Aquire. Maar het was voldoende om met zijn praktische ervaring en diepe geloof een stevige basis te geven aan het oprichten van de eerste missieposten. En over de drie andere paters, Martin de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa, die een tijdje alleen waren en in Cebu verbleven, kunnen we lezen uit de verslagen van de Augustijnen.
1: Onze religieuzen hebben al hun inspanningen en zorg besteed aan het feit dat de inboorlingen hun kinderen naar de kerk zouden brengen. Het is in die tere spruiten dat zij de grootste resultaten van hun onderwijs verwachten. Hen van kinds af aan opvoeden in goede gewoonten en de mysteries van ons heilig geloof leren kennen.
0: En dan, zeer belangrijk te vermelden, is een verandering in de wijze van evangeliseren. Uit diezelfde verslagen kan men halen hoe in tegenstelling met de massale dopen van priester Pedro de Valderrama tijdens de expeditie van Magellaan, de Augustijnen het dopen van de inboorlingen uitstelden, totdat ze er zeker van waren dat de inboorlingen het geloof goed hadden begrepen. Ten tijde van de eerste expeditie onder Magellaan is geweten dat het dopen er nogal heftig onder druk gebeurde.
1: Zo vernemen we ook hoe zowel pater Pedro Gamboa na een jaar en pater Diego Herrera na 4 jaar even terugreisde naar Mexico om verslag uit te brengen aan de overheid en aan hun orde. En vooral om nieuwe confraters en medewerkers te vragen. Zo verbleef pater Martin de Rada zelfs een tijdje alleen.
0: Maar inderdaad, snel vervoegden zich nieuwe confraters en na 10 jaar bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder Manila als centrum, en onder een generale prior. De Franciscanen, de Jezuïten en de Dominicanen volgden snel daarna.
1: Maar ik denk dat we best een belangrijk thema naar boven halen. De soms moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden.
0: Inderdaad, dit was een zeer zwaar probleem in zoveel gekoloniseerde gebieden in de wereld. Problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden. Waar mensen zijn, is er een drang naar macht en rijkdom. En dit was ook zo in de Filipijnen. Maar we zullen zien hoe de Augustijnen zich niet laten doen en samen met andere missionarissen nogal snel optraden tegen dergelijke misbruiken. Maar ik stel voor eerst een volgend lied.
1: Ja, we gaan luisteren naar een Filipijns Kyrie.

0: Beste vrienden, we overlopen dus enkele paters Augustijnen die aan de basis liggen van de kerstening van de Filipijnen in de eerste decennia. Dus vanaf de tweede expeditie onder Miguel López de Legazpi. Uiteraard viel deze evangelisatie, zoals bij alle ontdekkingstochten in de wereld, in die eeuwen altijd samen met veroveringen, onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking.
1: Maar gelukkig vinden we ook talrijke getuigenissen van missionarissen die het zeer goed meenden en durfden in te gaan tegen deze wreedheden. Die gebeurde door de lokale koloniale overheden. En daarom keren we even terug bij pater Martin de Rada, die dus ook zelf een tijdje alleen vertoefde in de missieposten.
0: Pater Martin de Rada werd geboren in het Spaanse Pamplona in 1533. Hij studeerde aan de Universiteit van Salamanca, na eerst gestart te zijn aan de Universiteit van Parijs, maar Frankrijk moest verlaten omwille van vijandigheden tussen beide landen. Hij trad toe tot de Augustijnen en legde er in 1554 zijn religieuze geloften af. 6 jaar later vinden we hem terug in Nieuw-Spanje, het huidige Mexico. Hij was er gekend, zoals vermeld staat, als een man met ongewoon talent, een goede theoloog en een eminentie in de wiskunde. En verder bezat hij bestuurlijke vaardigheden en de gave voor het aanleren van talen.
1: En zo weten we dat hij met deze tweede expeditie, 44 jaar na Magellaan, met 4 confraters in 1565 toekwam in de Filipijnen op het eiland Cebu. Hij verbleef er 7 jaar, wat hem een plaats in de geschiedenis opleverde als de apostel van het christelijk geloof in Cebu.
0: Zo maakte hij zelfs 10 jaar later een reis naar China, leerde hij het Chinees en schreef daarna gedetailleerd zijn observaties neer. Zo reisde hij ook naar het eiland Borneo om te bemiddelen voor een vrede binnen een sultanfamilie. Maar het werd een vruchteloze poging. En tijdens de terugreis werden velen ziek op het schip en overleden, plots, zoals ook pater Martin de Rada op 45-jarige leeftijd.
1: Maar vooral wordt hij herinnerd als een van de eerste die serieus werk maakte van het bestuderen van de inheemse Filipijnse talen. Zo stelde hij zelf een woordenboek en grammatica samen.
0: Want hij vond dat echte bekering alleen kon slagen als je de mensen in hun eigen taal en cultuur aansprak. Hij geloofde zeer sterk in redelijke overtuiging in het onderwijs en, heel belangrijk, door een voorbeeldig leven. Zo verzette hij zich tegen het gebruik van geweld of dwang bij bekeringen. Maar het is ook geweten hoe hij zeer teleurgesteld was over de behandeling van de inheemse bevolking.
1: Alzo pleitte hij voor gerechtigheid en bescherming van de Filipino's en stelde hij het machtsmisbruik van de koloniale overheid en de soldaten aan de kaak. Uiteraard werd hij dan ook in hun ogen ervaren als een zeer lastig persoon.
0: Zo bestaan van hem brieven,

0: eiland Luzon. Het was een gebied gekend om de weerstand tegen de Spaanse overheersing. Uiteindelijk droeg zijn missie bij aan de vestiging van de stad Nueva Segovia, vandaag Lal Lo. Manila en Nueva Segovia zijn trouwens de twee eerste en oudste bisdommen van de Filipijnen. Zo was pater Cristobal de Salvatierre ook betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Santo Thomas in 1611, de oudste universiteit in Azië, en het Collegio di San Juan de Letran in 1620, die beide nog steeds bestaan in Manila. Tot zover dit woordje over Dominicaan pater Cristobal de Salvatierre.
1: Maar zoals reeds vermeld, was hij in de Filipijnen toegekomen samen met zijn bisschop, confrater, Dominicaan Domingo de Salazar. Ook voor deze bisschop was het de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's.
0: Maar beste Lut, alvorens we een bezoekje brengen aan deze eerste bisschop van de Filipijnen, stel ik voor eerst te luisteren naar een Filipijns offerandelied en met als titel:
1: Gezegend zij God.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: We gaan nu even op bezoek bij de eerste bisschop van Manila, van de Filipijnen, Dominicaan Monseigneur Domingo de Salazar. Hij werd geboren in 1512 in het noorden van Spanje en studeerde aan de Universiteit van Salamanca, een van de beroemdste op het hele Europese continent. Interessant om op te merken is dat hij zeer beïnvloed werd door een tijdgenoot, filosoof en theoloog Francesco de Vitoria. En die zijn we ook even gaan opzoeken.
0: Deze man pleitte voor een vrije markteconomie met individuele rechten, de verdediging van individuele eigendomsrechten, vrijheid van handel, verzet tegen monopolisering van de handel.
1: Maar dit is niet alles. Hij kwam ook op voor de verdediging van de inheemse volkeren. Ook zij zijn wel degelijk volwaardige mensen met verstand en rechten. Het waren zeer actuele humanitaire en christelijke ideeën met betrekking tot deze periode van de ontdekkingsreizen. En dit kwam zeer van toepassing voor bisschop de Salazar om later rechtvaardige oplossingen te vinden voor juridische en sociale problemen in de Filipijnen. Hij behaalde trouwens ook een bachelor in het burgerlijk recht.
0: Zo was pater Domingo de Salazar reeds betrokken geweest bij de Spaanse expeditie naar de huidige Amerikaanse staat Florida van 1558 tot 1561. Zo bestaat van hem een brief gericht aan koning Philips II.
1: En daarin kunnen we lezen dat alle wetten die waren uitgevaardigd voor de nieuwe ontdekkingen moesten worden nageleefd door de deelnemers aan de expedities, zodat misbruik tegen de inboorlingen zou worden vermeden. Maar tevens pleitte hij ook dat er voldoende voorzieningen moesten zijn voor de expeditieleden zelf, zodat ze geen overvallen pleegden tegen de lokale bevolking.
0: En alzo werd pater Domingo de Salazar op 6 februari 1579 door paus Gregorius XIII bevestigd en gewijd als de eerste bisschop van Manila, en waarbij dus met een bul dit bisdom werd opgericht.
1: En we weten dat hij pas een 2 jaar later in 1581 toekwam en er werd geïnstalleerd. Hij diende als bisschop van Manila tot aan zijn dood in 1594, 82 jaar oud. Een bisschop voor wie de belangrijkste zorg de rechtvaardige behandeling was voor de Filipino's die hij beschouwde als menselijke wezens met rechten en verstand, wat in die tijd niet zomaar werd geloofd.
0: En daarin werd hij stevig gesteund door zijn meegereisde confrater, pater Cristobal de Salvatierra.
1: We kunnen hem vergelijken met zijn confrater Dominicaan Bartolomé de las Casas, die de wantoestanden in de Amerikaanse kolonies, zoals ook de slavenhandel met de Afrikanen, zeer sterk veroordeelde en er stevig tegenin ging.
0: Misschien is het goed enkele concrete voorbeelden op te zoeken uit het leven van deze belangrijke bisschop voor de Filipijnen.
1: Inderdaad, zo stelde bisschop de Salazar vast hoe veel Spaanse kolonisten in de Filipijnen zomaar het land van inheemse gemeenschappen in beslag namen. En daartegenover stelde de bisschop dat deze Filipino's recht hadden op hun land, volgens zowel natuurrecht als goddelijk recht.
0: Een ander voorbeeld was het zogenaamde encomienda-systeem.
1: Ja, en daardoor bekwamen de Spaanse kolonisten het recht om belasting of arbeid te eisen van de inheemse Filipino's in de dorpen. Maar deze bisschop bekritiseerde dit als onrechtvaardig en uitbuitend, vooral als het leidde tot armoede of misbruik. En daarvoor pleitte de bisschop ook hier rechtstreeks bij koning Philips II van Spanje. En deze brieven en rapporten aan de Spaanse koning zijn waardevolle historische bronnen. En deze zijn verzameld in zijn, vrij vertaald, memorandum over de grieven van de inheemsen van de Filipijnen. Het is een memorandum uit het jaar 1583.
0: Daarin ontdekken we zijn morele verontwaardiging over koloniale misstanden en zijn juridische en theologische argumenten. Zo kan je passages lezen die hij schreef aan de koning.
1: De inheemsen zijn rationele mensen, zoals de Spanjaarden, en mogen niet behandeld worden alsof ze beesten of slaven zijn.
0: Zo lees je ook:
1: er worden buitensporige belastingen van hen geëist, en ze worden met zweepslagen en gevangenis gestraft als ze niet kunnen betalen, terwijl ze nauwelijks te eten hebben.
0: En de bisschop vervolgt en vraagt de koning:
1: de gouverneur hier keert zich doof voor onze smeekbeden en beschermt de encomenderos meer dan deze arme inheemden. Ik smeek uwe majesteit om in te grijpen, want wat hier gebeurt beledigt niet alleen God, maar bezoedelt ook de naam van Spanje. Het is niet christelijk om landen te veroveren en daarbij zielen te verliezen.
0: Maar de bisschop ging nog verder. Er volgde zelfs op 16 oktober 1581 een bijeenkomst met de bisschop en met een tiental priesters in het klooster van Tondo in Manila over deze problematiek.
1: En zo vond er ook een synode plaats in Manila het jaar daarop, waar 90 geestelijken en enkele leken verschillende thema's bespraken, zoals de catechese in de lokale talen, de rechten van zowel christelijke als niet-christelijke inheemse bevolkingsgroepen, de sociale en morele problemen, waaronder dan ook de misbruiken door Spaanse grondbezitters en ambtenaren, en het benadrukken van het belang van gerechtigheid en restitutie van onrechtmatig verkregen rijkdom.
0: Beste luisteraars, we laten het hierbij. In alle kolonies over de wereld was dit een zeer delicate problematiek, die ook veel schade veroorzaakte aan het missioneringswerk. Namelijk die veelal zeer moeilijke verhouding tussen de missionarissen en de lokale overheden, waarvan velen uit waren op geld en macht.
1: Maar er moet bij gezegd worden dat historici toch verklaren dat de kolonisatie in de Filipijnen toch meer godsdienstig was dan commercieel.
0: Beste Jos, ik denk dat het tijd is om terug even te verpozen en te luisteren naar een rustig Filipijns communielied. Een oproep tot bekering, wat we allemaal nodig hebben.
1: Zeker, en daarom zingt men: O God de Vader, help mij alsjeblieft, help me om mezelf te veranderen.

0: Beste luisteraars, we laten het hierbij over de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. De Augustijnen waren dus de eerste missionarissen, maar al heel snel volgden ook de Franciscanen, de Dominicanen en de Jezuïten. En zo drong het katholicisme met haar katholieke feestdagen en rituelen diep binnen in de Filipijnse cultuur.
1: Vandaag heb je 16 aartsbisdommen en 59 bisdommen in de Filipijnen, waarvan zelfs 2 reeds opgericht eind 16e eeuw, namelijk in Manila en Nueva Segovia in het noorden van het noordelijke eiland Luzon.
0: De kerk telt vandaag een 80 miljoen katholieken, dus een 80% van de inwoners. In januari 2015 bracht Paus Franciscus een 5-daags bezoek aan de Filipijnen, waarbij een 6 miljoen gelovigen de heilige mis bijwoonden in Manila. En op 14 maart 2021 droeg hij in de Sint-Pietersbasiliek een pontificale hoogmis op, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het christendom in de Filipijnen met de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521, waar dus al een klein zaadje van het christendom werd geplant.
1: En zeer opmerkelijk bestaat er vandaag een omgekeerde richting in het missioneren. De Filipijnse kerk stuurt vele priesters en religieuzen naar andere landen, vooral waar er een tekort is aan geestelijken.
0: Beste medereizigers, hartelijk dank voor het luisteren tijdens onze bezoeken in de Filipijnen.
1: Ik hoop dat jullie het aangenaam, maar tevens interessant vonden en dat we in uw huiskamer een beetje de vakantiesfeer konden laten aanvoelen en van genieten.
0: En we spreken af voor een derde en laatste deel.
1: We gaan op bezoek in kerken en heiligdommen op de verschillende eilanden en komen al zo hun geschiedenis te weten.
0: Dus, beste vrienden, rust goed uit na deze tweede uitstap en we verwachten jullie fit en volmoed voor de derde etappe van ons bezoek in de Filipijnen.
1: Afspraakplaats?
0: Uiteraard, op de rots in de branding.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Jezus zaait het woord. 3/4 van wat hij zaait gaat verloren. Maar 1/4 brengt 100-voudige vrucht voort. Bidden wij dat ons hart goede grond zal zijn waar Gods woord op kan gedijen. Wij zegenen het water en vragen Gods erbarmen over onze hardhorigheid en onwilligheid die beletten dat Gods woord in ons leven vrucht draagt. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. Wij bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, geen mens die zoekt, of gij geeft het licht dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat alle die de naam van Christus dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter. Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waartoe ik het heb gezonden. Woord van de Heer.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Het vurige verlangen van de schepping verwacht de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar vanwege hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de verhankelijkheid en delen in de vrijheid van de heerlijkheid die aan de kinderen van God gegeven is. Wij weten dat heel de schepping zucht en barensweeën leidt tot nu toe. En dat niet alleen, ook wij zelf, die toch de eerstelingen van de geest bezitten. Ook wij zelf zuchten inwendig, terwijl we de aanneming tot zonen verwachten. De verlossing van ons lichaam. Woord van de Heer.
1: God.

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan het meer zitten. Er verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar te gaan zitten, terwijl de hele menigte op de oever bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte vlak bij de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel grond had. Meteen schoot het op omdat het geen diepe grond had. Toen de zon was opgekomen, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels en de distels schoten op en verstikten het. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en droeg vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luistert. Zijn leerlingen kwamen hem vragen waarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen. Hij antwoordde hen, nou, nu is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven, want die heeft zal hem aan hem zal gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niet heeft zelfs wat hij heeft zal hem nog ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen en niet begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die luidt, met uw gehoor zult gij horen en toch niet begrijpen, en ziende zult gij zien en toch niet inzien. Want verhard is het hart van dit volk. Met hun oren horen ze slecht en hun ogen doen ze dicht. Omdat ze niet met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden begrijpen, zich zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Zalig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want amen, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat hij ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat hij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Gij dan, luister naar de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid is in zijn hart. Dat is hij die vlak bij de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het onmiddellijk met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel in zich. Hij leeft bij het ogenblik en als er onderdrukking en vervolging komt wegens het woord, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen de distels is hij die het woord hoort, maar de zorgen van de wereld en de behoogeling van de rijkdom verstikken het woord en zo blijft het zonder vrucht. Die in goede grond werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en dus ook vrucht draagt. De een brengt 100-voudig op, een ander 60-voudig en een ander 30-voudig. Woord van de Heer.

Jezus heeft al een hele verkondiging van het Rijk Gods achter de rug. De mensen zijn zo traag in het aannemen van Jezus' blijde boodschap. De steden waar ze wonderen waren gebeurd, zijn niet tot het geloof gekomen. De fariseeën zijn kwaad omdat Jezus ook op Sabbat genezingen verricht. De schriftgeleerden vragen van hem een teken uit de hemel. En zelfs zijn verwanten willen hem terug doen keren naar zijn beroep van timmerman. De vraag die de leerlingen van Jezus, maar ook wij nu, stellen, kan je wel raden. Die vraag is, Jezus, jij spreekt altijd maar van het komen van het Rijk Gods, maar wij zien er zo weinig van. Jezus begint nu tot de menigte te spreken in gelijkenissen. Vandaag hoorden wij de mooie parabel van de zaaier. In een eerste laag legt Jezus uit dat het Rijk Gods er zeker komt, ook al gaat 3/4 van het zaad dat hij zaait verloren. Maar toch brengt een 1/4 100-voudige vrucht voort. In een tweede laag legt Jezus uit

Destos verstikken het. De destos, dat zijn de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom. Ook hier geen vruchten. Maar Jezus zaait ook op goede grond. En daar brengt het woord wel vrucht voort. Dat gebeurt bij mensen die het woord in zich opnemen en ernaar gaan leven. Beste broeders en zusters, Jezus geeft heel goed gezin. Een graantje in de aarde brengt normaal 1 aar voort, waarin 30 nieuwe graantjes zitten. 30-voudige vrucht, zegt Jezus. Maar er is ook het fenomeen van het uitstoelen. Het uitstoelen. Het gebeurt dat in de oksel van de haan nog een tweede haan opschiet. En dus heb je hier 2 aren van elk 30 graantjes. 60-voudige vrucht, zegt Jezus. Maar er zijn ook gevallen waaruit 1 graantje 3 halmen opschieten. Dus 3 × 30 nieuwe graantjes, 90-voud wat Jezus afrondt met 100-voudige vrucht. Ik weet nu niet, beste broeders of zusters, of je in de tweede lezing van Jezus' parabel de overgang hebt gemerkt van zaaien naar inzaaien. In de eerste laag vertelde Jezus dat de zaaier, hij zelf dus, het woord zaait. Maar in zijn tweede laag gaat Jezus over naar het gezaaid zijn op de weg, op de rots, tussen de distels, op goede grond. En zo hier kunnen zeggen dat Jezus aan ons de vraag stelt hoe ver wij ons eigenlijk in laten zaaien in de voren van Gods koninkrijk. Als het woord op de weg valt, dan is het oor in, oor uit. Dus niets. Maar misschien gelijken wij op rotsgrond. Daar gaat het woord al van het oor naar het verstand. Toch kan je met je verstand het geheim van het Godsrijk niet vatten. En dat zie je ook vandaag bij vele mensen gebeuren. Onze mensen gaan lang naar school en zijn eigenlijk allemaal geleerd. Maar die geleerdheid komt er alleen door hun verstand. Als ze dan iets horen van het evangelie bijvoorbeeld, dan kunnen ze dat niet vatten en laten het voor wat het is. Ik merk dat zelfs bij onze kinderen en eerste communicantjes. Als je hen over Jezus vertelt, kan het gemakkelijk gebeuren dat ze hun neus ophalen. Want die Jezus, ja, dat is toch wel iets anders dan rekenen en schrijven en werkelijkheidsonderricht. Maar misschien valt het woord bij jou tussen de distels. En dat is al heel veel. Dan laat je het woord gaan van je oor naar je verstand en van je verstand naar je hart. En daar gedijt het een tijd lang. Maar dan komen de distels het verstikken. Distels, dat zijn zoveel dingen die ook leven in je hart. Zoals de zorgen van de wereld, het verlangen naar rijkdom of succes, het najagen van een mooie carrière, het zoeken naar ontspanning en amusement. Ook het hart is dus onvoldoende om het woord van Jezus vrucht te laten dragen. Wat schiet er dan nog over? Je moet je helemaal en totaal in laten zaaien in Gods koninkrijk. Het woord moet gaan van het oor naar het verstand en van het verstand naar het hart. Maar dan moet het ook nog gaan van het hart naar je handen en voeten, naar je dagelijks leven waar Gods woord gestalte krijgt op de vierkante meter waarop je staat. Hoe ver laat je je inzaaien in Gods rijk, beste broeders en zusters? Dat is de beslissende vraag. Maar zeker is in elk geval dat er altijd een groep mensen zal zijn, een vierde, die zich wel helemaal in laten zaaien in wie Jezus woord en in wie Jezus woord 100-voudige vrucht voortbrengt. Met andere woorden, op de vraag van de eerste laag van Jezus' parabel, waarom het rijk van God zo lang uitblijft, is het antwoord: een vierde deel draagt 100-voudige vrucht. Het rijk van God komt er dus zeker. Zoals de eerste lezing het al zei, Gods woord keert maar naar hem terug als het zijn werk heeft gedaan.
Maar zolang niet alle mensen gestalte geven,

Aan het koninkrijk van God. Ja, zolang is de schepping onvoltooid en is zij onderworpen aan een zinloos bestaan, zoals Sint Paulus het zegt in de tweede lezing. Toch geeft Jezus ons hoop op verlossing, hoop op de voleinding van wat hij brengt. Eens zal God alles in alle zijn. Voorwaarde is echter dat wij ons alle heel diep in laten zaaien in de voren van Gods koninkrijk. Zo diep dat Jezus' woord werkelijkheid wordt in het leven van alle mensen op aarde.

0: Broeders en zusters, bidden wij tot God dat wij de geheimen van het Rijk der Hemelen verstaan en overvloedig vruchten voort mogen brengen.
1: Om luisterbereidheid bij de gelovigen, dat zij het woord van God opnemen in een ontvankelijk hart, het verstaan en in praktijk weten te brengen. Laat ons bidden.

om goede oosten en een rechtvaardige verdeling van de vruchten der aarde, dat allen dagelijks voldoende hebben om van te leven. Laat ons bidden.

om een einde aan oorlog en vervolging, aan uitbuiting en onderdrukking, dat overal vrede en vrijheid mogen heersen. Laat ons bidden.

om een groter geloof bij onszelf, dat wij steeds leven in vreugde en dankbaarheid, omwille van de blijde boodschap en Gods wondere werken. Laat ons bidden.

om verhoring van de intenties van onze gemeenschap. Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze weldoeners en vrienden. En om het eeuwig leven voor onze overleden broeders en zusters. Dat zij verlost uit de slavernij der verhankelijkheid mogen delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Laat ons bidden.

0: Heer.
1: O God, Gij hebt uw woord tot ons gesproken door Mozes en de profeten, maar bovenal hebt Gij u aan ons geopenbaard in uw Zoon, die uw woord heeft verkondigd en uw wil heeft volbracht. We bidden u, maak ons ontvankelijk voor zijn woord en laat het rijke vrucht dragen in ons leven. Door Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, zie naar de gave van de kerk die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen de genade van een heilig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan we durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit hij nu voor ons de schrift. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. En wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. En tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer. En herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekenden de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Lode en alle gelovigen van uw kerk. Leer ze alle de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en in hun pijn, in hun vreugden en in hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm uw Vader over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u terug zijn gekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen. En geef aan al onze weldoeners en vrienden uw geestelijke bijstand en uw zegen. Dan zullen wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en martelaren en met al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.
1: Vrede van Christus.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons tot slot bidden. Heer, wij hebben uw goddelijke gaven ontvangen. We vragen dat wij telkens wanneer we samenkomen voor de viering van dit mysterie meer ontvankelijk worden voor het werk van de verlossing. Door Christus onze Heer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in Het woord spreekt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 30. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe, die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

die dit kunnen beamen, die dit kunnen aanvaarden, die dit in hun hart kunnen opnemen als ware het de waarheid. God de Vader wenst dus God zelf, zichzelf, kenbaar te maken. Doorheen Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden op aarde. En wijzen, dat zijn zij die eigenlijk meer op zichzelf rekenen dan op anderen, zij kunnen dit niet vatten. Zij kunnen dit niet begrijpen, of misschien zelfs ze willen het niet vatten en begrijpen. En wat zegt Jezus hiervan? Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Het is goed zo, omdat het de mens vrij laat. Jezus wenst de vrijheid te geven aan iedere mens. En omdat hij ons vrij laat, geeft hij ons ook de keuze om voor of tegen zijn evangelie te kiezen. Hij geeft ons die vrijheid. En het zijn de eenvoudigen die dat kunnen. Of eigenlijk, zouden we moeten kunnen zeggen, het zijn zij die echt beseffen wie of wat ze zelf zijn, die God kunnen aanvaarden. Want eigenlijk, als we het echt bekijken, zijn wij allemaal maar arme mensen. Zijn we allemaal maar eenvoudig. Tegenover de almacht van God, tegenover de grootheid van de schepping, tegenover de goedheid van God en zijn wijsheid, zijn wij allemaal klein, onverstandig, eenvoudig en arm. Maar sommigen willen dat niet aanvaarden. Anderen dan weer wel. En degenen die dat aanvaarden, die verwachten hun rijkdom, hun verstand, hun leer van God zelf. En zo komen we aan het tweede deel van het evangelie dat we hebben gelezen. Jezus die zegt, komt allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Jezus gaat verder over datzelfde onderwerp. Het verschil tussen de ware wijsheid en de eenvoud van de mens. En het zijn degenen die eenvoudig zijn, maar daarom niet minder slim, maar wel eenvoudig, die kunnen aanvaarden dat God tot hen spreekt. En Jezus richt zich tot hen en zegt, als je zo wordt, eenvoudig en je aanvaardt het evangelie, je aanvaardt mijn woord, je aanvaardt mijn aanwezigheid, wel dan vind je rust. Zijn leer is dus niet moeilijk, maar het is net eenvoudig. Maar het zijn alleen de eenvoudigen die het ontvangen. Niet degenen die zichzelf groots achten omdat ze rijk zijn, die zichzelf groots achten omdat ze een hoger IQ hebben. En men mag een hoger IQ hebben, men mag rijk zijn. Maar als men eenvoudig is in het hart, ondanks al het materiële, dan pas kan men het evangelie echt eenvoudig aanvaarden. En dat is hetgeen dat Jezus zegt. En als je het aanvaardt, dan vind je rust. En dan kunt je Jezus volgen in zijn zachtmoedigheid en zelfs in zijn eenvoud. Want Jezus zegt van zichzelf, ik ben eenvoudig van hart. En natuurlijk, de mens is gehaast, zeker in onze tijd. De mens is gehaast. Wij moeten van alles op de hoogte zijn. Wij willen alles weten. Wij willen alle nieuwtjes kennen. Zeker wat er met onze buurman of buurvrouw is gebeurd. Wij willen alles weten. Jezus zegt, rustig. Ontvang uw rust van mij. Kom bij mij in de leer. Wij moeten niet altijd op de hoogte zijn van al het laatste nieuws. Wij moeten niet alles weten van de een of van de ander. Maar wij moeten ons meer richten tot God en daar onze rust vinden. Wij zijn te gehaast geworden in ons eigen leven. Jezus zegt, nee, haast u niet. Richt uw verstand, ja, uw menselijke verstand, in alle eenvoud nu eens op het woord van God. Aanvaard, eenvoudig weg, wat ik tot u vertel. Dat zegt Jezus. En dat doet hij vandaag aan de hand van een gebed. En hij begint dat gebed met dank te zeggen. Zie daar de eenvoud van Jezus. Durven dank zeggen aan God, van wie we alles mogen verwachten, omdat we beseffen dat we arm, klein en eenvoudig zijn. En we mogen nog het hoogste IQ hebben. We mogen nog

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan samen het middaggebed bidden op deze 15e zondag door het jaar, alvorens wij zo meteen verbonden zullen zijn met de Heilige Vader. Paus Leo XIV is ondertussen al enige dagen in Castel Gandolfo. 42 kilometer buiten Rome is dat terug te vinden. En dat is natuurlijk het zomerverblijf van de pausen. Paus Leo XIV heeft daar sinds het begin van zijn pontificaat al gebruik van gemaakt, zeg maar. Juist om op iedere dinsdag even ertussenuit te gaan. De Heilige Vader maakt ook op deze wijze duidelijk dat zeker ook een paus de nodige rust nodig heeft. En voor ons is het een uitnodiging om dat ook in ons eigen leven te proberen inbouwen wanneer dat mogelijk is. En dat kan op tal van manieren. Voor de Heilige Vader betekent dat de mogelijkheid om naar een hele mooie plaats te gaan, zeer zeker. Maar vooral meer ruimte te maken voor gebed om te kunnen lezen en om een beetje te kunnen sporten. Want we hebben een hele sportieve paus, zoals u misschien wel weet. Onder andere tennis en paardrijden. Dat gezegd zijnde gaan wij samen het middaggebed van de kerk bidden. U kan daartoe de hymne vinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1003. Bladzijde 1003. We zijn in de derde week van het getijdenboek. En daarop volgend op bladzijde 1006 vindt u dan de korte schriftlezing. Bladzijde 1006. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het de dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer was machtig. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij hebt verhoord en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt de dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Wij weten dat de Heer de natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Verheerlijk mijn ziel de Heer, Hij is het die u van de ondergang redt. En laat ons bidden. God, geen mens die zoekt, of Gij geeft het licht dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
2: En zoals u kan horen aan de audio, dierbare luisteraars, zijn we ondertussen helemaal live verbonden met de Heilige Vader. Helemaal van op het voorplein van Castel Gandolfo.
1: L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo.
2: Op deze zondag stelt de Heer ons de parabel van de zaaier voor om te tonen welke kracht er werkelijk in ons schuil gaat dankzij hem.
1: Altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso.
2: Waarbij de zaaier dus het zaad uitstrooit over verschillende gronden, zoekend naar een grond die het zaad kan ontvangen, die bereid is om het te laten groeien. Zoals ook wij daartoe worden uitgenodigd om hetzelfde te doen in ons leven.
1: Perché sa che la potenza del suo amore.
2: God weet dat de kracht van zijn liefde groter is dan al onze zwakheid.
1: Come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole. Mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi.
2: Je zou je kunnen afvragen waarom dus de zaaier inderdaad zaait op de grond die vol met doornen is, die dor is, die niet bereid is om het zaad te ontvangen. Maar in de handen van God, wanneer we spreken over zaken van de ziel, zaken van de mens, dan is voor hem niets onmogelijk. En God kan ook zaaien op dorre grond, op grond vol met doornen, op grond die op het eerste zicht niet vruchtbaar is.
1: Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
2: En dus horen we de Heilige Vader ook nog verder aanhalen dat God rekening houdt met de situatie waarin we ons bevinden, waarin onze ziel is. Hij kent onze ziel, hij kent ons hart beter dan wie dan ook, beter dan wij onszelf, en weet wat er nodig is om uiteindelijk toch te komen tot datgene om het zaad te doen groeien, om te kunnen groeien in liefde tot hem en tot onze naasten.

0: meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in quello che siamo e in quello che possiamo diventare.
1: En u hoort de audio, die is helaas ook niet helemaal stabiel. We hebben al eerder meegemaakt soms met uitzendingen die vanuit het Vaticaan worden gedaan.
0: Giorno per giorno, se con fede ci abbandoniamo.
1: En het is dus zo dat de Heilige Vader hier zegt, ja, we moeten ons toevertrouwen aan de Heer. We moeten ons werkelijk bereid zijn om tot Hem te gaan en te geloven dat Hij datgene heeft, dat Hij weet wat nodig is om het zaad in ons te doen groeien. In de gratuïteit die ook eigen is aan de stijl van God, op diezelfde wijze worden wij uitgenodigd om te geven.
0: E dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo.
1: En het is dus in die gratuite gaven die we hebben ontvangen dat juist de rijkdom komt van de gaven te kunnen laten groeien die we ook ontvangen van de Heilige Geest.
0: Magnanimità,
1: a dare spazio. Die eigen is aan de liefde. Net naar het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria.
0: Christi, filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
2: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et nunc spiritu tuo.
0: Sete nomen Domini benedictum.
2: Exo nunc et usque in seculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Het is een beetje met horten en stoten, maar we kunnen ons toch zo verbonden weten met de vele mensen die zich verzameld hebben op het voorplein van Casa Gandolfo en met de Heilige Vader.
0: Saluto gli abitanti di questo bel borgo, Casa Gandolfo.
1: En dus de paus begroet in het bijzonder de inwoners van Casa Gandolfo.
0: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
1: En de paus volgt ook met grote droefheid de gebeurtenissen rond de oorlog in het Midden-Oosten, in Oekraïne en in vele delen van de wereld. Van het geweld, van de terror en de dood die wordt gezaaid. Laten wij niet de hoop verliezen op de vrede, ook al kan deze fragiel zijn en breekbaar.
0: Pace di condurre a una pace giusta e duratura nella quale i popoli possano vivere riconciliati.
1: We moeten blijven zoeken naar wegen om die rechtvaardige en standvastige vrede te bekomen waar dat de volkeren kunnen inleven en kunnen in groeien, waar zij wegen kunnen vinden van dialoog en van ontmoeting en diplomatie.
0: Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori, e i lavoratori portuali del mondo, che segnati dalla lontananza dei propri cari.
1: Deze zondag is ook de zondag van de zee. En dus gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar alle vissers, naar alle zeevaarders, alle mensen die werken in de havens over de hele wereld, die vaak ver weg zijn van hun dierbaren. En in stilte hard werken om vele volkeren te kunnen voederen, te kunnen voorzien van tal van goederen.
0: Siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti.
1: En dan natuurlijk ook het gebed voor de vele Polen die samen zijn in hun jaarlijkse pelgrimstocht naar de icoon van Jasna Góra. Dat zij missionaire discipelen mogen zijn en getuigen van het evangelie. Ik wens u allen een gezegende zondag toe. Dat waren de woorden van Paus Leo XIV. Helemaal vanuit Castel Gandolfo. En de Heilige Vader die komt nu naar buiten om de gelovigen die zich hebben verzameld, die worden gekozen om even tot bij een soort van hekwerk, een staketsel te komen, waar de Heilige Vader toch enkele van hen zal begroeten. Hij ziet er, zoals altijd eigenlijk, heel vrolijk uit, opnieuw glimlachend, genietend van het zonnetje. Ongetwijfeld zal deze periode van vakantie hem deugd doen. Laten we zeker voor de paus blijven bidden, ook in deze tijd waar hij zelf wat meer kan genieten van rust. Dat betekent dus dat we deze momenten wel zullen kunnen meevolgen. Vanuit Castel Gandolfo, maar verder geen audienties, geen generale audienties ook. Dat betekent dat u op woensdag kan luisteren naar een herhaling van Radio Vaticaan van morgen. Op maandag zijn we natuurlijk om 17:30 bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Wij moeten nog eens terugblikken op het pastorale bezoek dat Paus Leo XIV heeft gebracht aan Lampedusa op 4 juli. Dat heeft u zeker nog te goed morgen om 17:30. Samen met ons kan u zo meteen het rozenhoedje bidden. En om 1:00 gaan we koken met Hildegard, samen met Sylvia Brunet en Nele. Dat is om 1:00. Van harte dank, dierbare luisteraars. En nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
3: We beginnen met een gebed. En het is het gebed de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord, waardoor wij allen geschapen zijn, mogen het u, ja, mogen het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag. Kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijst zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar het is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiveruit, de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding... Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je... 1 eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding 3 eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed. De witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel, dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo, als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigrette. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. En dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Ik ga een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet? Nog niet echt. Dan ga ik een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om je handen en je vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee... Ik hoop het maar een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou het moeten... Met die venkel, hij pakt precies... Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt. Hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Zie, dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet echt... zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer insteken, want die venkel is vrij hard. En dan... Dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, dan zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè. Gaan we een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef Cox. Hè, zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem, maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten. Hè. Zo, dus heb ik er nog. Goed, op het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Dat doen we weg, dus dan gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè. Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel. Een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan. En dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort... vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Hè. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie en die worden meestal... door mensen die met natuurvoeding bezig zijn, toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
4: En raspen is altijd een werkje, hè?
3: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft like, een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken. Dan voel je dat er een zekere weerstand is. Maar dan moet je daardoor gaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. En ik heb natuurlijk geen opleiding als kok. Hè. En ik zeg, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool ook leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren... altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo is zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen, maar dat moet precies. Ik ga nog een klein beetje voortdoen, dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelsla. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè? Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè? Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voor te raspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
4: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
3: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken, hè?
4: Maar dat is echt minder lekker, hè?
3: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zit, dan moet er allemaal veel afwas aan.
4: Ja.
3: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè? Want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè? Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneler was. Die zag de prijs stond er nog op, dat was €150.
4: Ja.
3: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar dat je naar het professionele gaat, hè, waar dat je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen, hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is van... Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voorzichtig allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere... glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen, dat dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus die amandelpasta, gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ook heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gevreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga daar nu een keer een 50 gram bij doen.
4: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
3: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet je er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien, als dat nog te vochtig is of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt of wel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan. Of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op nul. Ja. Dat is toch al een pakje, nee? 25 gram, ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier te hard. En dan gaan we even kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja. Ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dat gaan we in een pan. En daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar. En dat is dan precies weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan. En in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die... Dus die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken. Dat lukt al. En ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter. Er zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè. Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten geëten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildegard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Hè. Ze gaven geen voorbeeld hoor, daarvan, maar ze... Dus, als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten he, voor die eiwitten. Dus stilletjes aan, je weet, Hildegard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. He. En zo stilletjes aan, eeuwen nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden, ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè?
4: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert.
3: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen voesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen hoor. Dus inderdaad, ik wou dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees. Hè. Ja, dat is haar systeem zo. Zij zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal er nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
4: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten. Die
3: ja, dat is van de... Ja. Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan olie bijvoegen? Nee, ze hebben, dat is hier echt al het systeem van die... Dat staat erop, puur die witte amandelen. Maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan... Dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes dat dat kan bakken. Hè. Niet te zwaar. Hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al. Maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van... Nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd, ik meng dat samen en ik doe daar dan graag een beetje balsamico azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse azijn, aceto balsamico. En dat is van Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peeltje, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, de sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus inhoud, 250 milliliter, en dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de twee flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde, want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product, en dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier nu in mijn hand heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo, maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen. Maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje hogerzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet, hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter. Hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
4: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
3: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want ja, het is een seizoen, nog slecht niet het seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch en tijdens die opname nu in een heel droog seizoen waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is. Ja. Het enige dat voor het moment zeer goed gaat is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè. Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè. Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè. Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè. Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja. Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè. Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor hier staat het. Wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm.

fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet, maar heeft een klein beetje fijnere smaak, maar heeft toch zetmeel. De zetmeel zit in dat product, dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken, je kunt er alles mee doen. Je kunt ook bakken, zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt. Dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg, bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en dat, die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van boven op dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè? Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel, zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven, eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen, dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Dat is, ik spreek al van lang geleden, dus ik ben nu 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, ah ja, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat zijn nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan? Hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u. We gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo, ik zeg nu maar iets,

De 10, 12, dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zegt ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur. Laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Voger, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè. Dus die urticalcin van dokter Voger, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè. Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werkt men niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden. En mogen proeven, ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbeien, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doe daar een klein beetje galgan bij, dus kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. De frambozen geven die verlichting en die verfrissing. U kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Want je weet, een framboos is een tere vrucht. Je moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room, dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal doen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen, hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk ik.
0: Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker, hè. Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen, hè. Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laat ons zeggen, een 500, dat is een grote bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden. Eventueel met wat suiker bij, dus tussen de balans, azijn, het zuur en het zoete. Dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen en dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk een toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje, of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè. Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog, ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken, dan spuit je dat erop. Hè. Dat mag ook, hè. Zo. Ik ga die room opwerken, hè. Ik ga die room, ik heb er zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan, hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt, hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt, dat iedereen de verschillende smaken heeft, hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zijn er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt, hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets, hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen, hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent, hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen, hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze muzikale uitzending, waar we jullie muziekaanvragen zullen laten horen. En we starten met een aanvraag van José. José heeft het soms heel zwaar, beste luisteraars. En er is één lied dat er altijd zoveel moed geeft. Het is een lied van Lauren Daigle en zij zingt Thank God I Do. Dank God dat ik dat doe. En in dat lied zingt ze het volgende. Ik heb de liefde zien komen en ik heb de liefde zien weggaan. Zoveel vragen, zal er ooit iemand blijven? Het is een zwaar jaar geweest, zoveel nachten vol tranen. Al die duisternis die mijn angsten probeert te overwinnen. Alleen, zo lang alleen. Ik weet niet wat ik zou doen, wat ik zou zijn als ik u niet kende. Waarschijnlijk zou ik over de rand vallen. Ik weet niet waar ik heen zou gaan als u mij ooit zou loslaten. Houd mij daarom stevig vast in uw handen. Dank God dat ik u ken. Een prachtig lied tot God van de zangeres Lauren Daigle, speciaal aangevraagd door José.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat we gaan beluisteren, is eigenlijk een gebed op muziek. Dit lied werd aangevraagd door Marie-Christine en Jean-Pierre. En dit eigenlijk uit grote dankbaarheid voor de bekomen genade en verbondenheid met velen in gebed en intenties tijdens hun unieke pelgrimsreis naar Assisi. Dit ter ere van de 800 jaar heilige Franciscus voor de heilige Clara en de heilige Carlo Acutis. En ze zijn ook nog naar Cassia geweest voor de heilige Rita. En ze zouden heel graag het lied horen Make Me a Channel of Your Peace, een tekst van de heilige Franciscus op muziek. We gaan zo dadelijk luisteren naar een versie gezongen door Susan Boyle. En u kent het gebed van de heilige Franciscus wel, maar laten we het nog eventjes vertalen voordat we naar de muziek kunnen luisteren. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij uw liefde brengen. Waar onrecht is, uw vergeving, Heer. En waar twijfel is, een waar geloof in u. Maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar wanhoop is in het leven, laat mij hoop brengen. Waar duisternis is, alleen licht. En waar verdriet is, altijd vreugde. O Meester, schenk dat ik nooit zozeer verlang om getroost te worden als om te troosten, om begrepen te worden als om te begrijpen, om bemind te worden als om lief te hebben met heel mijn ziel. Maak mij tot een instrument van uw vrede, want door te vergeven wordt ons vergeven. Door aan alle mensen te geven ontvangen wij, en door te sterven worden wij geboren tot het eeuwig leven. Een prachtig gebed, geschreven door de heilige Franciscus, beste luisteraars. En we gaan dus luisteren naar een Engelse versie, gezongen door Susan Boyle. Make me a channel of your peace.

En u hoorde Susan Boyle met haar versie van het prachtig lied Make Me a Channel of Your Peace. Onlangs kregen wij een e-mailtje binnen van Jeffrey. Jeffrey is 25, luistert heel graag naar Radio Maria, vooral omwille van de muziek. En hij had onlangs een prachtig lied ontdekt, een cover van een lied van Hillsong Worship, King of Kings. En hij wou dat graag nog eens laten horen en delen met ons, opdat we dat lied regelmatig zouden afspelen hier op Radio Maria. Wel een hele goede tip, Jeffrey. En we gaan luisteren naar King of Kings, een versie gezongen door Genevieve Linkowski. En in het lied, beste luisteraars, wordt het volgende gezongen. In de duisternis wachten wij, zonder hoop, zonder licht, totdat u vanuit de hemel naar ons toe kwam. Er was barmhartigheid in uw ogen. Om de wet en de profeten te vervullen, kwam het woord tot een heilige maagd. Van een troon, van eindeloze heerlijkheid, naar een kribbe in het stof. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest, 3 in 1. God van heerlijkheid, majesteit, prijs voor eeuwig de Koning der Koningen. Beste luisteraars, dit is het lied King of Kings, een versie van Genevieve Linkowski.

En Nadine belde ons op, beste luisteraars, om te vertellen dat zij de nieuwe cd van Cela, die dateert van enkele maanden terug, die uitgebracht is met Christus opgestaan. En zij hoort heel graag het lied Die Allermooiste Dag. En speciaal voor Nadine laten we deze ook horen hier bij ons op Radio Maria. Dit is Cela met Die Allermooiste Dag.

En u hoorde de groep Cela met het lied Die Allermooiste Dag. Het volgende lied, beste luisteraars, werd aangevraagd door Marien. Marien luistert graag naar muziek om zo eigenlijk tot God te bidden, echt lofprijzing te doen. En zij heeft een bepaald lied aangevraagd dat wij nog niet kenden. Het is een lied van Phil Wickham. Hij zingt What an Awesome God. De titel zegt u misschien, An Awesome God, zegt u misschien iets, beste luisteraars, wel. Het is deels gebaseerd op het bekende lied Our God is an Awesome God. Maar Phil Wickham heeft daar een beetje zijn eigen versie van gemaakt. Het refrein zou je misschien zeker kunnen meezingen. Aarzel niet om dat te doen. De rest van het lied is een beetje anders. En wat zingt hij allemaal? Wel, hij zingt het volgende. God is groot. Geef hem alle lof. Alleluia, naam boven alle namen. Vuur in zijn ogen, genezing in zijn aderen. Overal wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Kijk eens naar de sterren, hij kent ze allemaal bij naam. Voor zijn troon buigt elke knie. Demonen moeten vluchten, engelen prijzen hem. Zelfs de wind en de golven gehoorzamen hem. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Zelfs toen ik wegliep, liep hij niet van mij weg. Hij kwam en gaf de dood weer zijn plaats. Op vrijdag hing hij aan het kruis, gebroken omwille van mijn schuld. Op zondagochtend stond hij op uit dat graf. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Beste luisteraars, dit is Phil Wickham met What an Awesome God.

En na dit intensief loflied, What an Awesome God van Phil Wickham, gaan we verder, beste luisteraars. Hebben we toch wel vrij veel aanvragen van jullie binnengekregen, vooral van liederen die we hier nog niet gelijk hadden. Een van die liederen komt van de zangeres Samantha Ebert. Zij zingt het lied Flowers. Ik vertel eventjes de tekst voor jullie. Wel, blauwe luchten en heuvels lijken zo ver weg. En ik schreef in mijn notitieboek dat ik betere dagen heb gekend dan die van de laatste tijd. Ik kan de last niet meer dragen. De regen blijft maar tegen mijn raam kletteren. En ik ben al 76 dagen mijn slaapkamer niet uitgekomen. Ik wou dat er iets zou veranderen, want ik verlies mijn geloof. Dus bracht ik het voor u in een wanhopig gebed. Heer, waarom houdt u mij hier? Toen zei hij tegen mij, kind, ik ben zaad aan het planten. Ik ben een goede God en ik heb een goed plan. Vertrouw er daarom op dat ik een gieter in mijn hand houd. En op een dag zul je zien dat de bloemen groeien in de vallei. En aan het einde van het lied zingt Samantha: Wanneer ik op de berg sta en neerkijk, zal ik een vallei vol bloemen zien, die tijd nodig hadden om te groeien. En ik zal u danken voor de regen, voor de pijn en de dagen van verdriet. En ik zal het voor u brengen in een dankbaar gebed. Dank u, Jezus, dat u mij daar hebt gehouden. U weet precies wat ik nodig heb en u hebt zaad geplant. Want u bent een goede God met een werkelijk goed plan. En u houdt mijn hele wereld in een gieter, zodat ik vrede mag hebben. Want bloemen groeien in de vallei. Een lied dat gaat over vertrouwen in God, beste luisteraars, ook in die moeilijke momenten. Dit is Samantha Ebert met het lied Flowers.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we al aan het einde gekomen van onze muzikale uitzending voor deze week. We eindigen met een lied uit Dankbaarheid, aangevraagd door Michel. Hij vroeg het lied aan Grazie Gesù van Figli del Divino Amore. Een langer lied, beste luisteraars, waar er eigenlijk niet veel wordt gezegd. Enkel maar Dank u, Jezus. Grazie Gesù. Beste luisteraars, tot volgende week.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Want het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Met de prijs van zijn kostbaar bloed, daar betaalt hij voor ons de verlossing, de opening van de poort naar de hemel, het eeuwige leven bij God. Laten wij al onze intenties toevertrouwen aan de Heer in dit uur waarop we samen met de heilige maagd Maria op Golgotha gaan staan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit je boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt om 3 uur op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad. We lezen in de roman Juweel van de Nijl, geschreven door de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 13. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus in het eerste hoofdstuk. Cariline zakte in elkaar op de kruk zodra de deur achter Theo dicht was gegaan. Haar keel was droog. Ze hoestte en verbaasde zich over het scheurende geluid dat over haar lippen kwam. Ze pakte de waterkan, schonk zich een glas in en dronk een paar slokken. Al met al had Theo haar met meer compassie behandeld dan dat ze verdiende. Ze kromp ineen bij de gedachte aan zijn aanvankelijke sarcasme, de openlijke beschuldiging in zijn toon. Zijn afkeer was precies zo pijnlijk geweest als ze gevreesd had. Maar ergens tijdens het opnieuw vertellen van haar verhaal was de spanning uit zijn schouders weggevloeid en was hij echt gaan luisteren. Het had iets bedwelmends om aangehoord te worden door Theo, om het enige voorwerp te zijn van die onderzoekende grijze ogen die in eigen taal leken te spreken. Ze stond met knikkende knieën op en liep naar de dichte deur. Het hout leek oeroud en was hier en daar kromgetrokken, waardoor er een lange spleet tussen twee dennenhouten planken was achtergebleven. Ze bracht haar gezicht naar de spleet en keek naar de wereld buiten. Toen ze naar de hut waren gelopen, was ze te zeer van haar stuk geweest om haar omgeving op te merken. Nu zag ze dat het een heldere dag was. De lucht was korenbloemblauw. Ze probeerde diep in te ademen, haar longen te vullen met de frisse lucht waaraan het in de hut ontbrak. Maar dat deed haar enkel opnieuw hoesten tot haar borst zwoegde. De wind moest eindelijk zijn gaan liggen, want de zeelui trokken aan vlastouwen om het zeil te laten zakken. Er was een vreemde stilte op het anders zo luidruchtige schip neergedaald. Nu en dan wierp een van de mannen een nieuwsgierige blik op de hut. Zodra het zeil veilig was gestreken, klom Theo de mast in. Cariline keek met open mond toe, terwijl hij zonder de hulp van een ladder of touwen de gladde paal beklom. Soepel als een kat spanden en ontspanden zijn spieren zich en dreven hem omhoog tot hij zat, veilig vastgeklemd met één been om de mast geslagen. Tot haar verbijstering zag ze dat hij zijn hoofd boog en ze begreep uit zijn houding dat hij bad. Ze stapte weg van de deur omdat ze het gevoel had dat ze iets verstoord had wat privé en heilig was. Hij had een merkwaardige plaats gevonden om te bidden. Maar daarboven zou hij niet veel afleiding hebben. Jezus had zich graag teruggetrokken op de berghelling om in afzondering te bidden, herinnerde ze zich. Theo had zich teruggetrokken op wat op een schip het dichtst bij één berghelling kwam. Een gevolg van uitputting rolde plotseling over Cariline heen. Het was 4 dagen geleden dat ze zich helemaal had kunnen uitstrekken en een tijd achter elkaar diep slapen. Ze had pijn in alle lichaamsdelen die ze niet kon benoemen. Ze keek verlangend naar het smalle bed. Dat moest Theo's slaapplaats zijn. Ze had het Theo moeilijk gemaakt door haar ongenode aanwezigheid en had geen zin om het nog erger te maken door ook nog eens zijn kooi in te nemen. Met een zucht pakte ze haar laken,
vouwde het in de lengte op en spreidde het uit op het enige smalle stuk ruimte op de vloer waar een mens zich kon uitstrekken. Ze legde haar cape onder haar hoofd als kussen en ging liggen, strak tussen het voeteneind van het bed en de muur. Het was als slapen in een grot. De grond bleek onverzettelijk hard. De houten latten waren duidelijk niet bedoeld om als slaapplaats te dienen. Ze kreunde zich op haar andere zij en slaakte een gilletje toen ze haar elleboog stootte tegen de muur. Ze sloot haar ogen. Lof zij u, Jezus, dat u mij tot zover hebt gebracht. Draag me alsjeblieft de rest van de weg. Ze was bijna in slaap gesukkeld toen de deur openvloog en op een haar na haar hoofd miste. Met een half gesmoorde kreet ging Caroline zitten en ze keek de bezoeker met grote ogen aan. De oude man, die haar een paar uur eerder had ontdekt, kwam binnen met een houten blad. Hij grijnsde breed en totaal niet gegeneerd, alsof hij elke dag onaangekondigd op jonge vrouwen stuitte. Meester Theo zei dat ik je eten moest brengen. Hij zette het blad voorzichtig op de hoektafel. Je zult wel honger hebben, hè? Tenzij je met je vingers aan mijn olijven en tarwe hebt gezeten. Ja, ik wou dat ik eraan gedacht had. De man legde zijn hoofd in zijn nek en lachte. Zijn Adamsappel wipte op en neer in zijn magere, door de zon verbrande keel. Ik ben Sophocles. Jij bent mijn eerste verstekeling. Hij dacht even na. Nou ja, de eerste die we niet meteen overboord hebben gegooid. Dat kan nog steeds. Hij lachte opnieuw. Je hebt lef, meisje. Je hebt de meester recht omhoog in zijn mast gestuurd, om te bidden tot zijn God. Hij is ook mijn God. Dan is er hoop voor je. Maar ga liever eten voor het geval dat... Welk geval? Het geval dat de jongens besluiten je overboord te gooien. Als je dan toch moet gaan, kun je even goed gaan met een volle maag. Caroline grinnikte. Ze begon gesteld te raken op de oude zeeman. Wat heb je voor me meegebracht? Vissenogen en inktvisgewanden. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. De oude zeeman lachte kakelend. Pit, dat heb je. Hij gaf haar een geschilferde kom en een rond plat brood dat aan de ene kant lichtelijk verbrand was. Caroline onderzocht de inhoud van de kom en vond tot haar opluchting geen spoor van ogen of in gewanden. Ze nam voorzichtig een hap en proefde verse vis, die heet was en goed rook, met een zweem van olijfolie en een specerij die ze niet kon thuisbrengen. Ik begrijp dat Theo je weggehaald heeft uit de keuken van de keizer. Dit is lekker, Sophocles. Ik heb hem zelf gevangen daarnet. Hij sprong zowat in mijn schoot. Misschien kun je me dat leren. In mijn schoot springen. Ik ben een beetje te oud voor dat soort dingen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Caroline verslikte zich. Leren vissen, onbeschaamde oude man. Sophocles schudde een kromme vinger naar haar. Zie je, je begint alweer een beetje kleur te krijgen. Je zag er zo verwelkt en uitgedroogd uit als de gerst van vorig jaar toen ik je vond. Hij keek op haar neer. Wat doe je daar trouwens op de vloer? Kennelijk vind je het leuk om op je rare plaatsen in elkaar te vouwen. Je hoeft je niet meer te verstoppen, meisje. Iedereen weet nu wel dat je hier bent. Caroline nam een hap van het warme brood. Na 4 dagen oudbakken rantsoenen smaakte de dampe rulle vis en het lichtelijk klonterige brood als ambrozijn.
Ik probeerde te slapen voordat je onaangekondigd kwam binnenstormen. Je hebt toch ogen in je hoofd of wat? Er staat daar gewoon een lekker bed. Hij ging op de rand van de kooi zitten en klopte op de deken als om zijn gelijk te bewijzen. Ja, maar dat is van je meester, als ik me niet vergis, zei ze. En ze nam een slok water om een mond vol vis weg te spoelen. Het zou onbeleefd zijn om er zonder zijn toestemming gebruik van te maken. Je bent wel erg hartelijk voor een verstekeling. Als je zo pietluttig bent met toestemming vragen, had je daar misschien even moeten over nadenken voordat je aan boord van ons schip klom. Ja, dat weet ik, Sophocles. Ik probeer mijn zonde niet groter te maken. De zeeman lachte. We hebben gewoon de P in, omdat we die niet betrapt hebben, hoor. Je hebt ons voor schut gezet. We denken graag dat we slim zijn. Ze leunde met haar hoofd tegen de muur en stopte met kauwen. Zijn de mannen erg boos op? Sophocles haalde zijn schouders op. Een paar hebben zin om je meteen te verdrinken, om zeker te weten dat je geen moeilijkheden meer veroorzaakt. De meeste kan het niet veel schelen wat er met jou gebeurt. Hoewel ze natuurlijk geen bezwaar zouden hebben tegen een flinke stoeipartij, als je zou willen. Caroline verslikte zich weer. Geen wonder dat Theo haar had gewaarschuwd geen stap buiten de hut te zetten. Sophocles klakte met zijn tong. Maar je hoeft niet te doppen, hoor. De meester heeft ze stevig gewaarschuwd. Niemand zou een haar van je hoofd krenken. Tenzij je wilt dat je haar wordt aangeraakt. In dat geval zul je geen gebrek aan vrijwilligers hebben. Ik heb geen behoefte aan vrijwilligers, zei Caroline met een hoog stemmetje. En je zou me een groot plezier doen als je dat de mannen laat weten. Ze zette haar lege kom terug op het blad. Dat zal ik doen. Maar wees niet bang. De jongens doen niks wat de meester nijdig maakt. Ze zouden de grond kussen waarop hij loopt, als hij het vroeg. Hij stond op. Vanavond zal ik je nog meer eten brengen. De wind is gaan liggen, dus we zullen vanavond wel voor anker gaan in de haven van Myra. En dat betekent verse melk en kaas. Dus pap als avondeten. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. Caroline wreef over haar voorhoofd. Misschien moeten we ons dan druk maken over mij, Sophocles. Klop alsjeblieft. Ach, je begint nu al orders uit te delen. De oude zeeman schudde zijn hoofd. Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Toen Sophocles weg was, staarde Caroline naar de dichte deur en piekerde. Als ze vanavond bij Myra voor anker gingen, een belangrijke haven met talrijke verbindingen met Caesarea, zou Theo kunnen overwegen haar terug naar huis te sturen en passage voor haar boeken op een schip dat de andere kant op ging, terwijl hij met een schoon geweten in westelijke richting kon doorvaren, naar Rome. Ze voelde een brok in haar keel en slikte, met als gevolg dat een hoestbui haar van haar adem beroofde en ze ging hijgend liggen, voelde zich zwak en rillerig. Het leek erop dat Telemachus haar nog iets anders had gegeven naast een lift naar de haven. Sophocles had ze al om haar vinger gevonden. Dat kon Theo wel zien. Terwijl de rest
onopgesmukte pap at als avondeten, was het de oude zeeman gelukt ergens honing van wilde bloemen vandaan te toveren en dat had hij over haar pap gesprenkeld. Naast het bord pap lag er op een blad nog een glanzende, rondgele appel. Wat was het volgende? Een bosje lentebloemen met een lint erom? Theo's mond viel open toen hij zag dat de oude man aanklopte voordat hij de hut binnenging. 3 jaar achter elkaar had Theo geprobeerd Sophocles die basisbeleefdheid aan te leren. Maar zonder succes. Niet één keer had de lompe zeeman de moeite genomen om zijn aanwezigheid aan te kondigen voordat hij de deur opende. 2 uur eerder hadden ze zonder incidenten aangelegd in de haven van Myra. Maar zijn mannen bleven alert, bang dat er, als er een tenger meisje stiekem langs hen heen kon glippen, ergere dingen langs konden komen in de maanloze haven. Gewoonlijk waren ze niet meer op hun hoede als ze eenmaal voor anker lagen. Dat was dan hun tijd om het rustiger aan te doen en te rusten. Maar nu waren ze waakzamer dan ze op zee waren geweest. Hij voelde de spanning in hun gestrekte spieren. Iedereen was geagiteerd. Theo schudde zijn hoofd. Hij hoopte dat de ongewone alertheid niet tot driftbuien zou leiden. Hij had geruime tijd in gebed doorgebracht over de verwikkelingen die zijn ongenode gast met zich had meegebracht. Hij kende zijn antwoord. Maar hij had een paar uur nodig gehad om ermee in het reine te komen. Met een zucht zette hij zijn benen in beweging in de richting van de hut. Ze had uren op hem gewacht. Gewacht tot ze over haar lot zou horen. Hij wist dat het wachten een kwelling voor haar geweest moest zijn, dat ze bang moest zijn, bezorgd. En hij vermoedde dat ze zoveel fantasie bezat dat ze ondertussen de ergste scenario's had bedacht. Maar ze had voldaan aan zijn verzoek om in de hut te blijven. In al die tijd had ze zich niet naar buiten gewaagd. In afwachting van een beslissing die als een dreigende wolk boven haar hoofd moest hangen, had ze toch besloten zijn wensen af te wachten. Onwillig voelde Theo een vonk van bewondering voor de vrouw die zijn schip was binnengedrongen. Hij klopte op de zongebleekte deur en ging binnen toen ze kalm antwoord gaf. Ze zat op de enige kruk in de hut, gebogen over een stuk papyrus, en legde de laatste hand aan een tekening. Hij deed een stap dichterbij en zag dat ze de Parmis had getekend. Het was haar gelukt iets van de unieke persoonlijkheid van het vaartuig weer te geven. De elegante lijnen en welvingen, de betrouwbaarheid ervan. Het schip zag er robuust uit en toch fijntjes. Zijn ogen werden groot van verwondering. Op de een of andere raadselachtige manier had ze vastgelegd wat hem het liefst was aan de Parmis, diens kracht in combinatie met de kwetsbaarheid ervan. Je hebt er oog voor. Ze legde het stuk papyrus weg. Ik ben niet goed met schepen, maar wel met gebouwen. Die begrijp ik. Als je dat niet goed noemt, dan zou ik je beste werk wel eens willen zien. Haar amberkleurige ogen, die bijna dezelfde tint hadden als haar huid, keken hem vol hoop aan. En vol angst. Hij ademde diep in. Hoewel hij begreep waarom ze naar Rome wilde en zelfs snapte waarom ze het op deze manier had gedaan, wist Theo tot in zijn botten dat haar aanwezigheid op zijn schip moeilijkheden betekende. Het was een verstoring van de kameraadschappelijkheid van zijn bemanning.
Je kon ervan uitgaan dat er ellende van kwam. Over weken als haar grootvader op zoek ging naar iemand om de schuld in de schoenen te schuiven. Maar moeilijkheden en strijd wilden niet zeggen dat Theo haar de rug toe kon keren. Je mag met ons mee naar Rome, zei hij. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

0: We lezen in de roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 14. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dat schreef Jesaja in hoofdstuk 43, vers 19b. Cariline sprong op van een niet te onderdrukken opwinding, maar haar onhandigheid zorgde er wel voor dat haar ene voet verward raakte tussen de poten van de kruk, die vervolgens tegen de muur knalde en terugstuiterde. Voordat de kruk haar tegen haar bovenbeen kon raken, schoot Theo's arm uit en hij plukte de kruk uit de lucht. Voorzichtig zette hij hem weer op de vloer. Een ogenblik lang vergat ze Theo's aankondiging, vergat ze Rome en haar vader. Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst orde aanbracht in haar chaos. En haar hart begon te bonzen van een geheel ander soort opwinding. Ze schudde haar hoofd en dwong haar gedachten terug naar zijn woorden, in plaats van naar de mond waarmee hij ze gesproken had.
1: Alles, alles wat je maar wilt.
0: Hij fronste zijn wenkbrauwen. Wil je mijn voorwaarden dan wel weten? Ze probeerde een lach te bedwingen en faalde.
1: Ja, graag.
0: Ik ben niet bereid een jonge vrouw naar Rome te brengen en haar daar te dumpen om zichzelf maar te redden.
1: Dat zou vreselijk zijn.
0: Wie weet op wat voor moeilijkheden je zult stuiten.
1: De ergste waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook. Dat is dan afgesproken. Ze onderdrukte een hoest en boog naar voren.
1: Wat is afgesproken?
0: Wat zou Theo zeggen als hij in de gaten kreeg dat ze iets onder de leden had? Zou hij van gedachten veranderen en haar toch naar huis sturen? Zou hij haar gewoon te lastig vinden? Misschien kon ze doen alsof er niets aan de hand was en hopen dat de kwaal die haar te pakken wilde krijgen snel over was. Theo merkte het misschien niet eens. Hij wilde haar gezelschap waarschijnlijk zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ik logeer in Rome bij mijn vrienden, Priscilla en Aquila. Je gaat met me mee. Het zijn gastvrije mensen en ze hebben de Heer lief. Ik weet zeker dat ze je welkom zullen heten. Cariline grijnsde breder. Haar grootste zorg was geweest om veilig onderdak te vinden zodra ze in Rome was, totdat ze Vitruvia had gevonden om haar hulp te vragen.
1: Goed.
0: Ze wonen in een huis op de Aventijn. Niets luxueus, maar je zult een veilig hoekje voor jezelf hebben. Cariline had geen idee waar de Aventijn was.
1: Kan niet beter.
0: Theo schraapte zijn keel. Als we eenmaal daar zijn, zullen we proberen de verblijfplaats van die Vitruvia te vinden. Cariline deed behoedzaam een stap naar achter en dacht even na.
1: We.
0: Ja, maar je hoeft niet voor chaperon en lijfwacht te spelen, Theo. Dat is een deel van de voorwaarden. Zoals ik al zei, ik ben niet bereid je aan je lot over te laten in Rome. Cariline kneep haar ogen samen.
1: Hoor eens.
0: Theo maakte een gebaar waarmee hij haar het zwijgen oplegde. Dit is geen discussie. Dit zijn mijn voorwaarden. Als je met mijn schip mee naar Rome wilt, dan stem je ermee in. Begrepen? Cariline sloeg haar armen over elkaar als een barrière tussen haar en Theo.
1: En wat nog meer?
0: Je gaat nergens stiekem in je eentje naartoe. We doen dit samen. Als ik niet beschikbaar ben, wacht je. Of we zoeken met z'n tweeën naar Vitruvia, of je doet het helemaal niet. Hij hief zijn vinger en wees priemend naar haar. Je liegt niet tegen mij, je verbergt je niet voor mij en je zoekt geen uitvluchten. Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare. Is dat afgesproken? Carilinee dacht na over zijn voorwaarden. Wat had ze voor keus? Het was toch al een wonder dat hij ermee ingestemd had om haar mee te nemen naar Rome. En bovenop het gratis vervoer nog onderdak voor haar had geregeld. Ze kon zich wel een paar dagen schikken naar zijn bazige regels, tot ze Vitruvia had gevonden. Hoe moeilijk kon dat zijn? Afgesproken. Theo haalde een hand door zijn haar, waardoor het alle kanten bleef opstaan. En voor het eerst merkte ze de streep zilvergrijs langs zijn haarlijn op. Het voegde een ander aspect toe aan zijn aangezicht. Een zekere rijpheid die paste bij het verhaal dat hij achter zijn ogen had begraven. Hij zag haar blik blijkbaar, want hij drukte snel een hand op zijn wanordelijke haar, alsof hij het een beetje zilvergrijze haar wilde wegstoppen. Ze vroeg zich af of het ijdelheid was wat hem dreef om dit teken van veroudering zo angstvallig te willen verbergen. Maar ze bespeurde iets wat dieper verbonden was met de beweging. Iets heimelijks, iets pijnlijks. Theo had zijn eigen geheimen, zo scheen het. Nou ja, dat maakte haar niet uit. Het enige wat ze van hem nodig had, was een reis naar Rome. Schrijf een brief aan je tante om haar te laten weten dat je veilig bent. En je kunt er ook nog eens schrijven aan Philippus en aan zijn dochters als je wil. Ik zal in de haven een koerier zoeken. Dan hoeven ze niet wekenlang te wachten tot ze iets van je horen. Oh, dat is attent, ik ben je dankbaar. Ze reikte naar haar hoopje spullen waar ze de tekening van de Parmis had neergelegd. Die is voor jou, zei ze, met mijn dank. Hij bestudeerde de tekening. Je hebt deze gemaakt voordat ik je kwam vertellen wat ik besloten had. Was je er dan zo zeker van dat ik je mee zou laten gaan? Ze grinnikte. Nee, ik dacht dat je me regelrecht naar huis zou sturen. Ik heb hem voor mezelf getekend, om me te helpen deze tijd te herinneren. Nu ik helemaal met je mee ga varen naar Rome, heb ik geen souvenir nodig. Hij rolde het vel papyrus voorzichtig op en maakte aanstalten om te vertrekken. Bij de deur bleef hij nog even staan. Sophocles vertelde me dat je weigert het bed te gebruiken. Ze werd rood. Ik ben niet helemaal gespeend van manieren. Hij keek haar aan. Ik ook niet. Ik zal hier niet komen terwijl jij de hut bewoont. Gebruik het bed maar. Ik slaap hoe dan ook vaak buiten. Veel prettiger in de frisse lucht. Daar kon ze het mee eens zijn. Maar Carilinee weigerde te klagen over de bedomptheid van haar verblijf, nu ze het als geschenk gekregen had. Een waarlijk wonder. Theo hield haar tekening omhoog. Dit is uitzonderlijk. Nog een paar van deze en je kunt je overtocht als betaald beschouwen. En toen, zonder haar reactie af te wachten, beende hij naar buiten. Hij vond haar tekening uitzonderlijk. Goed genoeg om als betaling voor de overtocht te worden beschouwd. Het stuk van haar ziel dat naar bewondering smachtte, klampte zich gretig aan die loftuiging vast. Trok haar dicht naar zich toe en koesterde haar gretig. Hoofdschuddend zonk ze neer op de rand van het bed. Ze kon niet meer op haar benen staan.
1: Vergeef me mijn trots, Jezus, fluisterde ze.
0: Mijn honger om lof te ontvangen. Mijn behoefte om bewonderd te worden door anderen. Ze ging liggen en gooide haar armen in de lucht.
1: Dank u, God, dank u dat u een weg hebt gebaand waar geen weg was.
0: Ze was echt onderweg naar Rome. Over een paar weken zou ze de identiteit van haar vader waarschijnlijk kennen en de weg terug naar hem vinden. Terug naar Koes. Nu ze wist hoe de komende weken er ongeveer uit zouden zien en het zware gewicht van de angst was weggenomen, besefte ze voor het eerst hoe pijnlijk vermoeid ze was. Ze strekte haar lange benen en kreunde van opluchting. De hobbelige matras leek haar net zo luxueus als het zijden beddengoed van een koning. Binnen enkele ogenblikken viel ze in slaap. Het gedempte geluid van water dat tegen hout klotste vulde de stilte toen Carinine wakker werd. Het smalle bed bewoog als een kindje op moeders schoot, zachtjes op het ritme van de golven. Verward en slaperig reikte ze met een hand boven haar borst. Het was alsof er iets zwaars op lag, waardoor ze moeilijk kon ademen. Haar hand greep in het niets. Ze zette zich af tegen de muur en hees zich overeind. Alles deed pijn, alsof ze overreden was door een ossenkar. De geringe inspanning maakte haar duizelig. Ze ademde snel en oppervlakkig, zonder genoeg lucht binnen te krijgen om haar longen te geven wat ze verlangde. Ze legde een trillende hand op haar bonzende hoofd. Het was schemerig in de hut en ze kon de beker water die Sophocles haar de avond ervoor had gebracht maar nauwelijks onderscheiden. Ze stak haar hand ernaar uit, boog naar voren en had er meteen spijt van. Ze kneep haar ogen samen toen er een hamer tegen haar schedel leek te dreunen. Bevend tilde ze de houten beker op, waardoor ze meer van het lauwe vocht morste dan binnenkreeg. Brandend gleed het door haar keel en ze hoestte. Ze zette de beker weer op het tafeltje en dwong zich te concentreren op het bonzen en het kloppen in haar lijf. Ze voelde zich ziek. Zieker dan ze zich, voor zover ze zich kon heugen, ooit had gevoeld. Carinine kermde. Hoe moest ze omgaan met ziekte op een schip vol mannen die allen een vreemde voor haar waren? Een golf van eenzaamheid dreigde haar te verpletteren. Voor het eerst verlangde ze weer naar haar tante. Tante Bladina bood dan de warme gelegenheid niet, waar Carinine naar hunkerde, maar haar hele leven had ze haar best gedaan om ervoor te zorgen dat haar nichtje veilig was. En ze voelde ook een hevig verlangen naar Hermione en naar Mariamne, naar hun kalmerende aanraking, hun geruststellende woorden. Hermione zou weten hoe ze deze kwaal moest verlichten. Carinine stelde vast dat ze zelfs de oude ruzieachtige Leda miste, die twee generaties kinderen in haar familie had verzocht en tijdens heel wat kinderziektes naast haar bed had gezeten. In Leda's onvriendelijke manier van doen lag een bruske maar oprechte toewijding. Ze wreef met een zwakke hand over haar voorhoofd. Haar huid was heet en klam en ondanks de hitte rilde ze. Ze trok de deken die ze naar het voeteneind had geduwd weer op tot over haar schouders. Hoe zou Hermione koorts behandelen? Ze zou zeggen dat Caroline moest rusten. Bij gebrek aan Hermione's kruiden en brouwsels kon ze tenminste slapen. Caroline sloot haar ogen. Maar haar pijnlijke lichaam en rillende ledematen weigerden mee te werken. Ze kon de slaap niet vatten. Ze lag in het half donker en probeerde niet in paniek te raken toen de duizeligheid haar dreigde te verzwelgen. Een nieuwe hoestbui schudde haar door elkaar en deed haar borst branden. Ze pakte haar zakdoek, spuugde het dikke slijm uit dat vast zat in haar keel en ging weer uitgeput liggen. De lucht leek uit de hut verdwenen. Iedere gejaagde ademhaling deed haar snakken naar lucht. De frisse buitenlucht wenkte als een wondermiddel. Als ze maar kon ademen, dan zou ze zich beter voelen. Een nieuwe, slopende hoestaanval deed haar ineenkrimpen en zat het gevoel dat ze verdronk. Verdronk in het water van haar eigen lichaam en de nooit eindigende stroom van dik geel slijm in haar borst. Ze had hulp nodig. Ze moest deze hut uit. Steunend op een trillende hand hees ze zichzelf overeind. Even kon ze niet bewegen door een golf van misselijkheid. Toen haar maag tot rust gekomen was, ging ze op haar voeten staan. Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin het bed uit te komen, zij het hijgend en krom gebogen. Zo zwak was ze nog nooit geweest. In de kleine hut was het slechts 3 stappen van de rand van het bed naar de deur. Ze dwong haar voeten in beweging. 1 stap. 2. Ze bleef staan. Elke pas waarmee ze naar de deur bewoog was een strijd. Ze wankelde, dreigde te vallen. Met 1 hand op de deurknop slaagde ze erin rechtop te blijven. Jezus, zijn naam kwam met een pufje lucht uit haar mond. Een vertwijfeld gebed. Met haar laatste kracht duwde ze zich vooruit. 3. Ze legde haar hoofd tegen het krom getrokken hout en rustte tot het sidderen van haar ledematen draaglijk werd. Met een bevende hand trok ze aan de knop. Die bewoog niet onder de zwakke druk van haar vingers. Ze probeerde het nog eens en eindelijk ging de deur open. Naar lucht happend stapte ze naar buiten in het bleke licht van de ochtendstond. Jezus, fluisterde ze nog eens, want de naam alleen voelde al als een beschutting.

0: We lazen hoofdstuk 14 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, radiomaria.be. En u surft daarvoor naar het programma Boekad.
1: Welkom bij Radio Maria.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze zondagavond in de 15e week door het jaar, we zijn zondag 12 juli, gaan we samen het avondgebed van de kerk bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 698, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1007. De korte schriftlezing en slotgebeden kan u vinden vanaf pagina 1010. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Meeldheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en verstaat en vrucht draagt. 30, 60, 100-voud.

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en verstaat en vrucht draagt, 30, 60 en 100-voud. In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen en hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen en uw voorzienigheid houdt alles in stand. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Geef allen die de gerechtigheid liefhebben de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledenen voor altijd bij hem zijn. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, geen mens die zoekt, of Gij geeft het licht dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Ik mag het nu weer zien.
1: Welkom bij Radio Maria.
2: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Het is tijd om te ontwaken. Jawel, vorige aflevering zijn we hier in Antwerpen onder de wol gekropen in het Sint-Juliaan Gasthuis, waar we dankzij het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela mochten verblijven. We ontmoeten onze eerste hospitalero in de avond nog, voor de nacht begon, en konden zo met Luc in gesprek gaan. Tijd om te ontwaken dus. We staan op en het langzaam ontwakend Antwerpen komt ons tegemoet. Tijd om ons even op te frissen en even aan de tafel te gaan zitten die in de ruimte, in de slaapzaal, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis te vinden is.

0: Een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars, moet ik zeggen, en dierbare medepelgrims. Na een verkwikkende nacht in het Sint-Juliaan gasthuis ben ik ondertussen wakker geworden en klaar om onze pelgrimstocht, het tweede deel van onze pelgrimstocht vandaag, aan te vatten. De kamer die bestaat eigenlijk uit twee stapelbedden, die dus de mogelijkheid geven om 4 mensen in totaal te slapen te leggen, plus 2 veldbedjes voor het geval dat de groep wat groter zou zijn of meerdere mensen te slapen dienen gelegd te worden, kan het dus maximum met 6. In een andere ruimte is er een keukentje voorzien en uiteraard een badkamer. Op de kamer ligt een gastenboek. En als we hier even in dat gastenboek bladeren, dan zien we op de eerste bladzijde Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Op vrijdag 30 maart 2012 werd in het Sint-Julianus-gasthuis aan de Sint-Jansvliet plechtig een pelgrimsherberg geopend. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke Sint-Julianus-gasthuis, met de steun van het OCMW en de stad Antwerpen. En deze feestelijke opening vond plaats in aanwezigheid van, en dan zijn er natuurlijk enkele, ik zie bijvoorbeeld de consul van Spanje staan, de persoon die verantwoordelijk was voor het OCMW Antwerpen, zien hier verschillende priesters staan, en natuurlijk ook Monseigneur Johan Bonny, want wij zijn in zijn bisdom te gast, Antwerpen dus. En nog vele andere namen die hier ook in het gastenboek staan. En dan een ieder die hier te gast is geweest, en u hoorde het reeds, wij zijn de eerste pelgrims van dit nieuwe jaar. Wel, die kunnen iets achterlaten dat ze willen toevertrouwen aan het boek en willen toevertrouwen misschien ook aan degene die na hen komt. Degene die na hen zullen verblijven. En ik blader er even door en we gaan dat natuurlijk zo anoniem mogelijk doen. Maar bijvoorbeeld hier op 31 mei 2015 zie ik een notitie. Na een week te hebben gelopen vanuit Den Haag heb ik mijzelf een dagje rust gegund, hier in het schone Antwerpen, in deze fijne pelgrimsherberg. Ik loop hier alleen en was hier ook alleen. En dat alleen zijn voelt goed. Wel eenzaam soms. Maar dat zijn precies de gevoelens die ik wil laten opborrelen tijdens deze tocht. Alle eenzaamheid, pijn, verdriet, boosheid, twijfel, wanhoop, liefde, hoop, dromen, zin, onzin. Ik wil het allemaal doorlopen en omarmen. En wat voor mij tot nu toe elke keer weer een terugkerend thema is tijdens de tocht, is vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, vertrouwen in mijn medemens, in het leven. Prachtig toch, hè? Het zijn hele mooie getuigenissen die je hier in dat boek kan terugvinden. Pelgrims die als het ware hun eigen indrukken van hun pelgrimsweg nalaten. En waar je dan een stukje kan het lezen, een stukje kan delen in die ervaring. En wat Luc mij ook nog gisteren zei, en dat is inderdaad waar, hij merkte dat wanneer je pelgrimeert, bijvoorbeeld ook in Spanje en zo, de mensen zijn daar natuurlijk gewoon om de pelgrims voorbij te zien komen, dan word je bijna een soort van biechtstoel. In die zin dat je bent, zoals onze jingle van Pelgrim in Eigen Land vertelt, hè, we ontmoeten God onderweg, maar we brengen ook God onderweg. En zeker een gelovige pelgrim die onderweg is, die brengt inderdaad ook Christus. Hè. En mensen, die weten, de personen die hier voorbij gaan, de kans dat ik die ooit terugzie is heel klein. Zij weten niet wie ik ben, ik weet niet wie zij zijn. En dat zorgt ervoor dat mensen heel open durven spreken, soms over hele moeilijke zaken. En ik vind dat een prachtig iets, dat inderdaad op zo'n pelgrimstocht dat mogelijk is. Op een of andere manier is een pelgrim altijd een vriend. die je in vertrouwen kan nemen. En dat heb ik zelf ook al mogen ervaren op mijn eigen pelgrimstochten. Zo, ik hoor mijn gastheren aankomen en dus wij gaan hier de sleutel opnieuw overhandigen en gaan verder in Antwerpen. En u hoorde het al. Mijn woorden waren nog niet koud of daar kwamen de twee hospitaleros van dienst binnen. Dat was namelijk het moment waarop er een wisseling was van de wacht. Luc die kwam nog even gedag zeggen, maar al snel was het tijd om met een tweede hospitalero in gesprek te gaan. En zo mochten we Herman ontmoeten. En zoals ik u daarnet al zei, mijn gastheren die komen eraan. En die gastheren, wel, dat zijn eigenlijk een groep vrijwilligers. We hebben er ondertussen twee mogen ontmoeten. Herman is ondertussen bij mij komen zitten. Herman, kan je misschien even jezelf voorstellen aan onze luisteraars en ons iets meer vertellen over de vrijwilligersgroep die zich ontfermt over het Sint-Juliaan Gasthuis?
1: Wel, ik ben Herman. Ik ben ook een pelgrim die al verschillende pelgrimstochten heeft ondernomen. Maar wat is pelgrimeren? Dat kan van alles zijn. Iedereen is pelgrim. Iedereen reist door zijn leven. Iedereen heeft ervaringen. Ik ben al te voet naar Scherpenheuvel geweest. Ik ben al Lourdes geweest. En ik ben al een paar keer in Compostelle geweest. Maar pelgrims, ja, wat doen pelgrims? Die reizen. En dat kan fysiek zijn, maar kan ook in gedachten zijn. Mensen kunnen andere pelgrims begeleiden, kijken waar dat die aan het doen zijn, van waar naar waar dat ze reizen, welke moeilijkheden dat ze ondervinden, wat dat de voordelen, wat de nadelen zijn, want het is niet altijd even plezant, die tochten, want je kunt van alles tegenkomen. Hè. Je kunt ziek worden, je kunt door de regen lopen, je kunt ergens afvallen, je kunt ook onaangename mensen tegenkomen. Dat is wel minder, maar toch, het gebeurt. Maar het weegt niet op tegen alle voordelen.
0: Nee, het is ook een beetje mijn eigen ervaring als pelgrim onderweg, inderdaad. Hè. Je moet eigenlijk ontvangen wat God voor u die de dag heeft voorbereid. En dat is altijd een verrassing. Dus die groep die hiervoor verantwoordelijk is, voor het Sint-Juliaan Gasthuis, is een groep vrijwilligers die dit doen. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk en waaruit bestaat jullie taak?
1: Wij noemen onszelf hospitaleros. Dat is onze naam, dat is uit het Spaans gegroeid. Wij zijn hier op het ogenblik met een tiental mensen die het een permanentie volgen. Elke twee weken wisselen we elkaar af. En wij houden onze telefoon in de oog. En als wij opgebeld worden, dan komen we naar hier. En dan komen wij kennis maken met de pelgrims. En daar een gesprek mee houden. Eens kijken wat dat hun problemen zijn. Hebben ze bijvoorbeeld blaren aan hun voeten, dan gaan we die helpen, gaan we die een beetje verzorgen. Hebben ze moeilijkheden met de taal, dan gaan we ze een beetje op weg helpen, als ze wijzen waar ze eten en drinken kunnen krijgen. Van een hospitalero, dus een vrijwilliger, wordt eigenlijk verwacht dat hij zelf ook een tocht naar Compostelle gedaan heeft. Ja. Wij kunnen ons gemakkelijker inleven dan in de problemen van de pelgrim.

0: Dat was een Schotse. En die kwam uit het noorden van Schotland helemaal tot hier gewandeld. En die is ergens in Amsterdam, heeft zij de plas overgestoken om zo op het Europese vasteland te komen. En zo is zij hier geraakt. Ja, ze vertelde het eigenlijk, wat ik zeg, ja, jij bent een jonge vrouw, heb jij dan geen schrik van lastig te vallen onderweg? Nee, zegt ze, je moet genoeg vertrouwen hebben en dan gaat het allemaal vanzelf. En heel raar, ongeveer een half jaar later, word ik opgebeld dat er een pelgrim is. Ik haast me hier naartoe en ik kom diezelfde tegen. Dus wat is er gebeurd? Die is tot in Compostelle geraakt en teruggekomen, te voet. Wat ik een geweldige prestatie vond. Dus dat die gewoon over en weer, even over en weer van Schotland, door Nederland, door België, door Frankrijk, door Spanje en terug. Chapeau voor zo'n jonge mensen.
1: Ja, absoluut. Ik kan mij voorstellen dat men hier in het gasthuis veel verhalen tegenkomt. We waren daarnet al even aan het bladeren in het gastenboek, waar pelgrims hier een stukje van zichzelf eigenlijk nalaten, van hun eigen ervaring van de weg. U zegt dus dat u moet uw schelpje verdiend hebben, bij wijze van spreken, om hospitalero te kunnen zijn hier in Antwerpen. Hoe bent u eigenlijk er zelf toe gekomen met het idee om naar Santiago de Compostela te gaan?
0: Ja, van thuis uit zijn wij eigenlijk al een beetje pelgrims. Want ik heb dat thuis geleerd van met de grote trek mee naar Scherpenheuvel te gaan. Dan mijn vader woonde in Antwerpen en die ging op met Pinksteren. Ging die over het weer naar Scherpenheuvel. En gaandeweg ben ik gaan beginnen meelopen. En dan ben ik getrouwd en mijn schoonouders die waren vrijwilliger als ziekenhelper in Lourdes. En die hebben mij overtuigd voor eens een keer mee te gaan. En goh, dat is nu ongeveer 30 jaar dat wij toch wel een paar keren per jaar naar Lourdes gaan om daar de zieken te begeleiden. Wij helpen die, wij gaan die helpen aankleden. Wij vervoeren die van het hospitaal naar de grot en terug. En wij houden een babbeltje met die mensen. Hè? Ja. Ik ben geen verpleger, hè? Maar ik kan wel iemand helpen aankleden, dan kan ik dus wel iemand helpen wassen. Dat is ook niet zo moeilijk. En vooral babbelen met die mensen. Een praatje houden, dat is heel belangrijk. En dan mijn schoonbroer, die had het idee van eens een keer met de fiets naar Compostela te rijden. En dan dacht ik, kan dat beter. Ik kan het te voet doen. En ik ga ook niet dat klein stukje, sommige kleinstukjes natuurlijk, dat Spaanse gebied, want het is tenslotte 800 kilometer. Ik ga van hier vertrekken, vanuit Antwerpen. En dat is dan ook gelukt. En ja, het jaar erop, dan dacht ik, ja, waarom kan ik dat geen tweede keer doen? Maar dan wel een andere route. En dat is zo aangenaam, dat is zo plezant, dat het eigenlijk een beetje een verslaving wordt. En zo ben ik hier als lid van het Compostelle-genootschap, heb ik andere pelgrims leren kennen en dan beginnen wij een vriendenkring te vormen. En zo is het idee ontstaan ook om hier die pelgrimsherberg in te richten, omdat wij wisten dat hier in Antwerpen eigenlijk niks meer was van overnachtingsmogelijkheden. Dat bedoel ik goedkope overnachtingsmogelijkheden die pelgrimsgericht zijn. En Luc, die je er juist gezien hebt of hiervoor nog gesproken hebt, is van oorsprong architect en hij heeft dit gebouw mee helemaal gerenoveerd. En hij wist dat er hier een aantal kamers leeg stonden. En zo is hij beginnen onderhandelen met het stadsbestuur en hij heeft kunnen bekomen dat wij die twee kamers hier bijna gratis mogen gebruiken. We hebben dat natuurlijk zelf ingericht. En onmiddellijk, laten we zeggen, het was open en de eerste week al waren er pelgrims die hier bleven plakken.
1: Ja, schitterend. Hè? En zo zie je dat als iemand zijn schouders eronder zet, dat soms bergen kunnen verzet worden. Het is heel interessant dat wat u zegt. Hè? Het feit dat, want u had het in het interview niet eens gezegd in zijn bescheidenheid, dat hij de architect was van de renovatie en dat hij daarin een grote rol heeft gespeeld. Het herbergen van pelgrims is een hele oude traditie. We spreken over 1300 en een beetje, de stichting van deze plaats. Hoe voelt het om daarin mee te stappen in die eeuwenoude

0: traditie?
1: Wel, mensen denken altijd van na ons gaat alles in elkaar storten. Wel, dat is het grootste bewijs dat dat niet is. Dat het gewoon blijft doorgaan en dat er altijd wel vrijwilligers zullen opstaan om andere mensen te helpen. En we kunnen heel verzuurd geraken en we kunnen doemdenkers zijn. Maar kijk, nu na een paar honderd jaar bestaat er nog altijd. Ja. Wij denken ook, onze kerken die lopen leeg. Ik denk dat dat iets van alle tijden is. Op een duur schieten we nog meer een paar vrijwilligers over. En dan denk je, ja, ik ben ondertussen bijna 80 jaar. Wie gaat dat aan mij doen? Maar wij moeten ons er helemaal geen zorgen over maken. Onze kerken staan er al zoveel honderden jaren. En altijd zijn er vrijwilligers opgestaan die dat voortdoen. Dus nee, voor mij is dat een eer om hier te mogen werken. In zo'n oud gebouw te kunnen komen en met die pelgrims te kunnen praten. Dat is ongelooflijk welke ervaring dat niet alleen voor die pelgrim, maar voor mij ook is.
0: Ja, en dat vind ik dus ook echt, het is een teken van hoop eigenlijk. Hè? Het feit dat dat hier is, het feit dat er een huis is, dat op een zeer, zeer economische wijze onderdak geeft aan zij die onderweg zijn. Met welke reden dan ook. Nu, ik hoor van u, Scherpneuvel, Lourdes, Santiago de Compostela. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol speelt in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders hebben bij mij van kinds af aan mee naar de kerk genomen. Dat was niet altijd even prettig voor mij als klein kind, daar uren stilzitten in de kerk. Maar we blijven het volhouden en gaandeweg begint je daarin te groeien. Eerst met de jeugdbeweging bijvoorbeeld. Ik was in de Giro en dan gingen we in groepsverband naar de kerk. Daarna onze onderpastoor die een vond dat ik niet kon stilzitten in de kerk. En die heeft er een hele goede oplossing voor gevonden. Die heeft namelijk gevraagd om misdienaar te worden. En eigenlijk was dat plezant, misdienaar zijn. Je had van alles te doen. Ik moest niet stilzitten. Ik moest met wierookvat zwaaien. Ik moest met een kaars dragen. Ik moest van alles doen. En op een duur begon ik dat gewoon plezant te vinden van naar de kerk te gaan. En in mijn geloof ook. Moeilijk uit te leggen, wat is geloof eigenlijk? Geloven in God? Ja. Geloven in de mensen? Zeker en vast. Mensen helpen. Ik ben geen boekenwurm. Ik ben geen bijbelfanaat. Ik zie het meer uit in de praktijk om mensen te helpen dienstbaar te zijn. Dat is mijn vorm van geloof.
0: Ik vind dat een schitterend gebed. Dienstbaar zijn aan anderen. Ik dank u van ganse harte voor het korte moment dat we hier in het begin van onze tweede deel van onze pelgrimstocht mochten hebben, Herman. Ik wens u nog heel veel zegen over uw werk hier. En wie weet, staat er nog een tocht naar Compostela op het programma of is dat een droom die ver weg is?
1: Ik denk dat het een beetje voor mij voorbij is. Zoals ik daar juist al zei, ik ben bijna 80 volgende maand. Te voet gaan zal wel moeilijk zijn. Toch zo'n lange tocht. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het is vooral de ontmoeting met de mensen, het praten met de mensen onderweg. Dat is een geweldige ervaring. Dat zit in mijn hoofd. Dat gaat er niet meer uit. En ik kan het zoveel mogelijk vertellen aan andere mensen wat ik heb meegemaakt. Dat blijf ik doen. En ik blijf mensen overtuigen van, doe dat eens een keer. En wacht niet te lang om dat te doen. En kunt je het fysiek niet aan? Er zijn andere mogelijkheden. Je kunt met de fiets gaan, je kunt ook met een trein gaan. Je kunt je laten vervoeren met de bus, het kan allemaal. Maar vooral laat u in gedachten gaan en denk er gewoon over na, droom erover. Een droom moet blijven.
0: Ik vind dat een heel mooie slagzin om mee af te sluiten. Herman, ik dank u van ganser harte. En wie weet treffen we elkaar wel eens op een ander moment nog aan.
1: Graag gedaan. En tot de volgende keer misschien. Hè. Ik hoop dat jij ook eens een keer fysiek echt een tocht naar Compostela wilt doen.
0: Ik begin zo langzamerhand de uitnodiging te ontvangen.
1: Ik blijf volhouden, hè.

Zo gaan wij opnieuw op stap. En wij bevinden ons werkelijk op een steenworp, zeg maar, van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Toch zullen we nog een aantal zaken ontmoeten op onze weg die te maken hebben, onlosmakelijk, met Antwerpen. Want wanneer we Antwerpen zeggen, dan zeggen wij ook diamant. En voor sommigen spreekt dat natuurlijk tot de verbeelding. De diamant is een belangrijk product, zeg maar, een natuurlijk product, dat voor hele lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Antwerpen. En om daar iets meer over te weten te komen, stappen we uit het gasthuis op de Sint-Jansvliet en gaan zo via de Vlasmarkt opnieuw richting de Ernest van Dijk-kaai. Richting het steen dus. We zien het water van de Schelde op onze linkerkant. Van daaruit gaat het naar de Suikerrui. En daar vinden we het Diva-museum. En daar vinden wij het Diva-diamantmuseum van Antwerpen. In 2013 kocht de provincie Antwerpen de voormalige gebouwen van het Volkskunde- en Ethnografie-museum. Als locatie voor het Diva, dat dan in 2018 zijn deuren opende. Maar wat is nu eigenlijk diamant en waar komen ze vandaan? De diamanten die worden namelijk gevormd diep onder de aarde, onder invloed van extreme hitte en extreme druk. We spreken dan over een 140 tot 190 kilometer diepte, over een periode van miljoenen jaren waarin de kostbare stenen zich vormen. Bij hevige vulkanische uitbarstingen komen deze diamanten mee naar boven, naar de oppervlakte. Daar worden ze achteraf gevonden in steenformaties die bekend zijn als kimberlites. Diamanten zijn bekend als het hardst natuurlijke materiaal op aarde. Het woord diamant komt van het Grieks adamas en betekent onbreekbaar. Diamanten werden voor het eerst gevonden in India, waar ze verzameld werden langs rivierbeddingen en stromen. Maar wat heeft dat nu eigenlijk allemaal te maken met Antwerpen? Wel, via Antwerpen wordt vandaag de dag nog steeds 80% van de wereldwijde voorraad aan ruwe diamant verhandeld. En 50% van alle geslepen stenen. En dat maakt de stad onverminderd tot een van de wereldcentra in zaken diamanthandel. Er bestaat een document uit 1447 dat verwijst naar diamanthandel in Antwerpen. De eerste echte bloeiperiode die kwam er echter in de 16e eeuw, de Gouden Eeuw. Tijdens de eerste decennia daarvan groeide Antwerpen uit tot dé handelsmetropool van Europa. Kooplieden verhandelden hier vooral Portugese specerijen, Zuid-Duitse koper en zilver en Engelse laken. De commerciële bloei stimuleerde bestaande nijverheidstakken en trok er ook nieuwe aan, zoals de diamanthandel. Uiteindelijk zou de geschiedenis ervoor zorgen dat de zilverhandel verder zou doorschuiven naar het Spaanse Sevilla. In Venetië, dat werd de centrale stapelplaats voor specerijen. En Engelse laken bleef wel nog in Antwerpen. Maar de Zuid-Nederlandse exportindustrie bloeide. En dus kende Antwerpen nieuwe groei. Bovendien traden nu de eigen Antwerpse kooplieden ook op de voorgrond. Zodoende werd Antwerpen daarbij dé producent en distributeur van luxe artikelen, zoals natuurlijk diamant. Nochtans werden diamanten eerst niet in Antwerpen, maar wel in een andere wereldberoemde stad verhandeld, namelijk Brugge. En de kostbare stenen uit India kwamen onder meer toe via de haven van Brugge. Deze werd door de verzanding eind 15e eeuw onbereikbaar. En tegelijk ontdekte Vasco da Gama een directe overzeese verbinding met India.
waardoor het transport over land van Venetië naar Brugge afnam. Voortaan kwamen de kostbare stenen toe in de haven van Antwerpen. Hoewel dat vandaag de dag een groot stuk veranderd is, is het wel zo dat reeds van bij het begin Joodse handelaars een grote rol zullen spelen bij de Antwerpse diamanthandel. Niet zelden waren zij Spanje en Portugal ontvlucht om te ontsnappen en zo verhuisde eind 16e eeuw ook de van oorsprong Joodse Diego Primo Duarte met zijn familie van Portugal naar Antwerpen. En daarmee zou hij de basis leggen voor de diamanthandel, samen met andere gevluchte Joden. Diamant had voor Joden een belangrijk voordeel. De edelstenen waren zeer waardevol, maar ze namen weinig plaats in. En dat maakte de handel in diamant zeer mobiel. Door het feit dat er grote vijandigheid was tegen de Joodse bevolking, was dat dus de mogelijkheid om redelijk grote bedragen te kunnen verplaatsen door middel van die steentjes die eigenlijk weinig gewicht innamen of weinig plaats innamen. En daarom was het ook een interessant product voor de Joden om ermee te werken. Tijdens de 16e eeuw zullen de Antwerpenaren mee de diamanthandel met India domineren. En vanaf de 17e eeuw nam onder meer ook Amsterdam over. Vele Antwerpse Joden zullen naar die stad vluchten na de val van Antwerpen in 1585. De verovering door de Spaanse hertog van Parma en dat is ook het einde van de Gouden Eeuw. Toch bleef Antwerpen een belangrijke afzetmarkt voor geslepen diamant. Er bleven ook slijpers, maar Antwerpen diende vanaf dan de ruwe diamanten in te voeren via Amsterdam, waar ze natuurlijk de beste stenen voor zichzelf hielden. Dus wat deden de Antwerpenaren? Zij verbeterden hun technieken om de minderwaardige diamanten toch te kunnen slijpen. En hun infrastructuur zou hen later nieuwe bloei brengen. In 1866 vindt Erasmus Jacobs in Zuid-Afrika een mooi blinkend steentje. Later vindt Cecil Rhodes de Ster van Afrika met een ongelooflijke 83,50 karaat. De nieuwe zoektocht naar diamant begint. Duizenden mijnwerkers die beginnen te graven aan die groot gat, de mijn van Rhodes bij de stad Kimberley. Zijn bedrijf, De Beers, zou de wereldhandel in diamant gaan domineren. De ruwe Zuid-Afrikaanse steentjes werden verkocht aan vaste handelaren, die opnieuw vaak afkomstig waren uit Antwerpen. De stad beschikte ondertussen immers over veel moderne infrastructuur voor diamantproductie en een bijzondere expertise. Vanaf 1920 kwamen er ook diamanten rechtstreeks uit Belgisch Congo. En op enkele decennia tijd werd Antwerpen op deze wijze opnieuw een wereldcentrum voor geslepen diamant. In de jaren 1880 kreeg de Antwerpse diamanthandel een extra boost met de komst van de verjaagde Joodse families uit Oost-Europa. Zij wilden via de haven van Antwerpen naar Amerika trekken. Maar uit gebrek aan geld voegden ze zich veelal bij de reeds aanwezige Joden in de stad. Om de grote hoeveelheden diamant te kunnen verhandelen, werd in Antwerpen veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zo zag in 1893 de Diamantclub van Antwerpen het levenslicht. De eerste diamantbeurs ter wereld. Het aantal leden steeg snel tot meer dan 1000 in 1913. Maar liefst 65% van de Antwerpse Joden zal de Tweede Wereldoorlog niet overleven. Maar zij die dat wel deden, pikten nadien de draad, of beter, de diamant terug op, samen met de Joden die gevlucht waren uit Oost-Europese landen.
Zo groeide de diamanthandel in Antwerpen verder, door een goede organisatie van de in- en uitvoer. In het begin werden de stenen die per trein de stad binnenkwamen ingeklaard in het postkantoor en vervolgens naar het douanekantoor Diamond Office gebracht. Dat vandaag nog altijd een schoolvoorbeeld voor keuring is. Vandaag passeren nog nagenoeg alle geïmporteerde en geëxporteerde diamanten in het kantoor in Antwerpen. Maar ze vertrekken en arriveren nu met het vliegtuig. Nog steeds worden 80% van de ruwe en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd in Antwerpen verhandeld. Reden te meer dus om even hier te blijven bij stilstaan. En wanneer je echt graag nog eens wat mooie diamanten wil zien, dan moet je zeker een bezoek brengen aan het Diva. Je vindt er in totaal 6 zalen en tevens ook 6 verhalen. De collectiestukken van zilver of goud met edelstenen en vooral diamant zijn meer dan gewoon objecten. Het zijn dragers van verhalen. En verhalen die zich niet altijd zomaar prijsgeven. De bezoekers van vandaag kunnen de boodschappen die in het verleden aan een voorwerp zijn gegeven niet altijd lezen. En het is aan het museum om de verbinding te leggen tussen de bezoeker en het object, tussen het heden en het verleden. Je vindt er dus niet enkel diamant, maar ook de collectie van het Zilvermuseum. De eerste kamer die u binnentreedt is de Wonderkamer. Een, zeg maar, hedendaagse interpretatie van de zogenaamde Wunderkammer. De voorlopers van de huidige musea. Meestal ging het daarbij over een rijke persoon die vrienden en kennissen uitnodigde in de Wunderkammer en daar verzamelde hij tal van exotische schatten. Dat kon gaan over edelstenen allerhande, maar ook schelpen bijvoorbeeld, bijzonder glaswerk. Alles wat eigenlijk kunstzinnig was en uitzonderlijk om te verzamelen, kon men daar dan bewonderen. En dus het Diva kent ook zo'n Wunderkammer, een wonderkamer. Edelsmeedkunst, juwelen, edelstenen en exotische curiosa, zoals kokosnoten, schelpen en koraal. En ook een niet weinig aan religieuze voorwerpen trouwens kan men hier terugvinden. Zo een beetje schitterende geschiedenis, zeg maar, hier te midden van Antwerpen. Onderweg kwamen we nog langs het mooiste verborgen straatje van Antwerpen, wat u zeker ook even moet bezoeken wanneer u...

En zo horen we de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in de verte 11 uur slaan. Want ja, zo laat is het ondertussen geworden. En ik sta momenteel in het mooiste geheime straatje van Antwerpen, namelijk de Vlaikensgang. Het is een 16e-eeuws steegje in het historisch centrum van Antwerpen dat u tegenkomt als u zelf de route wil wandelen. Langs de kasseipaden zien we hier in totaal 11 authentieke achterhuizen die voornamelijk uit baksteen en zandsteen zijn vervaardigd. En een achterhuis, dat is eigenlijk een gebouw achter een huis, zoals een ander huis of een schuur of werkplaats, met twee betekenissen. In de eerste betekenis is het achterhuis een vaak kleiner huisje dat met het voorhuis is verbonden door middel van een gang. En dergelijke verbindingen zien we dus ook hier. Bij boerderijen gaat het om een deel achter het voorhuis dat niet tot bewoning behoort. En dus eerder als een schuur of opslagplaats wordt gebruikt. De naam Vlaikensgang is afkomstig van een vlaaien- en wafelhuis dat hier vroeger te vinden was. De ingang die vindt u op de Oude Korenmarkt. Eerst treft men de eerste binnenplaats aan en die wordt getypeerd door enkele witgekalkte en gepekte gevels. De tweede binnenplaats gaan we binnen via een doorgang waar een opvallend Christusbeeld te zien is. En de laatste binnenplaats bestaat uit enkele huizen met lijstgevels. En daar vinden we dan ook de uitgang naar, tadaa, de Pelgrimstraat. Vroeger woonden hier schoenmakers die ook de noodklokken van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal dienden te luiden, terwijl er nu enkele antiekwinkels en kunstgalerijen gevestigd zijn. In de jaren 60 had men het plan om de Vlaikensgang af te breken en om er een parking te bouwen. Maar in 1969 werd de steeg opgekocht door antiquair Axel Vervoort, die tevens voor de restauratie zorgde. En we staan hier aan Den Groten Baars. Dat is een opvallende gevelsteen daterend uit de 19e eeuw, waarschijnlijk afkomstig van de intussen afgebroken Antwerpse brug. Een heel leuk steegje om even in rond te wandelen. Het is een prachtig 16e eeuwse sfeer, zeg maar, die je zo te midden van de stad kan ervaren. Trouwens, voor zij die graag culinair genieten, wel, dan kan u zeker hier uw gading vinden. Er is een restaurant, er is ook een bistro hier gevestigd. En zo, wij gaan onze tocht verder zetten op naar het volgende onderdeel van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een heel klein eindje verder vinden we natuurlijk de Grote Markt, met het bekende stadhuis van Antwerpen. Het politieke centrum, zeg maar, van deze grote stad. Een renaissance gebouw ontworpen door de architect Cornelis Floris de Vriend. Gebouwd tussen 1561 en 1564. Toch kan je er al wat barok-elementen ook in herkennen trouwens, vooral in het middelste gedeelte van het stadhuis. Je moet weten dat in de 16e eeuw de bevolking van de stad Antwerpen sterk toenam, net als de hoeveelheid werk van de burgemeester en de schepenen. Zodoende ontstond de behoefte om het toenmalig schepenhuis te vervangen voor een nieuw exemplaar. Rond 1540 werd architect Dominicus de Wagemakere de opdracht gegeven om een nieuw stadhuis te ontwerpen en te tekenen. Maar een ander prijzig project, de nieuwe stadsomwalling namelijk, kreeg voorrang, waardoor het plan voor het nieuwe stadhuis voor enige tijd de ijskast inging. In 1560, 20 jaar later, kwam er een nieuw ontwerp tot stand, waarbij onder andere architect Cornelis Floris de Vriend, beeldhouwer Willem van den Broek, de dichter Willem van Haagt
en de schilders Jan Metsijs en Lambert van Noord betrokken waren. In de middelste sectie van de gevel bevinden zich drie nissen met daarin elk een standbeeld. Eén, een beeld van de heilige maagd Maria. Nu, dat heeft er niet altijd gestaan. Tot 1586 stond er een beeld van Brabo. Jawel, volgens de legende de stichter van de stad Antwerpen en van het hertogdom Brabant. Hij symboliseerde onder meer het relatieve zelfbestuur van de stad. De Jezuïeten zouden het echter in 1587 laten verwijderen. En in het, zeg maar, de rol van de contra-reformatie, die een belangrijke rol innam in het Antwerpse leven, zouden ze de nis gebruiken om plaats te geven aan onze lieve vrouw, de heilige maagd Maria. Interessant zijn ook de twee andere beelden, vrouwe Justitia, symbool voor de gerechtigheid, en vrouwe Prudentia, de voorzichtigheid. De belangrijkste deugden van het stadsbestuur. Tussen de vrouwen in hangt het wapenschild van de Spaanse koning Philips II, die het op dat moment in grote delen van Europa voor het zeggen had, ook hier in Antwerpen. Ook zien we het wapenschild van de hertog van Brabant en van de markgraaf van Antwerpen. Toch de moeite om even hier op de Grote Markt halt te houden en even naar de schoonheid van het gebouw te kijken, dat trouwens nog in 2022 helemaal werd gerestaureerd. En natuurlijk hoorden we hier de naam vallen van Brabo. En dat is een verhaal dat we ongetwijfeld op de schoolbanken al eens hebben gehoord. Wie was deze Brabo nu eigenlijk? Wel, zijn naam is Sylvius Brabo, een Brabants folklorefiguur. En de sage vertelt dat Antwerpen in vroegere eeuwen geterroriseerd werd door een reus Druon Antigoon, en die alle scheepvaarders dwong om tol te betalen alvorens ze de Schelde mochten overvaren. En indien men weigerde, hakte Antigoon hun hand af en wierp ze in de rivier. De Romeinse legionair Sylvius Brabo kwam hier op een dag tegen in opstand. Hij vocht met Antigoon en doodde hem, hakte vervolgens diens hand af en smeet het lichaamsdeel in de rivier. Door Antigoons hand te werpen zou Antwerpen aan haar naam zijn gekomen. Een 15e-eeuwse kroniek beweert dat Brabant ook haar naam aan Brabo te danken zou hebben. En het verhaal vertelt ook dat de held een arend schoot, aarschot, die in het arendsheem Arnhem zijn nest had. Er is een andere sage die ook nog een ander verhaal toevoegt. Brabo zou Antigoon vermoord hebben op verzoek van 7 jonge mannen die graag wilden trouwen, maar daartoe niet de middelen hadden. Brabo hielp deze 7 jonge mannen bij de moord op Antigoon, waarna het 7-tal als helden in de stad werden verwelkomd. En zij zouden dan ook de 7 stamvaders zijn van de belangrijkste families. In hun wapenschilden stond bij elk een schaakbord afgebeeld, wat hen de bijnaam de 7 schaken bezorgde. En dus zijn er in Antwerpen in de loop van de eeuwen niet minder dan 6 standbeelden geweest van deze Brabo, waaronder we eentje natuurlijk kunnen terugvinden, de Brabo-fontein op de Grote Markt vlak voor het stadhuis, waar Brabo wordt afgebeeld bovenop een fontein terwijl hij de hand van Antigoon wegwerpt. En zo kunnen we op de valreep nog even genieten van een van de Antwerpse sagen, zoals ik zei, die we ongetwijfeld ook ergens op de schoolbanken hebben vernomen.

Zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering van vandaag. Onze pelgrimstocht in Antwerpen loopt langzamerhand ten einde. Volgende week zullen wij de kathedraal van Onze Lieve Vrouw in Antwerpen bereiken. Bezoeken wij natuurlijk het gebouw, zullen er genieten van de kunstwerken van Rubens en in de Mariakapel onze intenties en onze goede voornemens neerleggen bij de Heilige Maagd Maria. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,

0: Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag bespreken we in het evangelie, volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen, omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie, die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten."

De lezing die we vandaag deden in het evangelie volgens de heilige Lucas zijn de zaligsprekingen. Maar misschien wel in een versie die we iets minder goed kennen. We kennen namelijk zeer goed de versie van de zaligsprekingen volgens de evangelist Matthäus. Wanneer hij zegt, zalig de armen van geest, aan hen behoort het rijk der hemelen enzovoort. De lijst van Lucas is veel korter. En aan die lijst worden er ook niet zaligsprekingen, maar ongelukssprekingen uitgesproken, zeg maar. Waar Jezus eigenlijk aantoont waar het ongeluk zich bevindt. Terwijl hij in het begin natuurlijk aantoont waar het ware geluk zich bevindt. En wat opvalt in de tekst is dat Jezus gaat van het hier en nu naar het daar en later. Het hier en nu is in deze tijd op deze wereld. Is het menselijke. En het daar en later is de hemel op de tijd dat God heeft beslist. En Jezus speelt tussen die twee plaatsen en die twee tijden. Zo zegt hij, gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. En met het koninkrijk van God bedoelt hij natuurlijk de hemel. Velen zien het fout als ze zeggen dat het koninkrijk van God hier op aarde volledig aanwezig zal zijn. Nee, God is wel degelijk aanwezig, midden onder ons. Daar waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden. Jezus is aanwezig. Maar dit is niet het koninkrijk van God. Daar moeten we naar uitkijken. En dat is voor later. En hier en nu, wel, dat is die armoede waar Jezus het over heeft. En dat noemt hij gelukkig. Gelukkig de armen hier en nu, want voor jullie is het koninkrijk van God daar en later. Jezus zegt erbij, gelukkig die nu honger hebben. Jullie zullen volop te eten hebben. Het hier en nu is de armzaligheid en het daar en later is de eeuwigheid, waar we volop te eten zullen hebben. En wanneer we dan kijken naar het omgekeerde van de zaligsprekingen, dan lezen we het volgende. Wee jullie rijken, je hebt je troost al binnen. Jezus spreekt hier over het hier en nu. Op dit moment als je rijk zijt, hebt gij uw troost al. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Als je nu voldaan bent in dit leven, dan kijk je dus niet uit naar het eeuwige en dan zul je honger hebben in het daar en het later. Zo zien we dus die twee verschillende categorieën. De een legt de nadruk op het hier en nu en de ander op het daar en later. En laten we gewoon direct stellen dat dat ook de bedoeling is van Jezus Christus. Waar gaat onze aandacht naartoe? Waar leggen we onze focus op? Op het gelukkig zijn in deze wereld? Of op het gelukkig zijn in de wereld die komt? En laten we eerlijk zijn, vandaag, zelfs in onze kerk, wordt er misschien veel te weinig gepredikt over de hemel. Veel te weinig over het eeuwige leven. Veel te weinig over hetgeen waar we naartoe moeten gaan. Er wordt zeker gepredikt over het goed hebben hier en nu. Maar Jezus zegt eigenlijk het omgekeerde. Het hier en nu zal ooit vergaan. Is niet de plaats waar men volledig gelukkig kan worden. Zeker, we moeten zorgen voor een goede plaats hier en nu. Maar dat kan nooit het doel zijn op zich. Het doel moet liggen in het hiernamaals, in de hemel, in het eeuwige leven. En de zaligsprekingen bij de heilige Lucas komen werkelijk zo over. Jezus maakt eigenlijk een keuze. Hij kiest voor de hemel. En waar leggen wij onze keuze?
Durven wij de armoede omhelzen? Durven wij honger lijden? Nee, we moeten niet zoeken naar miserie. Dat zegt Jezus niet. Maar waar gaat ons hart naartoe? Jezus noemt iemand rijk niet alleen iemand die heel veel geld heeft op een bankrekening. Nee, Jezus noemt iemand rijk volgens de wereld als die persoon de aandacht legt alleen maar op het hier en nu, op deze wereld. En die zal honger lijden omdat die persoon de aandacht nooit heeft besteed aan de hemel en aan het eeuwige leven. Heeft de aandacht dus nooit besteed aan God. En dat is de verandering die Jezus van ons vraagt. Dat vraagt een verandering van het hart. Dat vraagt een verandering van ons denken. Niet te veel bezig zijn met het hier en nu, maar onze aandacht leggen op wat komt. En daar ligt het ware geluk. Daar ligt het eeuwige geluk. Daar wordt men gelukkig omdat God alles in allen zal zijn. De tekst van de heilige Lucas is natuurlijk niet zo eenvoudig om te ontvangen. Zeker niet wanneer Jezus zegt, gelukkig zijn jullie als mensen je haten. Als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Nee, daar kan men menselijkerwijze niet gelukkig van worden. Waar men wel gelukkig van kan worden, is dat Jezus ons belooft, ondanks die moeilijkheden in het leven, zullen we werkelijk gelukkig kunnen zijn als je u op God concentreert. En dat kan ons nu reeds gelukkig maken. Daarom zegt Jezus, gelukkig zij die dit of dat doen of verkrijgen, ook al lijkt het miserie, Jezus belooft ons schoonheid. Jezus belooft ons goedheid, rechtvaardigheid. Jezus belooft ons het eeuwige leven, zoals hij het zelf heeft beleefd op de dag van zijn verrijzenis en zoals hij het aan een ieder wil schenken, aan een ieder die gelooft in zijn woord. En degene die niet gelooft, die voelt zich nu wel rijk, die heeft nu wel geen honger en die denkt nu heel veel lovende woorden te ontvangen van medemensen, maar degene die zonder God leeft, wel, die zal honger opmerken in zijn leven. Die zal geen troost meer ontvangen, omdat op een dag God alles in allen zal zijn. Hij zal onze troost zijn, hij zal onze voldoening zijn, hij zal alles zijn. Laten we vandaag met het evangelie in de hand gelukkig zijn. Gelukkig omwille van de belofte die Jezus ons heeft gedaan. En daarom lezen we nogmaals hoofdstuk 6 van het evangelie volgens de heilige Lucas, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei, gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.

Beste luisteraars van Radio Maria. Nu volgt een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vrienden van de abdij Saint-Joseph van Clerval. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterk te beschamen. Het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is, is en onbeduidend, heeft God uitgekozen, opdat niemand zich op zichzelf zou beroemen tegenover God. Korintiërs 1. God heeft een eenvoudig boerenmeisje van arme afkomst uitgekozen en verheerlijkt. Hij heeft haar verheerlijkt met de kracht van zijn geest. Beminde broeders en zusters, kijk naar Maria Goretti. Kijk naar de hemel die zij heeft bereikt door heldhaftig de geboden in acht te nemen en waar ze zich bevindt in de heerlijkheid van de heiligen. Zij is een vreugde voor de kerk geworden en een bron van hoop voor ons, zei paus Johannes Paulus II in 1991. De Heilige Vader sprak deze woorden uit op het eind van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige Maria Goretti. Ze zag het levenslicht op 16 oktober 1890, te Corinaldo, in de provincie Ancona in Italië. In een gezin zonder aardse bezittingen, maar rijk aan geloof en deugden. Elke dag gemeenschappelijk gebed en de rozenkrans. Zondagsmis en heilige communie. Maria is het derde kind van Luigi Goretti en Assunta Carlini. En daags na haar geboorte wordt ze gedoopt en aan de heilige maagd toegewijd. Het vormsel zal haar worden toegediend wanneer ze 6 jaar is. Na de geboorte van zijn vierde kind emigreert Luigi Goretti, te arm om in zijn land van oorsprong te overleven, met zijn gezin naar de destijds nog ongezonde, uitgestrekte vlakten van het platteland rondom Rome. Hij vestigt zich te Le Ferriere di Conca, in dienst van graaf Mazzolini. Daar geeft Maria er weldra blijk van een vroegtijdige intelligent meisje met een juist oordeel te zijn. Ze wordt nooit betrapt op grilligheid, ongehoorzaamheid of op een leugen. Het is werkelijk de engel van het gezin. Na een jaar van uitputtende arbeid wordt Luigi getroffen door een ziekte die hem na 10 dagen wegrukt. Voor Assunta en haar kinderen begint een lange lijdensweg. Maria huilt vaak om de dood van haar vader en maakt van elke gelegenheid gebruik om neer te knielen voor het hek van het kerkhof. Haar vader is misschien in het vagevuur en daar ze geen geld heeft om missen te laten lezen voor zijn ziel en rust, probeert ze het met bidden te compenseren. Laten we niet denken dat het kind de goedheid geheel van nature in praktijk brengt. Haar verbazingswekkende vooruitgang is de vrucht van het gebed. Haar moeder zal opmerken dat de rozenkrans welhaast een noodzaak voor haar was geworden en ze draagt hem inderdaad altijd om haar pols gewikkeld, bij zich. Uit de aanschouwing van het kruisbeeld put ze een innige liefde tot God en een diepe afschuw van de zonde. Ik wil Jezus. Maria hunkert naar de dag waarop ze de heilige Eucharistie zal ontvangen. Naar de gewoonte van die tijd moet ze wachten tot de leeftijd van 11 jaar. Mama, vraagt ze op een dag, wanneer zal ik mijn communie doen? Ik wil Jezus. Hoe wil je die doen? Je kent de catechismus niet, je kan niet lezen, we hebben geen geld om een jurk voor je te kopen en schoenen en een sluier, en we hebben geen ogenblik vrij. Mama, ik zal dus nooit mijn communie doen. En ik wil niet meer zonder Jezus leven. Maar wat wil je dat ik doe? Ik kan onmogelijk aanzien dat je ter communie gaat als een meisje dat van niets weet. En uiteindelijk vindt Maria het middel zich voor te bereiden met de hulp van iemand uit de buurt.
Het hele dorp schiet de hulp om voor kleren te zorgen, voor het communicantje. En ze ontvangt de Eucharistie op 29 mei 1902. Het tot zich nemen van het engelenbrood vermeerdert in Maria de liefde voor de zuiverheid en maakt dat ze het besluit neemt tot elke prijs deze engelachtige deugd te bewaren. Nadat ze op een dag onfatsoenlijke woorden heeft opgevangen, die werden gewisseld tussen een jongen en een van diens vriendinnen, zegt ze verontwaardigd tegen haar moeder: "Mama, wat praat dat meisje lelijk." Let er goed op dat je nooit aan dergelijke gesprekken deelneemt. "Geen denken aan, mama. Als ik dat zou doen, ging ik liever..." En het woord dood blijft op haar lippen liggen. Een maand later zal ze met haar bloed de zin afmaken. Wanneer hij in dienst treedt bij graaf Mazzolini, werkt Luigi Goretti samen met Jean Serenelli en zijn zoon Alessandro. De twee gezinnen hebben gescheiden woningen, maar een gemeenschappelijke keuken. En weldra betreurt Luigi dit samengaan met Jean Serenelli. Een personage zo verschillend van de zijnen en drinkt en praat zonder enige terughoudendheid. Na zijn dood zijn Assunta en haar kinderen onder het juk van de despotische familie Serenelli gekomen. Maria, die de situatie heeft begrepen, doet haar best een steun voor haar moeder te zijn. "Moed houden, mama. Mama, wees niet bang. Wij worden groot. Als onze lieve Heer ons maar gezondheid schenkt. De voorzienigheid zal ons helpen. We zullen strijden. En nog eens strijden. En nog eens strijden." Gezien ze sedert de dood van haar man altijd op de akker is, heeft mevrouw Goretti geen tijd om zich met het huishouden of de godsdienstige vorming van de kleintjes bezig te houden. En Maria belast zich overal mee, zoveel als ze kan. Bij de maaltijden gaat ze pas zitten als iedereen is bediend en neemt voor zichzelf slechts de restjes. Haar dienstvaardigheid strekt zich ook tot de familie Serenelli uit. Jean, wiens vrouw in de psychiatrische ziekenhuizen van Ancona is overleden, houdt zich van zijn kant nauwelijks bezig met zijn zoon Alessandro. Een stevige snuiter van 19 jaar, grof in de mond, gemeen, die er genoegen in schept zijn kamermuur te behangen met obscene afbeeldingen en met slechte boeken te lezen. Op zijn sterfbed heeft Luigi Goretti het gevaar voorvoeld van de omgang van zijn kinderen met die van de familie Serenelli. En onophoudelijk heeft hij tegen zijn echtgenote gezegd: "Assunta, keer terug naar Corinaldo." Maar jammer genoeg zit Assunta in de schuld en is ze contractueel gebonden aan de pacht. Door het contact met het gezin Goretti zijn bij Alessandro enige religieuze gevoelens ontwaakt. Hij doet soms mee aan het rozenhoedje dat in gezinsverband wordt gebeden. Op feestdagen woont hij de mis bij. Hij gaat zelfs van tijd tot tijd biechten. Dat neemt niet weg dat hij Maria onfatsoenlijke voorstellen doet, die ze aanvankelijk niet begrijpt. Wanneer ze vervolgens vermoedt welke perverse bedoelingen de jongen heeft, is het meisje op haar hoede en slaat zowel de vleierij als dreigementen van zich af. Ze smeekt haar moeder haar niet meer alleen thuis te laten, maar durft haar moeder niet duidelijk te zeggen waarom ze zo bang is, want Alessandro heeft haar gewaarschuwd: "Als jij je moeder iets verklapt, maak ik je dood." Haar enige toeverlaat is het gebed. Daags voor haar dood vraagt Maria met tranen in de ogen nog haar moeder om haar niet alleen te laten. Gezien ze geen andere uitleg kreeg, denkt mevrouw Goretti aan een grill en hecht aan dit herhaalde verzoek geen belang. Op 5 juli worden de bonen gedorst op de akker, een 40-tal meters van het woonhuis.
Alessandro bestuurt een kar die door ossen wordt getrokken en laat hem keren en nog eens keren om de bonen die op de grond liggen uitgespreid. Tegen 3 uur in de middag, wanneer Maria alleen thuis is, vraagt Alessandro: Assunta, zou u even voor mij de ossenkar kunnen sturen? Zonder enig wantrouwen doet de vrouw wat haar wordt gevraagd. Maria zit op de drempel van de keuken en verstelt een hemd van Alessandro dat hij haar na de maaltijd had toevertrouwd. En past tevens op haar kleinzusje Teresina dat dicht bij haar ligt te slapen. Maria, schreeuwt Alessandro, wat wil je? Ik wil dat je met me meegaat. Waarom? Ga met me mee. Zeg wat je van me wilt, anders ga ik niet met je mee. Aangezien ze weerstand biedt, pakt de jongen haar gewelddadig bij de arm en sleept haar mee naar de keuken en doet de deur op slot. Het kind schreeuwt, maar het geluid dringt niet tot buiten door. Wanneer het hem niet lukt zijn slachtoffer op de knieën te krijgen, knevelt Alessandro haar en zwaait met een dolk. Maria beeft, maar bezwijkt niet. Woedend probeert de jonge man haar met geweld de kleren van het lijf te rukken. Maria weet zich van de doek voor haar mond te ontdoen en schreeuwt: Doe dat niet, het is een zonde, je zult naar de hel gaan. En Gods oordeel kan hem weinig schelen, want hij houdt zijn wapen in de lucht. Als je niet wilt, maak ik je dood. En gezien ze weerstand bleef bieden, doorboort hij haar met dolksteken. En het kind roept uit: mijn God, mama, en valt op de grond. Daar hij denkt dat ze dood is, gooit de moordenaar zijn wapen weg en opent de deur om te vluchten wanneer hij hoort dat ze nog kreunt. Hij keert op zijn schreden terug, pakt zijn wapen weer op en doorklieft haar nogmaals door en door. En vervolgens klimt hij naar boven, naar zijn eigen kamer, en hij sluit zich daarop. Maria heeft 14 ernstige verwondingen opgelopen. Ze is bewusteloos. Wanneer ze weer bij kennis komt, roept ze meneer Serenelli: Jean, Alessandro heeft me gedood, kom. Bijna tegelijkertijd slaakt de kleine Teresina, die wakker is geworden van het lawaai, een ijle kreet die moeder Goretti hoort. Geschrokken zegt ze tegen haar jonge zoon Mariano: Ga vlug Maria halen, zeg dat Teresina haar roept. Op dat moment loopt Jean Serenelli de trap op en wanneer hij het afschuwelijk tafereel aanschouwt, roept hij uit: Assunta, en jij ook Mario, kom! Mario Cimarelli, een landarbeidster, klimt met 4 treden tegelijk de trap op. Op haar beurt komt ook de moeder aan. Mama, kreunt Maria. Wat is er gebeurd? Alessandro heeft me kwaad willen doen. De dokter wordt geroepen en de gendarmes komen juist op tijd om de zeer open, opgewonden buren te beletten Alessandro ter plekke af te maken. Dat hebben ze kunnen voorkomen.

geen druppel water. Na een lange en zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm, ze zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de aalmoezenier geroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. En vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me een druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. En verbaasd vervolgt Maria: is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst, en zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij naar de heilige communie grijpt om het haar te geven, ondervraagt hij haar en zegt: Maria, vergeef u van ganser harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus. En ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, dat God hem toch vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Jezus Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste olieser, sereen, kalm, nederig in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa. Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags. U verdoet uw tijd, monseigneur. 3 maanden na het drama vindt het proces tegen Alessandro plaats. Hij wordt tot 30 jaar dwangarbeid veroordeeld. Maar Maria vergeet hem niet. Een paar jaar later krijgt monseigneur Blandini, bisschop van het diocees waar zich de gevangenis bevindt, de ingeving de moordenaar te bezoeken om hem tot berouw te brengen. U verdoet uw tijd, monseigneur, beweert de bewaker. Het is een harde. Alessandro ontvangt de bisschop al mopperend. Maar wanneer hij terugdenkt aan Maria, aan haar heldhaftige vergeving, aan de goedheid en de oneindige barmhartigheid van God, laat hij zich raken door de genade. Bij het vertrek van de prelaat huilt hij in de eenzaamheid van zijn cel, tot stomme verbazing van zijn bewakers. Op een nacht verschijnt Maria hem in een droom, in het witte kleed in de fleurige tuinen van het paradijs. En diep onder de indruk schrijft Alessandro aan monseigneur Blandini: ik betreur mijn misdaad, des te meer nu ik me realiseer een arm, onschuldig meisje het leven te hebben ontnomen. Een meisje dat tot op het laatste moment haar eer heeft willen redden. Eerder zichzelf opofferend dan te bezwijken voor mijn misdadige wil. Ik vraag op

Hopelijk vergeving aan God en aan het arme gezin om de grote misdaad die ik heb begaan. Ik wil hopen dat ook ik, zoals zoveel anderen, op deze aarde vergeving zal krijgen. Zijn oprechte spijt en zijn goede gedrag in de strafinstelling worden beloond met vrijlating 4 jaar voor zijn straf ten einde loopt. Hij vindt dan een betrekking als tuinman in een klooster van Kapucijnen en hij gedraagt zich daar voorbeeldig. En hij wordt zelf toegelaten tot de derde orde van de heilige Franciscus. En dankzij zijn positieve instelling wordt Alessandro opgeroepen om te getuigen tijdens het proces ter zaligverklaring van Maria. Dat is voor hem erg delicaat en pijnlijk. Hij bekent echter, ik heb iets goed te maken en ik moet alles doen wat in mijn vermogen ligt om haar te verheerlijken. Het kwaad is geheel aan mijn kant. Ik heb mij laten gaan in een brute hartstocht. Zij is een heilige. Zij is een echte martelares. Zij is een van de eersten in het paradijs na hetgeen ze van mij te lijden heeft gehad. Op kerstdag 1937 gaat hij naar Corinaldo, waar Assunta Goretti zich met de kinderen heeft teruggetrokken. Uitsluitend om het weer goed te maken en aan de moeder van het slachtoffer vergeving te vragen. Nauwelijks staat hij voor haar of hij vraagt al huilende: Assunta, zult u mij vergeven? Maria heeft u vergeven. Zou ik u niet ook kunnen vergeven, stamelt ze. De inwoners van Corinaldo zijn niet weinig verbaasd en ontroerd om op kerstdag Alessandro zij aan zij met Assunta de heilige eucharistische tafel te zien naderen.

0: kijken naar haar. De uitstraling van Maria Goretti, door Paus Pius XII op 26 juni 1950 heilig verklaard, zet zich voort tot op de dag van vandaag. Paus Johannes Paulus II stelt haar speciaal als voorbeeld voor de jongeren. Onze roeping om heilig te worden, welke de roeping is van iedere gedoopte, wordt gesterkt door het voorbeeld van deze jonge martelares. Kijk naar haar. Vooral jullie adolescenten, jullie jongeren. Wees zoals zij in staat om de zuiverheid van het hart en van het lichaam te verdedigen. Spant je in om te strijden tegen het kwaad en tegen de zonde. Door jullie gemeenschap met de Heer te voeden, door het gebed, de dagelijkse beoefening van versterving en het nauwgezet in acht nemen van de geboden. Zegt Johannes Paulus II in 1991. Het volledig in acht nemen van de geboden is een vrucht van de liefde. Met de hulp van de goddelijke genade is het altijd mogelijk de geboden te onderhouden. God gebiedt geen onmogelijke dingen, maar met zijn gebod nodigt hij je uit te doen wat je kan en te vragen wat je niet kan. En hij helpt je opdat je het wel kan. Zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, lezen we bij Johannes. Zijn juk is zacht en zijn last is licht, lees je bij Matthäus. De deugd van de hoop wordt de mens onophoudelijk aangeboden. In het kruis van Jezus, in de gave van de Heilige Geest en in de sacramenten, bijzonder de biecht en de Eucharistie, vindt hij de kracht trouw te zijn aan zijn Schepper, zelfs in de grootste moeilijkheden, vergelijk met Veritatis Splendor. Door de martelaren tot de altaarhonneurs te verheffen, heeft de kerk hun getuigenis heilig verklaard en hun oordeel waar verklaard, volgens het welk de liefde tot God de verplichting impliceert zijn geboden, ook in de zwaarste omstandigheden, te respecteren en te weigeren ze te verraden. Ook al heeft men de intentie het eigen leven te redden. Veritatis splendor. Het is zeker dat weinig mensen geroepen zijn het martelaarschap van het bloed te ondergaan. Maar ten opzichte van de talrijke moeilijkheden die ook in de meest normale omstandigheden trouw kunnen verlangen aan de morele orde, is iedere christen geroepen met de genade van God, bekomen door het gebed, tot een soms heroïsche inzet die wordt gesteund door de deugd van de sterkte, waardoor hij, zoals Gregorius de Grote leert, zelfs de moeilijkheden van deze wereld met het oog op de eeuwige beloning kan liefhebben. De paus is dan ook niet bevreesd tegen de jongeren te zeggen: wees niet bang om tegen de stroming in te gaan, tegen de stroom op, om de afgoden van de wereld te verwerpen. En legt dan uit: door de zonde keert men zich af van God, ons enige goed, en men kiest ervoor zich te schikken aan de zijde van de afgoden, die ons naar de dood voeren en naar eeuwige verdoemenis naar de hel. Maria Goretti moedigt ons aan de vreugde te ervaren van de armen die van alles afstand weten te doen, op voorwaarde dat ze niet het enig noodzakelijke verliezen, de vriendschap met God. Beste jongeren, luistert naar de stem van God, die jullie roept, ook jullie, op de smalle weg naar de heiligheid. 29 september 1991. De heilige Maria Goretti brengt ons in herinnering dat de smalle weg naar de heiligheid loopt via de trouw aan de deugd van kuisheid. In onze tijd wordt de kuisheid vaak geweld aangedaan en geminacht. Kardinaal López Trujillo schrijft: voor sommige mensen die zich in kringen bevinden waarin de kuisheid wordt beledigd en in discrediet gebracht, kan leven op kuise wijze een harde en soms heroïsche strijd verlangen. In elk geval kan iedereen met de hulp van de genade van Christus, die voortvloeit uit zijn liefde van echtgenoot voor de kerk, op kuise wijze leven, zelfs wanneer men zich in een weinig gunstige omstandigheden bevindt. waarheid en betekenis van de menselijke seksualiteit, een pauselijke raad voor het gezin van 8 december 1995. Een lang en langzaam martelaarschap. Kuisheid bewaren impliceert het weigeren van bepaalde gedachten, woorden en daden die tot zonde aanleiding geven, evenals het uit de weg gaan van gelegenheden tot zondigen. De catechismus van de katholieke kerk zegt: ofwel beheerst de mens zijn hartstochten en bereikt de vrede, ofwel laat hij zich erdoor beheersen en wordt ongelukkig. Catechismus Katholieke Kerk, 2339. Het is dan ook noodzakelijk een levensregel te volgen die sterkte en voortdurende aandacht, evenals een moedig verzaken van alle wereldse bekoringen, verlangt. Wij moeten blijk geven van onophoudelijke waakzaamheid, waarvan we onder geen beding moeten afzien, tot aan het einde van onze aardse levensweg. Het gaat hier om een strijd tegen zichzelf die we kunnen vergelijken met een lang en langzaam martelaarschap. Het evangelie roept ons duidelijk op tot deze strijd. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Ik herhaal nog even. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Matteüs, hoofdstuk 11, vers 12. Om een gunstig klimaat te scheppen voor kuisheid is het van belang bescheidenheid en zedigheid te beoefenen in ons spreken ook, in ons handelen en in ons kleden. Via deze deugden wordt de menselijke persoon geëerbiedigd en bemind om hemzelf, in plaats van te worden bekeken en behandeld als een voorwerp van lust. Zo zien ouders erop toe dat bepaalde modes zich geen gedwongen toegang tot hun huis verschaffen. Met name door een slecht gebruik van de massamedia. De kinderen moeten worden aangemoedigd zelfbeheersing en ingetogenheid hoog te schatten en te beoefenen. Ordelijk te leven en persoonlijke offers te brengen in een geest van liefde voor God en edelmoedigheid jegens de naasten, zonder de gevoelens en neigingen te verstikken, maar door ze te kanaliseren in een deugdzaam leven. Door het voorbeeld te volgen van Maria Goretti zullen de jongeren de waarde van de waarheid die de mens vrijmaakt van de verslaving aan materiële zaken ontdekken en zullen ze de smaak proeven van de waarachtige schoonheid en van het goede dat het kwade overwint, zegt Johannes Paulus II. Heilige Maria Goretti, verkrijg voor ons van God door de bemiddeling van de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef de bovennatuurlijke kracht die heeft gemaakt dat u de dood verkoos boven de zonde, zodat wij met vreugde, energie en vuur uw lichtend voorbeeld mogen volgen. Dom Antoine Marie. En dat was het einde van deze geestelijke brief uit de abdij van Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Beste luisteraars van Radio Maria.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Bij het begin en einde van dit Klassiekuur omkadert prachtig Gregoriaans deze uitzending ter ere van de heilige Benedictus en Maria Sterre der Zee. Daartussen klinkt de prachtige Gran Partita in Simmel Groot van Wolfgang Amadeus Mozart in 7 delen, een klassiek hoogtepunt in Mozarts oeuvre. De Choral Schola der Benedictiner Abtei Münster-Schwarzach bijt de spits af met het prachtige Vir Dei Benedictus voor het feest van Sint Benedictus van Nursia, welk op 11 juli wordt gevierd. Heilige Benedictus leefde van 480 tot ongeveer 543 en wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. Hij schreef ook een regel van Benedictus ten bate van monniken. Deze moesten 3 geloften afleggen. Van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt. Ora et labora. Bid en werk. Dat was hun parool. Handenarbeid, gebed en lezen van heilige geschriften vulden hun leven. Je hebt zeker al gehoord van de Benedictus-medaille die ontstond rond de devotie van de heilige Benedictus. Op deze medaille zijn de attributen van Benedictus afgebeeld. Op de achterkant staat het Benedictuskruis met de afkortingen van het kleine exorcistische gebed Vade retro Satana. Op de voorkant staat de heilige Benedictus met in zijn handen het kruis en de kloosterregel. Naast hem wordt aan zijn rechterzijde een beker afgebeeld en aan zijn linkerzijde een raaf. En de beker die verwijst naar een mirakel waarbij een groep monniken hem probeerden te vermoorden met een gifbeker. En deze brak toen hij het zegende. En de raaf verwijst naar een mirakel waarbij een jaloerse priester hem trachtte te vermoorden met vergiftigd brood, dat door een raaf werd weggenomen toen Benedictus het zegende. In 1964 werd de heilige Benedictus tot patroon van Europa uitgeroepen door paus Paulus VI. Beluisteren we nu het Gregoriaanse Vir Dei Benedictus, een sobere, eenstemmige mannenzang met een feestelijk karakter voor de mis en officie van het feest van Benedictus van Nursia. Mooi versierd slingert de melodie zich voort in solo en groepzang, met een heel brede uitgestrektheid van de stemmen. Een pareltje uit het Gregoriaans, dit Benedictus, man van God.

De Partia in B-dur, Kochenverzeichnis 361, voor 12 blazers en contrabas, is bekend als Mozarts Gran Partita, zijn grootste kamermuziekwerk uit 1782. Geschreven voor 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 bassethoorns, dat zijn lage klarinetsoorten in fa, 2 fagotten, 4 hoorns en een contrabas. Het is een Weense compositie voor zijn vriend klarinetist Anton Stadler. Het is een zevendelig stuk en een hoogtepunt uit de Weense klassieke periode. De combinatie van houtblazers, hoorns en de contrabas zorgt voor een rijke orkestrale klank. Merken we hier al niet de kiem van wat later zal uitgroeien tot een harmonieorkest? Mozart hoorde graag hoorn en klarinet, vandaar dat hij hiervoor belangrijke concerti schreef. Deel 1 van deze Gran Partita in Bes deelde Mozart op in een largo en een allegro molto. Geniet ervan in deze uitvoering van Alexander Schneider en het Kamerorkest voor Europa.

Bij alle adellijke muziek waarvoor Mozart schreef, past natuurlijk de dans, een menuet, een hoofdse dans in 3/4 maat en vast onderdeel van elke suite of partita of dansopvolging. U hoort dit mooie menuet gedanst op ritme van het Kamerorkest van Europa onder leiding van Alexander Schneider in dit tweede deel uit de Grand Partita voor blazersensemble en contrabas van Wolfgang Amadeus Mozart. Blazersmuziek was nooit weg uit adellijke, aan de adellijke hoven, bij onder meer banketten, dansavonden en concerten in de 18e eeuwse klassieke stijl. En zo kan u zich een Weense avond voorstellen.

Deze mooie Gran Partita in Simol Groot van Mozart, Kachelverzeichnis 361, luisteren we nu naar deel 3 Adagio, gevolgd door deel 4 Menuetto Allegretto. Het Adagio is het hoogtepunt uit deze partita, met mooie lyrische lijnen in de melodie van hobo, klarinet en bassetthoorn, het lagere klarinettype. In de film Amadeus van Miloš Forman, aangaande Mozarts leven, film uit 1984, is vooral dit deel uit de Gran Partita voortdurend te beluisteren, door Salieri becommentarieerd. Prachtige houtblazers kleuren dit rustige deel. En weer volgt er een gracieus deel, een licht allegretto menuet, in een optimistische, positief en vreugdevol vierde deel, met veel dynamische contrasten en prachtige, dunne passages, leuk om naar te luisteren.

Deel 5 uit de Partia B-dur in de Grand Partita van Mozart voor 12 blazers en contrabas is de romance en het adagio, waarmee een langzame beweging het tempo breekt. Horen en klarinet openen dit deel. Deze romance heeft een prachtige melodie. Klarinetten spelen vaak in paren of in solo-cadens. Een summier overzicht van de partituur volgt nu. De hoogste houtblazers zijn de twee hobo's, de dubbelrieten, met een voorname melodische rol. En daaronder hoort u de beide klarinetten, vaak in tertsen spelend. Het zijn instrumenten met een enkelriet, evenals de lagere klarinetsoorten, de bassethorens, wiens zacht timbre volgens Mozart beste menselijke stem evenaart. De vier horens vullen met ronde klank de partituur, soms solo, soms in volle akkoorden of dialogerend met klarinet. De basinstrumenten zijn enerzijds de twee fagotten, de lage dubbelriet blazers en anderzijds de contrabas, de enige echte strijker in het gezelschap. Kleuren genoeg om tot een mooie liedvorm te komen. Ontdek het zelf in deel 5, Romance Adagio van Mozart's Gran Partita.

Beste luisteraars van Radio Maria, Mozarts Gran Partita loopt naar zijn einde met een zesde deel, een thema met variaties, het thema con variazioni, een componeervorm waarin één thema wordt gebracht, waarna virtuose variaties, melodische, dialogerende, plechtige, chromatische en mineurdelen volgen, dun bezet of met gans de bezetting, wat voor afwisseling zorgt. En deel 7 is een kort rondo, met refrein en strofen dus, een heel snel slot van de partita. De 7 delen hebben alle een evenwichtig, vloeiend en natuurlijk verloop, waarin elk instrument, evenals de complete harmonie, aan bod komt. De inspiratie en schitterende timbrekeuze maken dit tot een der hoogtepunten van de instrumentale muziek uit de Weense klassieke periode, met heel veel dank aan Wolfgang Amadeus Mozart en ook Alexander Schneider met het Chamber Orchestra for Europe. Danken we voor hun fantastische inbreng bij deze prachtklassieker, de Gran Partita Kachelverzeichnis 361 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Beste luisteraars van Radio Maria, Klassiekeur is aan zijn laatste muziekje toe. Maar met een mooie Ave Maristella, een wisgegroet Sterren der Zee, rond die geistliche familie des das Werk, af met een Gregoriaans op een tekst uit de kerkliturgie, in een versierde beurtzang in de Dorische kerktoonaard gezongen. Wees gegroet, Sterren der Zee, milde moeder van God en eeuwige maagd, heerlijke poort van de hemel. Gij die dat befaamde wees gegroet hoorde uit de mond van Gabriel, geef ons vastheid in vrede. Keer maar om de naam van Eva, maak los de boeien van de schuldigen, breng licht aan de blinden, verdrijf onze kwalen, vraag al het goede voor ons. Laat zien dat gij moeder zijt, mogen door u, hij, onze gebeden horen, die voor ons geboren de uwe mildes zijn. Zeer bijzondere maagd, zachtmoedig, meer dan allen, maak ons, verlost van schulden, zachtmoedig en rein. Geef ons een zuiver leven, bereid voor ons uw weg, opdat wij, Jezus ziende, altijd samen ons mogen verblijden. Lof aan God de Vader, eer aan Christus de Allerhoogste en aan de Heilige Geest, één eerbetoon aan drie personen. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank voor uw luisterend oor en graag tot wederhoren in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Wij waren bezig met een hele resum laatste wilsbeschikkingen betreffende de bezittingen van en goederen van de paus Johannes de 23e in Sotto il Monte. En vandaag gaan we nog eventjes mee verder. Aan de priesters van het Heilig Hart te Bergamo, mijn geliefde medebroeders, het grote portret op linnen achter glas van de schilder Lussana, voorstellende Monsignor Radini Tedeschi, dat de Camaitino bewaard wordt, en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is. Aan de parochiekerk de Sotto il Monte, die ik zo graag meer had willen nalaten, legateer ik, behalve de verschillende geschenken die ik reeds gaf, het met goud en zilver geborduurde misgewaad dat ik uit Frankrijk heb meegebracht. Aan dezelfde kerk moeten mijn mijters gegeven worden om bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst te worden als dit, en voor zover dit toegestaan is of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Mijn klein houten altaartje dat nu provisorisch dient als altaar voor de moeder van smarten moet ten gebruike van de kerk blijven. Aan het kleine

mijn huis dicht bij de kerk van Santa Maria in Vialata gestorven is. Dezelfde Don Battista kan haar believen beschikken over mijn boeken die door mij te Camaetino zijn achtergelaten en die hij eventueel kan delen met zijn neef Beltramino, wanneer ook hij zijn studie als geestelijke ten einde moet brengen. Aan de kerk van Santa Maria van Brusico, de kerk van mijn doopsel en van mijn kinderjaren, de andere kelk die nu door mij hier in Venetië gebruikt wordt. Een geschenk van signora Eugenia Volpi, weduwe van dokter Gerolamo Volpi. Aan mijn broer Alfredo, als teken van bijzondere liefde, mijn gouden horloge met ketting. Aan mijn broers Saverio, Giovanni en Giuseppino, elk een van de drie grote schilderijen van de Heilige Maagd die zich te Camaetino bevinden, behalve het doek dat ik nalaat aan de bisschop, zoals ik hierboven zei, en met inbegrip van de Griekse Madonna die nu in mijn studeervertrek in Venetië hangt en die ik in Constantinopel kocht.

E. Wens en verzoek aangaande mijn begrafenis. Ik spreek tot mijn geliefde kinderen van Venetië een laatste gedachte en wens uit betreffende de rustplaats van mijn gebeente in afwachting van de uiteindelijke verrijzenis. Ik verdien geen bijzondere aandacht of onderscheiding, maar omdat het begraven van de doden een werk is van barmhartigheid, roep ik deze barmhartigheid voor mijzelf in bij allen die mij lief hadden en die ik zo beminde, met de vraag voor mijn lichaam een plaats in de crypte van San Marco te vinden, dicht bij de tombe van de evangelist, volgens de eerbiedwaardige voorschriften en tradities van de katholieke kerk in de gehele wereld. En met het verzoek dat men mijn onmiddellijke voorgangers, wier graven zich in verwaarloosde toestand bevinden, in de huiskapel toegewijd aan de Allerheiligste Drieënheid van het Patriarchale Seminari en op het eiland van San Michele, samen met mij in een krans rond de graftombe van de grote beschermheilige van Venetië zal plaatsen. Ik leg deze bescheiden en nederige wens voor aan de heren die het beroemde procuratorium van San Marco vormen, waarmee ik zo gaarne de zorgen deelde betreffende de luister van de onvergelijkelijke basiliek, om hen en hun familie vanuit de hemel te verzekeren van mijn speciale zegen. In het geval dat aan deze wens geen gevolg gegeven zou kunnen worden, wil ik graag als mijn laatste rustplaats, in afwachting van de verrijzenis, de kerk van Santa Maria della Salute aanwijzen, onder de liefderijke blik van onze gemeenschappelijke moeder van leven en doden, en deed bij mijn patriarchale seminar.

januari, waar de meest vreugdevolle verwachtingen van de kerk van Venetië groeien en bloeien. Amen. Ten slotte beveel ik de uitvoering van mijn laatste wil aan in de barmhartigheid van mijn zeer geliefde monseigneur Loris Capovilla, mijn toegewijde en getrouwde secretaris, die ik nog op aarde, nog in de hemel, zal ophouden te bedanken voor zijn verstandige en ijverige hulp die hij met onvergelijkelijke toewijding heeft willen verlenen aan mijn persoon en mijn bisschoppelijk ambt. Ik weet zeker dat hij zichzelf en mij eer zal bewijzen, daar hij mijn instelling kent, waar het welwillendheid, discretie en geduld betreft, in verband met verschillende personen, speciaal met de nederigste van mijn bloedverwanten in dit testament genoemd. Hij kan eventueel gebruik maken van de raad van een of andere vriend, maar hij moet bedenken dat hij de enige arbiter is en bevoegd tot oordelen en tot het treffen van beschikkingen in die zaken waarover het in deze bladzijde van mijn laatste wil gaat. Ik laat hem de vrijheid om ter nagedachtenis aan mij één of meer voorwerpen uit te zoeken en te willen aanvaarden onder de dingen die mij toebehoorden en die hem een teken zullen blijven van mijn dankbaarheid als pand van mijn grote zegen die ik hem uit het paradijs verzeker, waar ik op hem zal wachten voor de vereniging en de eeuwige vreugde. Amen. Nog eens en altijd eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Heilige Jozef, bid voor mij. Getekend Angelo Giuseppe, kardinaal Roncalli, patriarch van Venetië. Venetië, 29 juni 1954, feest van de heilige Petrus.

Uit het testament dat is opgesteld tussen 1939 en 1944. Aan de Heilige Vader voor de bibliotheek van het Vaticaan mijn gehele verzameling voorwerpen uit Bergamo. Niet alleen als eerbetoon, maar opdat dit voorbeeld mogen dienen tot aanmoediging van andere diocesen van Italië en het buitenland evenzo te doen, tot verrijking en nieuwe sier van deze beroemde bibliotheek. Aan de bisschop van Bergamo om gebruikt te worden in zijn paleis, waar ik mijn jeugd als jong priester doorbracht, als secretaris van Monseigneur Adini Tedeschi, zaliger, aan wie ik zoveel verschuldigd ben, het grote doek, de heilige maagd met het kind en de kleine Johannes, dat ik bij de antiquair Ceresa kocht, en het andere, eveneens voortreffelijke schilderij van dezelfde herkomst, de heilige Alexander Martelaar, met het kind dat een schaal bloemen opheft, uit het wonderbare bloed, en tevens het kleine inlegwerk in hout van broeder Topolino dat de zalige Gregorius Barbarigo voorstelt. Aan de kathedraal van Bergamo, waarvan het mij, ofschoon onwaardig, altijd een eer was kanunnik te blijven, zelfs na mijn benoeming tot bisschop en kardinaal, mijn zijde kardinaalsmantel met hermelijn. Deze mantel behoorde aan de overleden Monseigneur Adini Tedeschi en gaat voor kostbaar door. Als dit zo is, mag hij ook verkocht worden en kan de prijs besteed worden voor het een of andere doel in de kerk. De Cappa Magna kan dienen op de rouwkatafalk van de bisschoppen of de kanunniken. Aan het seminarie te Bergamo, door mij altijd zozeer bemind, waar ik 25 jaar lang leerling en leraar was, mijn zilveren herderstaf en het kleine paneeltje van de schilder Spinelli, voorstellende Monseigneur Adini Tedeschi en al mijn manuscripten. Inderdaad, niet heel veel, omdat het grootste gedeelte zich in de archieven te Rome bevindt en van de apostolische delegaties in Bulgarije, Turkije en Griekenland. Alles dient voor het archief, ook de onbeduidendste persoonlijke papieren. Aan de priesters van het Heilig Hart te Bergamo, mijn zeer geliefde medebroeders, het grote portret op linnen, achter glas, van schilder Lussana, voorstellende Monseigneur Adini Tedeschi, en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is, en al mijn boeken die zich op het tijdstip van mijn dood te Sotto il Monte zullen bevinden, behalve de verzameling voorwerpen uit Bergamo, wier bestemming hierboven reeds is aangeduid. Aan de parochiekerk te Sotto il Monte, die ik zo graag rijker had willen bedenken, mijn gouden horloge met ketting, twee gouden kruisen met ketting van hetzelfde metaal, opdat deze na verkocht te zijn, zullen dienen om een grote artistieke zilveren kelk met mijn aartsbisschoppelijk wapen en datum van mijn dood te laten vervaardigen naar goed ontwerp te gebruiken van de genoemde kerk bij zeer plechtige gelegenheden. Aan dezelfde kerk moeten mijn mijters gegeven worden, opdat ze bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst zullen worden, indien en voor zover dit toegelaten of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Mijn kleine houten altaartje dat nu rechts in de kerk dient als altaar voor de moeder van smarten, moet te gebruiken van de kerk blijven. Aan het kleine heiligdom van de Madonna della Canneve, al het kerkerij van mijn privékapel, met inbegrip van de kelk in barokstijl, geschenk van graaf Vittorio Mappelli, ter gelegenheid van mijn bisschopswijding.

Aan de kapel van de Madonna della Fiducia in het pauselijk Romeins seminarie aan het Lateraan, de zilveren kelk die ik geërfd heb van de overleden Monseigneur Vincenzo Bugarini, eertijds rector van dit seminarie. Aan de kerk van Santa Maria van Brusico in Sotto il Monte, de kerk van mijn doop en van mijn kinderjaren, de andere kelk, geschenk van signora Eugenia Volpi, weduwe van dokter Gerolamo Volpi. Ik vraag mijn zusters om als speciale herinnering aan mij, aan mijn broer Alfredo, het zilveren horloge te geven dat zich reeds in zijn kamer te Camaitino bevindt en aan de drie broers Saverio, Giovanni en Giuseppino elk een van de op linnen geschilderde drie grote schilderijen van de Heilige Maagd die zich te Camaitino bevinden, of de afbeelding op hout die op het ogenblik te Istanbul is en vandaar opgestuurd zal worden, waar deze zich ook zal bevinden wanneer ik zal sterven. Ik wens dat zij in de familie blijven als herinnering aan de gestorven oom die aartsbisschop was. In Istanbul blijven alle boeken die ik zelf gekocht heb en die mijn eigendom waren op het uur van mijn dood. Zij zullen dienen voor mijn opvolgers. Wat betreft mijn lichaam vraag ik als genade aan de Heilige Vader dat hij het goed zou vinden dat het naar Sotto il Monte, mijn geboortegrond, zal worden overgebracht en daar in de parochiekerk begraven zal worden, dicht bij de trap die naar het priesterkoor leidt, op de plaats waar men gewoonlijk voor de begrafenis en de rouwdiensten de baar van de arme doden plaatst, om vandaar mijn ziel aan te bevelen in de gebeden van die goede en eenvoudige gelovigen, mijn bloedverwanten en streekgenoten, om alle tezamen en altijd hen en hun nageslacht te zegenen. Op de steen die mij voor altijd zal bedekken en waarover de voeten van allen zullen gaan, wens ik dat tezamen met mijn nederige naam, datum en aanduiding van de ambten die ik in dienst van de Heilige Kerk vervuld heb, de woorden geplaatst worden die een samenvatting zijn van mijn leven en mijn dood. Obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede. Ik wens dat de pastoor van Sotto il Monte een speciaal aandenken gegeven zal worden en dat deze beschikkingen zullen gelden, behoudens eventuele wijzigingen of toevoegingen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, Maria, Jozef, mogen ik in vrede met u sterven. Getekend Angelo Giuseppe Roncalli, aartsbisschop van Missembria. Deze bladzijden zijn alle door mij met de machine geschreven.

We beginnen een nieuw hoofdstuk over de Rozenkrans. Apostolische brief van zijn heiligheid Johannes de 23e, gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Eerbiedwaardige broeders, beminde zonen, heil en apostolische zegen. De godsdienstige bijeenkomst van zondag 10 september te Castel Gandolfo, met de grote opkomst van kardinalen en prelaten, corps diplomatiek en een menigte gelovigen overal vandaan, was geheel vervuld van een gevoel van grote zorg omtrent het probleem van de vrede. De tegenwoordigheid van onze nederige persoon, onze bewogen stem, was het lichtende middelpunt dat richting gaf aan deze ontmoeting. Door onze gewijde en gezegende handen is het eucharistisch offer van Jezus, redder en verlosser, salvator et redemptor mundi en vredesvorst van de eeuwen en van de volkeren opgedragen. Alle naties waren daar vertegenwoordigd om ruime melding te maken van de universaliteit. Een opmerkelijke groep vormde, te midden van de anderen, de leerlingen van het College van Propaganda Fide, als een appel aan alle, ook niet-christelijke volkeren, die echter alle om vrede smeken. Wij hebben vol ontroering en tegelijk vol vertrouwen op die betekenisvolle avond ons voornemen aangekondigd om achtereenvolgens, wanneer de gelegenheid zich hiertoe zal voordoen, bijeenkomsten te laten houden om aldus de mensen gezamenlijk te laten bidden voor het behoud van de vrede in de gehele wereld en voor de redding van de beschaving. Tot dit doel, en om een voorbeeld te geven, hebben wij ons een paar dagen later naar de catacombe van Sint Callistus begeven, die het dichtst bij onze zomerresidentie liggen, om daar, bij de heilige gedenktekenen van al degenen die ons voorgingen, 14 pausen, veel bisschoppen en beroemde martelaren uit de geschiedenis, de bijstand af te smeken van hun hemelse voorspraak, om aan alle volkeren, alle behoren immers op de een of andere manier tot Christus, de grote schat van de vrede te verzekeren. En nu staan wij voor de maand oktober, die volgens de vrome vertrouwde traditie in christelijke liefde gewijd is aan de verering van de Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Opnieuw wordt hier een waardevolle gelegenheid geboden tot algemeen gebed tot de Heer, voor hetzelfde verheven doel dat zowel de enkeling als de families en volkeren aangaat.

In de afgelopen maand mei hebben wij ons inspirerend op het gebaar van Leo XIII, roemrijke gedachtenis, opnieuw de inhoud van de Rerum Novarum op de voorgrond gebracht en deze uitgebreid door onze encycliek Mater et Magistra met de bedoeling de katholieke leer steeds meer in overeenstemming te brengen met de eisen van de menselijke en christelijke samenleving. Wij willen er nu aan herinneren dat deze grote paus, die eens in onze jeugd het licht en de leidraad van onze geest was bij onze voorbereiding tot het priesterlijk ambt, bij het naderen van de maand oktober meerdere malen aan de christelijke wereld de uitnodiging herhaalde tot het bidden van de Heilige Rozenkrans, dat aan alle kinderen van de kerk aanbevolen wordt als een gewijde en heilzame overweging en als voedsel voor geestelijke verheffing en als hulpmiddel tot hemelse genade voor de gehele kerk. Zijn opvolgers waren erop gesteld deze vrome en ontroerende traditie in ere te houden en wij willen nederig deze grote vereerde herders van de kudde van Christus volgen. Niet alleen waar het de steeds grotere zorg voor de belangen van de gerechtigheid en van de broederlijkheid betreft bij het leven hier op aarde, maar ook in het vurig streven naar de heiliging van de zielen, dat onze ware kracht is en tevens de waarborg voor goede resultaten als antwoord vanuit de hemel aan de stemmen op aarde die omhoog komen uit de oprechte zielen die dorsten naar waarheid en naaste liefde. Reeds bij de nadering van oktober 1959 richten wij ons tot de katholieke wereld met de encycliek Grata Recordatio. En het jaar daarop zonden wij, met hetzelfde doel, een brief aan de kardinaal vicaris van ons diocese in Rome. Daarom scheppen wij er genoegen in, vereerde broeders en geliefde zonen, over heel de wereld u dit jaar op te roepen tot eenvoudige en praktische gedachten die de devotie tot de Heilige Rozenkrans ons ingeeft als krachtig voedsel en ter versterking van onze levensprincipes die dienen om richting te geven aan uw denken en bidden. En dit alles moet de uitdrukking van volmaakt en eerlijke christelijke liefde en altijd in het licht van de algemene smeekbede voor de vrede onder alle mensen en onder alle naties staan. De Rozenkrans als oefening van de christelijke devotie onder de gelovigen van de Latijnse ritus, die een belangrijk deel van de katholieke gemeenschap uitmaken, komt voor de geestelijke wat betekenis betreft na de heilige mis en het brevier en voor de leken na het ontvangen van de sacramenten. De Rozenkrans is een gewijde vorm van de vereniging met God en betekent altijd een hoge geestelijke verheffing.

Het is waar dat deze rozenkrans door hen die door hun opvoeding minder in staat zijn om zich te kunnen verheffen boven het mondgebed, slechts kan worden gezien als een monotone opeenvolging van drie gebeden. Het Onze Vader, het Wees Gegroet en het Eer Zij de Vader, die hun plaats hebben in de traditionele volgorde van 15 tientjes. Dit is zonder twijfel al iets. Maar, dit moeten wij nog eens herhalen, het is alleen een begin of een uiterlijke nagalm van een vertrouwelijk gebed en in het geheel geen vurige verheffing van de geest in samenspraak met de Heer die men zoekt in de verhevenheid en de tederheid van zijn geheim van barmhartige liefde voor de gehele mensheid. De ware inhoud van de goed bemediteerde rozenkrans bestaat uit een drievoudig element dat aan de mondelinge gebedsvorm eenhoud, eenheid en samenhang geeft. Het vat in levendige opeenvolging de episodes samen van het leven van Jezus en Maria. Men kan hierbij de verschillende omstandigheden van de biddende mensen en de verlangens van de universele kerk betrekken. Bij ieder tientje is er een tafereel en bij ieder tafereel is er een drievoudig accent dat tegelijkertijd bestaat uit mystieke beschouwing, innerlijke overdenking en vrome intentie. Voor alle zuivere en heldere beschouwing van ieder geheim, dit wil zeggen van de geloofswaarheden die ons spreken over de verlossende zending van Jezus. Bij de beschouwing treedt men in intieme gemeenschap van gedachten en gevoelens met de leer en het leven van Jezus, Zoon van God en Zoon van Maria, die op aarde leefde om ons te verlossen, te onderwijzen en te heiligen. In de stilte van het verborgen leven, bestaande uit gebed en werk, in de smarten van zijn gezegend lijden, in de triomf van zijn opstanding, evenals in de glorie van de hemelen waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en steeds de door hem gestichte kerk die voortgaat op haar weg door de eeuwen, bijstaat en leven schenkt door de Heilige Geest. Het tweede element is de overdenking die zich vanuit de volheid van de geheimen van Christus in een helder licht over de geest van de biddende uitbreidt. Eenieder ontdekt in elk geheim afzonderlijk de geschikte en goede lering voor zichzelf met betrekking tot de heiliging en tot de omstandigheden waarin hij leeft. En onder de voortdurende verlichting van de Heilige Geest die in het diepst van de ziel, die onder invloed staat van de genade, voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, vergelijkt eenieder zijn leven met de innige warmte van de leer die uit deze geheimen naar boven welt en vindt hij er onuitputtelijke aanwijzingen in voor zijn eigen geestelijke noden, alsook voor zijn dagelijks bestaan.

Ten slotte is er de intentie. Dit wil zeggen het aanduiden van personen of instellingen van persoonlijke of gemeenschappelijke belangen die voor een werkelijk actief en vroom katholiek vallen onder de beoefening van de naaste liefde tegenover de broeders van de liefde die zich in de harten uitstort en die het gemeenschappelijk toebehoren tot het mystieke lichaam van Christus op levendige wijze tot uitdrukking brengt. Op deze wijze wordt de rozenkrans een algemene smeekbede van ieder mens afzonderlijk en van de onmetelijke gemeenschap van de verloste die uit alle streken van de aarde enkel in één enkel gebed ontmoeten. Het zij in de persoonlijke smeekbede om genade bij de individuele omstandigheden, als ook in het deelnemen aan het grote en eensgezinde koor van de gehele kerk voor de belangen van de gehele mensheid. De kerk leeft zoals de goddelijke verlosser wilde, te midden van bitterheid, tegenslag en stormen van sociale verwarring die dikwijls tot een dreigende angst worden. Maar haar blikken zijn op één punt gericht en de krachten van de natuur en van de genade zijn altijd gericht op de hoogste bestemming van het eeuwige einddoel. Dit is de rozenkrans van Maria, beschouwd in zijn verschillende elementen, samengevoegd op de vleugels van het mondgebed en met dit gebed verweven als een luchtig en rijk kantwerk, vol warmte en geestelijke bekoring. Het mondgebed komt daardoor ook tot volle betekenis. Allereerst komt het Onze Vader dat aan de rozenkrans toon, inhoud en leven geeft. En omdat het volgt na de aankondiging van de verschillende geheimen, wijst het de overgang van het ene tientje naar het andere aan. Dan het wees gegroet dat de echo's in zich draagt van de jubel van de hemel en aarde rondom de verschillende voorstellingen uit het leven van Jezus en Maria. En tenslotte het driemaal eer aan de Vader herhaald in aanbidding voor de Allerheiligste Drievuldigheid.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 315 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 6 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 1 tot en met 3. Hiervoor gebruiken wij de Wiedeport-vertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website om ze daar ook te beluisteren. Op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is vandaag de derde dag dat wij samen mogen lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Laten wij dat gewoon na gebeden te hebben onmiddellijk doen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lucas hoofdstuk 6. Aren plukken op Sabbat. Terwijl hij op een Sabbat door de korenvelden liep, plukten zijn leerlingen aren. Ze wreven die tussen hun handen en aten ervan. Enkele fariseeën zeiden toen: "Waarom doen jullie iets dat op Sabbat niet mag?" Jezus antwoordde hun: "Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Dat hij het huis van God binnenging en de offerbroden meenam, ervan at en ze ook aan zijn metgezellen gaf. Hoewel alleen priesters die mogen eten. De mensenzoon is ook heer van de Sabbat," zei hij. Een genezing op Sabbat. Op een andere Sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem, om te zien of hij op Sabbat genezingen verrichtte. Dan zouden ze hem kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Sta op en kom naar voren." En hij stond op en kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: "Ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad, een leven mag redden of verloren laten gaan." Hij keek hen allemaal aan en zei tegen hem: "Strek uw hand." Hij deed het en zijn hand herstelde zich. Maar zij werden razend en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Keuze van 12 apostelen. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd, riep hij zijn leerlingen en uit hen koos hij er 12. Die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas van Jacobus en Judas Iscariot, die de verrader is geworden. Toespraak tot de leerlingen en het volk. Samen met hen daalde hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen in grote getale en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om hem te horen en van hun ziekten te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten werden genezen. En al die mensen probeerden hem aan te raken, omdat er een kracht van hem uitging, die iedereen genas. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten. Maar tegen jullie die luisteren, zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten,
Zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere. En pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het. En pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden lief hebben, is er dan reden tot dankbaarheid. Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Verder zei hij tegen hen in beeldspraak: kan de ene blinde een gids zijn voor de andere? Dan vallen ze toch samen in een kuil. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Iemand die volleerd is, zal als zijn leermeester zijn. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen een ander zeggen: vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van de ander zit. Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik plukt men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte. Want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, en doen jullie niet wat ik zeg? Iedereen die bij mij komt, mij hoort en doet wat ik zeg. Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering. De rivier beukte er tegen en meteen stortte het in. En dat huis werd één grote ruïne. Hoofdstuk 7. Genezing van een slaaf van een centurio uit Cafarnaum.
Toen hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging hij Cafarnaum binnen. Een centurio daar had

boodschap. Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar u toe te komen. Maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Jezus verbaasde zich over hem toen hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die hem volgden en zei, ik verzeker u, zo'n groot vertrouwen heb ik zelfs in Israël niet aangetroffen. Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis en troffen daar de slaaf gezond aan. Opwekking van de zoon van een weduwe uit Nain. Naderhand ging Jezus naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was hij ten diepste met haar begaan. Huil niet, zei hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij zei, jonge man, kom overeind, zeg ik je. En de dode ging rechtop zitten en begon te praten en hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde allen en ze prezen God. Ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Dit verhaal over hem verbreidde zich in heel het Joodse land en in de wijde omtrek. De vraag van Johannes en Jezus antwoord. Aan Johannes werd dit alles verteld door zijn leerlingen. Daarop riep hij twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer met de vraag: bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Bij hem gekomen zeiden de mannen, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Juist toen genas hij veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten, en schonk hij veel blinden het gezicht. Hij gaf hun dit antwoord. Ga Johannes vertellen wat u hebt gezien en gehoord. Blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op, en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt aan mij. Johannes meer dan een profeet. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij tegen de mensen over Johannes te spreken. Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Maar waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen in prachtige kleren, die in weelde leven, zijn in paleizen te vinden. Waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Inderdaad, ik verzeker u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn bode voor u uit om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste groter dan hij. Heel het volk heeft naar hem geluisterd, ook de tollenaars. Ze rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes.

Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben wat henzelf betreft Gods plan verworpen. Zij lieten zich niet door hem dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en dronk geen wijn. En u zegt, hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen. Hij at en dronk. En u zegt, kijk, die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Aan tafel bij een fariseer, een zondige vrouw. Een van de fariseeën vroeg hem om te komen eten. Hij kwam in het huis van de fariseer en ging aan tafel. In diezelfde stad woonde een zondige vrouw. Toen zij vernam dat hij aanlag in het huis van de fariseer, ging ze erheen met een albasten fles balsem. Huilend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en met de haren van haar hoofd droogde ze die. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Hij zou weten dat het een zondares is. Daarop zei Jezus tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 denariën schuldig, de ander 50. Ze konden het geen van beiden terugbetalen. En daarom schonk hij het hun. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, zei Simon, degene aan wie hij het meeste geschonken heeft. Dat is juist, zei Jezus. Daarop keerde hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik kwam uw huis binnen. Water voor mijn voeten hebt u me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u me niet gegeven, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde. Tegen haar zei hij: uw zonden zijn vergeven. De andere gasten zeiden toen onder elkaar: wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Tegen de vrouw zei hij: uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede. Hoofdstuk 8. Vrouwen trekken met Jezus mee. In de tijd die daarop volgde, trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem, en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren. Maria van Magdala, uit wie 7 demonen waren weggegaan. Johanna, de vrouw van Gusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna, en nog vele andere vrouwen, die hen uit eigen middelen onderhielden. Gelijkenis van het zaad. Een grote menigte verzamelde zich
en uit alle steden kwamen de mensen naar hem toe. Toen vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad. Het werd vertrapt en de vogels van de hemel aten het op. Een ander deel viel op rotsige bodem. Het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht. Weer een ander deel viel tussen de distels. Maar ook de distels groeiden op en ze verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde. Het kwam op en droeg 100-voudig vrucht. En hij besloot met de uitroep: wie oren heeft om te horen, moet horen. Zijn leerlingen vroegen hem wat de gelijkenis betekende. Hij zei: jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen. Maar de anderen moeten het doen met gelijkenissen, opdat ze kijken maar niet zien, horen maar niet verstaan. Dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Die op het pad zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en pakt het weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze gaan geloven en gered worden. Die op de rotsige bodem zijn zij die het woord met vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel. Ze geloven enige tijd, maar op het moment van de beproeving worden ze afvallig. Wat in de distels valt, zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid. Wat in goede aarde valt, zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen. Niemand steekt een lamp aan om die te verstoppen of onder een bed te zetten. Maar je zet hem op een standaard. Dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Want er is niets geheim dat niet openbaar wordt. En niets verborgen dat niet bekend wordt en aan het licht komt. Let dus goed op hoe je hoort. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden. En aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij dacht te hebben. De echte verwanten. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar wegens de drukte konden ze hem niet bereiken. Men liet hem weten: uw moeder en uw broers staan daar ginds en willen u zien. Hij antwoordde hun: mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God horen en doen. Storm op het meer. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: laten we naar de overkant van het meer gaan. Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en ze raakten in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, meester, we vergaan. Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: waar is jullie vertrouwen? Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren? Genezing van een bezetene. Zij voeren naar het land van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij van boord ging, kwam hem uit de richting van de stad iemand tegemoet die in de macht was van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar in rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels:
Wat wilt u van mij, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Doe me alsjeblieft geen pijn. Hij had de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen. Men bond hem dan vast met kettingen en voetboeien. Maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei, Legio. Er waren immers vele demonen bij hem ingetrokken. Zij smeekten Jezus hen niet de afgrond in te sturen. Nu weidde daar in de bergen een grote troep varkens. Ze vroegen hem toestemming om in die varkens te gaan, en hij stond hun dat toe. De demonen kwamen uit de man en gingen de varkens in. De troep stoof de helling af, het meer in, en verdronk. Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en vonden daar de man uit wie de demonen waren weggegaan, gekleed en bij zijn volle verstand, gezeten aan Jezus' voeten. Ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe de bezetene gered was. De hele bevolking van de streek van de Gerasenen vroeg Jezus toen bij hen weg te gaan, want ze waren hevig geschrokken. Daarop stapte Jezus in de boot om terug te varen. De man uit wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg. Ga naar huis terug, zei hij, en vertel wat God voor u heeft gedaan. De man ging in heel de stad verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. Ziekte en dood overwonnen. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Ze hadden allemaal naar hem uitgezien. Daar kwam een man naar voren, een zekere Jairus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, omdat zijn enig kind, een dochter van een jaar of 12, op sterven lag. Op weg daarnaartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al 12 jaar aan vloeiingen leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed, zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeiingen op. Jezus vroeg, wie heeft me aangeraakt? Iedereen ontkende het, en Petrus zei, Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om u heen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitstromen. Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten en vertelde waar het hele volk bij stond, waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar, Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede. Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht. Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig. Jezus hoorde dat en zei tegen hem, Wees niet bang, heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden. Bij het huis gekomen liet hij alleen Petrus, Johannes en Jacobus mee naar binnen gaan en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei, Huil niet, ze is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit
omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep: "Meisje, sta op." Het leven keerde in haar terug. Ze stond onmiddellijk op en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd. Spreuken, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 3. Zoals sneeuw niet past bij de zomer en regen niet bij de oogsttijd, zo past glorie niet bij een dwaas. Zoals een mus wegfladdert en een zwaluw vliegt, zo gaat het met een ongegronde vervloeking. Zij zal niet uitkomen. De zweep is voor het paard, de teugel voor de ezel en de stok voor de rug van de dwazen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 315 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 6 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 1 tot en met 3. Dan rest ons nog vandaag een citaat van de heilige Cyprianus, bisschop van Carthago. God heeft ons niet alleen met zijn woord, maar ook met zijn voorbeeld geleerd hoe te bidden. Hij bad zeer dikwijls, zoals er geschreven staat. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. En hij ging naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. Daarmee toonde hij ons wat ook wij moeten doen. De Heer bad niet voor zichzelf. Wat zou hij, zondeloze, voor zich moeten vragen? Maar voor onze zonden, zoals hij tot Petrus heeft gezegd. De Satan heeft geëist u te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En later heeft hij voor alle mensen tot de Vader gebeden. Niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons mogen zijn. Hoe goed en barmhartig is God! Niet alleen verlost hij ons door zijn bloed, maar hij bidt bovendien ook voor ons heil. Ziet toch hoezeer hij verlangt dat evenals de Vader en de Zoon één zijn, ook wij in hun eenheid blijven. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 315 van ons leesjaar af. Morgen op dag 316 lezen wij samen Lucas hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 4 tot en met 6. Hartelijk bedankt om te luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij

0: het, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 34. De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk beroemen. In de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht. Uit de mond van de Allerhoogste ben ik voortgekomen en als een nevel heb ik de aarde bedekt. Ik sloeg mijn tent op in de hoogte van de hemel en mijn troon stond op een wolkenzuil. Ik heb het hemelgewelf alleen doorlopen en in de diepte van de afgrond ben ik rondgegaan. Op de golven van de zee en overal op aarde en bij alle volken en stammen kreeg ik de macht. Bij hen allen zocht ik een rustplaats, in wiens erfdeel moest ik gaan wonen. Toen gaf de schepper van alles aan mij zijn opdracht en wees hij die mij geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak: sla uw tent op in Jacob en vind in Israël uw erfdeel. Voor de wereld, al in het begin, heeft hij mij geschapen. En zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn nabijheid en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cypres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in Engedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant. Als kaneel en balsem en als uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid, als hars, kruidnagel en mirreolie en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit, en het waren prachtige, mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten, en mijn bloesems werden prachtige, volle vruchten. Kom bij mij, jij die naar mij verlangt, en eet van mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing, en mij bezitten is zoeter dan een honinggraat. Degene die van mij eten, houden honger naar mij, en wie van mij drinken, wensen steeds meer. Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd, en zij die in mijn geest werken, mislukken niet. Dit alles is gegeven met het verbondsboek van de Allerhoogste God, met de wet die Mozes ons heeft opgelegd als erfdeel voor Jacobs gemeenten. De wet is boordevol wijsheid, zo vol als de Pison en de Tigris in de dagen van de nieuwe vruchten. Zij geeft een overvloed aan inzicht. Ze is als de Eufraat en de Jordaan in de dagen van de oogst. Zij laat kennis stromen, zo rijk als de Nijl en als de Gihon in de dagen van de druivenoogst. De eerste leert haar niet volledig kennen en de laatste achterhaalt haar evenmin. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en haar besluiten zijn voller dan de diepte. En ik ben als een kanaal door een stroom gevoed en als een waterloop die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn bloembed bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Verder wil ik mijn onderwijs zo helder maken als de dageraad en het tot in de verte laten stralen. Verder wil ik de leer als een profetie laten stromen en haar nalaten aan verre generaties. Ik heb me dus niet alleen voor mezelf ingespannen, maar voor iedereen die de wijsheid zoekt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 26. In drie dingen vindt men hart genoegen. Ze zijn gewild bij de Heer en de mensen. Eendracht onder broers. Vriendschap met de naaste. En een goede verstandhouding tussen man en vrouw. Drie soorten mensen verfoeit men hart. En ik erger mij zeer aan hun levenswijze. Een verwaande bedelaar, een oneerlijke rijkaard en een overspelige grijsaard met te weinig verstand. Als je in je jeugd iets niet hebt bijeengebracht, hoe zou je dat dan in je ouderdom vinden? Hoe aantrekkelijk is het als mannen met grijze haren recht spreken en als oudere mensen goede raad weten? Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van aanzien? Rijke ervaring is de kroon van de oude mensen en de vrees voor de Heer is hun roem. Ik weet 9 dingen die ik in mijn hart prijs en ook een 10e zal ik uitspreken. Een mens die vreugde beleeft aan zijn kinderen en iemand die nog bij zijn leven de val van zijn vijand mag zien. Gelukkig is hij die een verstandige vrouw heeft en hij die niet met os en ezel tegelijk ploegt. En hij die niet uitgeleid in zijn spreken en hij die zijn minderen niet hoeft te dienen. Gelukkig is degene die inzicht heeft gevonden en degene die spreekt voor een luisterend gehoor. Hoe groot is degene die wijsheid vindt? Maar niemand overtreft de man die de Heer vreest. De vrees voor de Heer gaat alles te boven. Wie haar bezit, is met niemand te vergelijken. Alle pijn desnoods, maar geen hartepijn. Alle kwaadaardigheid, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw. Alle ellende desnoods, maar geen ellende van mensen die mij haten. Alle afstraffing, maar geen afstraffingen door vijanden. Geen erger gif dan het gif van een slang. Geen ergere woede dan de woede van een vrouw. Ik huis veel liever met een leeuw of een draak dan met een kwaadaardige vrouw. De kwaadaardigheid van een vrouw verandert haar oogopslag en verduistert haar gezicht, tot zij eruit ziet als een berin. Al zit haar man aan tafel tussen zijn buren, onwillekeurig moet hij bitter zuchten. Alle kwaad valt in het niet vergeleken bij een kwade vrouw. Het lot van de zondaar zal op haar vallen. Als een zanderige helling voor de voeten van een grijsaard, zo is een praatzieke vrouw voor een rustige man. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op wat zij bezit. Het is een harde slavernij en een grote schande als een vrouw haar man onderhoudt. Een vernederd hart, een somber gezicht en hartzeer, die komen van een kwaadaardige vrouw. Slappe handen en knikkende knieën, die komen van een vrouw die haar man niet gelukkig maakt. Bij een vrouw is de zonde begonnen en door haar moeten wij allen sterven. Laat het water niet de vrije loop en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Als zij niet aan jouw zijde wandelt, snijd haar dan af van je vlees.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 29. Een goede vrouw maakt haar man gelukkig, en het getal van zijn dagen wordt dubbel zo groot. Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man, en ze laat hem al zijn jaren in vrede doorbrengen. Met een goede vrouw is men goed bedeeld. Wie God vrezen, krijgen haar als hun deel. Rijk of arm, hun hart is gelukkig en hun gezicht staat altijd opgewekt. Voor 3 dingen is mijn hart beducht en voor het 4e ben ik bang. Opspraak in de stad, een samenscholing van de massa en een valse beschuldiging zijn allemaal erger dan de dood. Maar een vrouw die jaloers is op een andere vrouw en de geesel van haar tong, die iedereen erin probeert te betrekken, dat geeft pijn in het hart en groot verdriet. Als een slingerend ossenspan is een kwaadaardige vrouw. Wie haar in toom probeert te houden, is als een man die een schorpioen vastpakt. Een vrouw die drinkt is een grote ergernis. Zij verbergt haar schandelijk gedrag niet. De ontucht van een vrouw blijkt uit haar oogopslag, en door haar lonken verraadt zij zich. Houdt een rebelse vrouw heel goed in het oog, anders vergooit ze zich als ze de kans krijgt. Als haar ogen onbeschaamd zijn, ga dan haar gangen zorgvuldig na en verbaas je niet wanneer ze zich tegen je misdraagt. Als een dorstige reiziger doet ze haar mond open en drinkt van al het water in haar buurt. Zij gaat tegenover elke tentpaal zitten en opent haar koker voor de pijl. De bekoorlijkheid van de vrouw verblijdt haar man en haar vaardigheid geeft merg aan zijn gebeente. Een zwijgzame vrouw is een geschenk van de Heer en beschaving is iets onbetaalbaars. Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing. De zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer, zo is de schoonheid van een goede vrouw in haar welgeordend huis. De schoonheid van haar aangezicht staat op haar rustige gestalte, zoals het licht dat op de heilige luchter staat te stralen. Zo staan haar mooie benen op de stevige hielen, als de gouden zuilen op een zilveren voetstuk. Over 2 dingen is mijn hart bedroefd, en om een 3e komt woede in mij op. Een vermogend man die tot armoede vervalt, verstandige mannen die geminacht worden, en iemand die van gerechtigheid tot zonde komt. De Heer zal hem voor het zwaard bestemmen. Een zakenman blijft nauwelijks voor een misstap bewaard, en ook een kleine handelaar ontkomt niet aan de zonde.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 30. Uit winstbejag zondigen velen, en wie erop uit is om rijk te worden, wendt zijn ogen af. Zoals een pin vast komt te zitten in de voegen tussen de stenen, zo wringt de zonde zich tussen verkoop en koop. Als iemand niet sterk staat in de vrees voor de Heer, zal snel en zonder uitstel zijn huis ten gronde gaan. Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen. Zo is de kwalijke kant van een mens in zijn berekening te vinden. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo toetst men een mens aan zijn berekening. De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien. Zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens. Voor de berekening moet je een mens niet prijzen, want daarin wordt de mens op proef gesteld. Als je zoekt wat rechtvaardig is, zul je het vinden en het aantrekken als een prachtige mantel. Vogels nestelen bij hun soortgenoten en de waarheid keert steeds terug naar wie haar beoefenen. Een leeuw loert op zijn prooi, zo loert de zonde op degene die onrecht bedrijven. Het betoog van een vrome man is altijd wijsheid, maar de onverstandige is even wisselvallig als de maan. Als je in het gezelschap van onverstandigen komt, moet je de tijd in het oog houden. Maar kom je in het gezelschap van verstandige mensen, dan moet je lang blijven. Het gepraat van dwazen is ergerlijk en hun gelach klinkt in zondige uitspattingen. De taal van wie veel zweert, laat de haren te bergen reizen en vanwege een geruzie stopt men zijn oren dicht. Het geruzie van de hoogmoedige staat gelijk met bloedvergieten en hun gescheld is pijnlijk om aan te horen. Wie geheimen verklapt, verspeelt het vertrouwen en vindt nooit een vriend naar zijn hart. Houd van je vriend en blijf hem trouw, maar als je zijn geheimen verklapt hebt, loop dan maar niet meer achter hem aan, want zoals een mens zijn erfdeel verspeelt, zo heb je de vriendschap van je naaste verspeeld. En zoals je een vogel uit je hand laat ontsnappen, zo heb je je naaste laten schieten en vang je hem niet meer. Zit hem maar niet meer achterna, want hij is al ver weg, zoals een gazelle die aan een vangnet ontsnapt. Want een wond kun je verbinden en voor een scheldwoord bestaat de vergeving. Maar wie geheimen verklapt, heeft niets meer te hopen. Wie knipoogt, is iets kwaads van plan, en wie het merkt, gaat hem uit de weg. Als je erbij bent, praat hij heel vriendelijk en is hij vol bewondering voor je woorden. Maar achteraf praat hij anders en werpt hij een smet op jouw woorden. Er zijn veel dingen die ik verfoei, maar niets verfoei ik zo diep als zo iemand. En ook de Heer verfoeit hem. Wie een steen omhoog gooit, gooit hem op zijn eigen hoofd. En een verraderlijke slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En wie een strik uitzet, raakt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad bedrijft, valt het op hemzelf terug. En hij weet niet eens van waar het hem treft. Spot en laster zijn weggelegd voor de verwaande, en de wraak loert op hem als een leeuw. Degenen die zich over het ongeluk van de vrome mensen verheugen, komen zelf in een valstrik terecht, en ze worden nog voor hun dood door verdriet verteerd. Ook wrok en woede zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 26. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. Hij zal zijn zonde nooit uit het oog verliezen. Vergeef je naaste zijn onrecht, dan worden, wanneer je erom bidt, jouw eigen zonde kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn woede volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonde? Als iemand die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonde? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en houd je aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste. Denk aan het verbond met de Allerhoogste. En zie door de vingers wat maar onwetendheid is. Vermijd vechtpartijen en je zult minder zondigen. Want een driftig mens laat de strijd ontbranden. Een zondig mens zaait tweedracht tussen vrienden en brengt vijandschap onder degenen die in vrede leven. Hoe meer hout er in het vuur komt, des te hoger vlamt het op. Hoe hardnekkiger de strijd is, des te heviger wordt hij. Hoe meer kracht iemand heeft, des te groter is zijn woede. En hoe rijker hij is, des te hoger laat hij zijn woede oplaaien. Een plotseling ontstane twist laat het vuur opvlammen. En een overhaaste vechtpartij laat bloed vloeien. Als je op een vonk blaast, vlamt zij op. En als je erop spuwt, dooft zij uit. En toch is het een zowel als het ander het werk van je mond. De roddelaar en iemand die met twee monden spreekt, moet je vervloeken. Want veel mensen die in vrede leven, worden door hen in het ongeluk gestort. De tong van een derde heeft de rust van veel mensen verstoord, heeft hen opgejaagd van volk tot volk, heeft sterke steden neergehaald en huizen van grote heren verwoest. De tong van een derde heeft vastberaden vrouwen verjaagd en beroofd van de vrucht van hun werk. Wie er naar luistert, vindt geen rust meer en woont nooit meer ongestoord. Een slag met een zweep maakt een striem, maar een slag met de tong breekt botten. Velen zijn gesneuveld door de snede van het zwaard, maar niet zoveel als ze gesneuveld zijn door de tong. Gelukkig is degene die tegen haar beschermd is, die niet het offer wordt van haar woede, die haar juk niet hoeft te dragen en door haar boeien niet geketend wordt. Want haar juk is een ijzeren juk en haar boeien zijn boeien van koper. De dood die zij brengt is een kwade dood en de onderwereld is beter dan zij. Op de vrome mens heeft zij geen vat en zij zullen niet branden in haar vuur. Degene die de Heer verlaten vallen in haar macht en zij laait in hen op en is niet meer te blussen. Als een leeuw wordt zij op hen losgelaten, en als een panter takelt zij hen toe. Omheind dus je wijngaard met doorns, zet voor je mond een deur en een grendel, zet je zilver en je goud achter slot en grendel, maak voor je woorden een weegschaal en een gewicht. Pas op dat je door je tong niet uitglijdt en dat je niet ten val komt onder het oog van degene die je belaagt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 28. Wie barmhartig is, leent zijn geld aan zijn naaste. En wie hem de helpende hand biedt, onderhoudt de geboden. Leen aan je naaste wanneer hij het nodig heeft. Geef het geleende op tijd aan je naaste terug. Houd je aan je woord en wees betrouwbaar in de omgang. Dan vind je altijd wat je nodig hebt. Velen beschouwen het geleende als gevonden geld en bezorgen last aan wie hen geholpen hebben. Zo iemand kust zijn naaste de handen totdat hij het geld heeft gekregen. En vanwege zijn geld spreekt hij hem onderdanig aan. Maar wanneer het ogenblik van terugbetalen is gekomen, stelt hij het uit, betaalt hij onvriendelijke woorden terug en geeft de schuld aan de tijd. Ook al kan de schuldenaar best betalen, de eiser krijgt maar met moeite de helft en moet dat nog als gevonden beschouwen. Kan hij niet betalen, dan berooft hij de man van zijn geld en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Verwensingen en hatelijkheden betaalt hij hem terug en in plaats van eerbetoon betaalt hij hem beledigingen. Niet uit kwaadwilligheid zijn velen weigerachtig, maar uit angst nodeloos te worden beroofd. Wees toch maar grootmoedig voor de armen en laat hem niet op zijn almoes wachten. Help de armen, omdat dat het voorschrift is, en stuur hem, omwille van zijn armoede, niet met lege handen weg. Maak je geld vrij voor je broeder en vriend en laat het niet roestend vergaan onder de steen. Gebruik je schatten volgens de geboorte van de Allerhoogste. En ze brengen je meer op dan goud. Berg almoezen in je schatkamers, die redden je uit al ellende. Beter dan een sterk schild en beter dan een zware lans vechten zij voor jou tegen de vijand. Een goede man staat borg voor zijn naaste, maar een schaamteloze laat hem in de steek. Vergeet de vriendelijkheid van je borg niet, want hij heeft zichzelf voor jou gegeven. Wie het goede van zijn borg verkwist, is een zondaar, en wie geen dankbaarheid voelt, laat zijn redder in de steek. Het borgstaan heeft veel welgestelden te gronde gericht en heeft ze heen en weer geslagen als de golven van de zee. Het heeft machtige mannen uit hun huizen verdreven, zodat ze vagebonden werden onder vreemde volken. De zondaar stort zich op borgstellingen en in zijn zucht naar winst stort hij zich in processen. Help je naaste naar vermogen, maar pas op dat je niet ten val komt. De eerste levensbehoeften zijn water, brood, kleding en een huis dat de naaktheid bedekt. Beter een armoedig bestaan onder een dak van planken dan heerlijke spijzen in het huis van een ander. Of je nu weinig of veel krijgt, blijf tevreden en je wordt niet voor vreemdeling uitgescholden. Het is een ellendig leven om van huis tot huis te gaan, want waar je een vreemdeling bent, mag je je mond niet open doen. Je moet gastvrij zijn en je moet te drinken geven en ondankbaarheid is je loon. Je krijgt zelfs nog harde woorden te horen. Kom binnen, vreemdeling, dek de tafel maar en zet mij voor wat je bij je hebt. Ruit, vreemdeling, mijn aanzien eist het, mijn broer is bij mij komen logeren, ik heb het huis nodig. Het is zwaar voor een man met verstand dat hem het huis niet gegund wordt en dat hij wordt beledigd alsof hij een schuldeiser is.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 25. Wie zijn zoon lief heeft, moet hem slaan om tenslotte vreugde aan hem te beleven. Wie zijn zoon goed opvoedt, zal er nut van hebben en zal zich op hem kunnen beroemen in de kring van zijn kennissen. Wie zijn zoon onderwijst, maakt zijn vijand jaloers en wordt benijd door zijn vrienden. Is de vader van die zoon overleden, dan is hij toch niet gestorven, want heeft zijn evenbeeld nagelaten. Bij zijn leven zag hij hem met vreugde en bij zijn overlijden had hij geen verdriet. Zijn vijanden liet hij een wreker na, zijn vrienden een man die hun goedheid vergeldt. Als iemand zijn zoon vertroetelt, zal hij zijn eigen wonden moeten verbinden en zal zijn hart beven bij elke kreet. Zonder dressuur wordt een paard onhandelbaar en een zoon die men vrijlaat springt uit de band. Verwen een kind en het zal je verbijsteren. Speel ermee en het zal je verdriet doen. Lach samen en het brengt je verdriet en tenslotte maak jij je tanden stomp. Laat het in zijn jeugd niet de volle vrijheid en hou het stevig in de flanken in zijn jeugd. Anders wordt het hart leers en gehoorzaamt het je niet meer. Voed je zoon goed op en maakt zijn juk zwaar. Anders struikel jij over zijn onbehouwenheid. Beter een arme die gezond en sterk van gestel is, dan een rijke die lichamelijk een wrak is. Gezondheid en een goed gestel gaan al het goud te boven. En een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom. Geen rijkdom is meer waard dan een gezond lichaam. En er is geen blijdschap die de vreugde van het hart te boven gaat. De dood is verkieslijker dan een bitter leven. En de eeuwige rust gaat boven een slepende kwaal. Lekkernijen, uitgestald bij een gesloten mond, zijn als spijsoffers neergelegd bij een afgodsbeeld. Wat heeft het beeld aan dat offer?

zuiver, het kan immers niet eten of ruiken. Zo is het ook met degene die door de Heer vervolgd wordt. Hij ziet het voor zijn ogen en zucht als een kastraat die een meisje omarmt. Geef je niet over aan droefheid en kwel je niet met je tobberijen. Blijheid van hart doet een mens leven en een vrolijke man leeft lang. Zoek afleiding voor je zorgen en troost je hart en jaag de droefheid weg van je pad. Want door droefheid zijn veel mensen te gronde gegaan, want de droefheid levert niets op. Jaloezie en woede verkorten het leven en zorgen maken iemand oud voor zijn tijd. De slaap van de blije mens is als een lekkernij en zijn eten smaakt hem goed.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 31. Wakker liggen over de rijkdom, mergelt het lichaam uit. Dergelijke zorgen houden de slaap weg. Zorg over het levensonderhoud houdt je uit de slaap, meer dan een zware ziekte, houdt ze de slaap weg. De rijke spant zich in en verzamelt geld, en als hij ermee ophoudt, kan hij genieten. De arme spant zich in en krijgt niet genoeg, en als hij ermee ophoudt, is hij noodlijdend. Wie het goud lief heeft, valt niet te rechtvaardigen, en wie winst najaagt, komt op een dwaalspoor. Velen zijn door het goud ten val gekomen en stonden plotseling voor een ondergang. Het is een struikelblok voor wie er verzot op zijn. Iedere dwaas laat zich erdoor vangen. Gelukkig is de rijke die onberispelijk blijkt te zijn en niet achter het goud is aangelopen. Wie is hij? Dan prijzen we hem gelukkig. Want hij heeft zich te midden van zijn volk bewonderenswaardig gedragen. Wie is er op dit punt op de proef gesteld en is volmaakt gebleken? Hij zal erom geroemd worden. Wie kon zondigen en zondigde niet? Wie kon kwaad aanrichten en deed het niet? Zijn geluk zal van kracht blijven en de vergadering zal melding maken van zijn weldaden. Wanneer je aanzit aan een rijke tafel, sper je keelgat dan niet open en zeg niet, er staat zoveel op. Bedenk dat een jaloers oog iets ergs is. Iets ergs dan zo'n oog is er niet geschapen. Daarom traant het ook bij alles wat het ziet. Als iemand met zo'n oog toekijkt, moet jij je hand niet uitsteken en je moet zijn hand in de schotel niet aanraken. Beoordeel de gevoelens van je disgenoot naar jezelf en denk na bij alles wat je doet. Wat voor je staat, moet je als een behoorlijk mens opeten. En je moet niet gulzig zijn, anders wek je weerzin op. Wees de eerste die ophoudt, dat is wel gemanierd. En wees geen veelvraat, anders geef je aanstoot. Als je in een groot gezelschap aanzit, steek dan niet als eerste je hand uit. Een welgemanierd mens neemt met weinig genoegen. En hij ligt niet op zijn bed naar adem te snakken. Op matig eten volgt een gezonde slaap. Hij staat vroeg op en voelt zich uitgerust. Hinderlijke slaaploosheid, onpasselijkheid en maagkrampen zijn het lot van de veelvraat. En als men je dwingt veel te eten, sta dan op en braak het maar uit en je zult je opgelucht voelen. Luister naar mij, mijn kind, en wijs mij niet af. Dan zul je tenslotte mijn woorden wel begrijpen. Wees bescheiden in alles wat je doet. Dan overkomt je geen enkele ziekte. Wie goede tafelmanieren heeft, wordt geprezen, en het getuigenis van die goede manieren blijft bestaan. Over degene die slechte tafelmanieren heeft, spreekt de hele stad schande, en het getuigenis van die slechte manieren blijft bestaan. Bij het wijndrinken moet je geen held willen zijn, want de wijn heeft velen te gronde gericht. De oven beproeft het staal op zijn hardheid. Zo beproeft de wijn de harten als de hoogmoedige ruzie maken. Wijn staat voor de mens gelijk met leven, als je hem met mate drinkt. Wat is het leven voor iemand die geen wijn heeft? Hij is al in het begin geschapen om vreugde te geven. Als wijn op zijn tijd met mate wordt gedronken, geeft hij blijdschap van hart en vreugde in de ziel. Als wijn overdadig wordt gedronken, geeft hij verbittering in de ziel door twist en conflict. Dronkenschap maakt het hart van de dwaas zo heftig dat hij komt te vallen. Zij ondermijnt zijn kracht en bezorgt hem ook nog wonden. Als je samen wijn drinkt, moet je je buurman geen verwijten maken en hem niet minachten als hij vrolijk wordt. Je moet hem dan ook niet uitschelden en hem niet lastig vallen door iets van hem terug te vragen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 24. Als ze jou de leiding van het feest hebben gegeven, beroem je daar dan niet op. Wees in hun midden als een van de gasten. Zorg eerst voor de anderen en ga dan zelf pas zitten. Neem plaats als je je taak vervuld hebt. Dan zul je je verheugen om hun eerbetoon en een krans krijgen voor je hoffelijk optreden. Neem het woord maar, grijsaard, het komt jou toe. Wees echter bescheiden met je wijsheid en stoor de muziek niet. Als iets te horen wordt gebracht, moet je niet overdadig praten en je moet niet je wijsheid ten beste geven op een ongelegen ogenblik. Een robijnenzegel op een gouden sieraad is als een concert bij het wijndrinken. Een zegel van smaragd in goud gevat is als de melodie van de muziek bij zoete wijn. Neem het woord slechts, jongeman, als men jou wil horen en doe het hoogstens na tweemaal gevraagd te zijn. Spreek kort en krachtig en zeg veel met weinig woorden. Wees als iemand die weet en zwijgt. In een kring van notabelen moet je je niet te veel laten gelden en waar grijsaards zijn, moet je niet breedvoerig praten. Voordat het dondert, flitst de bliksem. En genoegen gaat aan de bescheiden mens vooraf. Sta op tijd op en treuzel niet. Loop vlug naar huis en blijf niet rondhangen. Daar kun je vermaken en doen wat je invalt. Maar misdraag je niet door overmoedige taal. En om dat alles moet je hem prijzen die jou gemaakt heeft en met zijn goede gave voet. Wie de Heer vreest, zal zijn lessen ter harte nemen. En wie hem vroeg zoekt, zal zijn goedkeuring vinden. Wie de wet zoekt, zal ervan vervuld worden. Maar degene die zich tegen haar verzet, komt door haar ten val. Wie de Heer vrezen, zullen zijn oordelen leren kennen en zijn bevelen als een licht laten schijnen. Een zondig mens onttrekt zich aan het vonnis en vindt een uitleg naar zijn eigen wens. Een bedachtzaam mens zal bezinning niet afwijzen, maar de verdwaasde en hoogmoedige kent geen vrees. Doe niets zonder overleg en je zult naderhand geen spijt hebben. Wandel niet over een weg met struikelblokken en je zult je niet aan stenen stoten. Wacht je niet op de weg van de zondaars, dan hoef je voor de afloop niet bezorgd te zijn. Neem jezelf in acht bij al je daden, want iedereen die dat doet, onderhoudt de geboden. Wie de wet onderhoudt, let op zichzelf. En wie op de Heer vertrouwt, zal niet beschaamd worden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 33. Wie de Heer vreest, wordt door geen ongeluk getroffen, maar in de beproeving wordt hij ook weer gered. Wie een afkeer heeft van de wet, wordt nooit een wijs man. Hij wordt heen en weer geslingerd als een schip in de storm. Een verstandig mens vertrouwt op de wet en heeft in de wet evenveel vertrouwen als in het raadplegen van orakels. Overdenk je woorden, dan zal men naar je luisteren. Breng bijeen wat je geleerd hebt en geef dan antwoord. Als een wagenrad is het hart van een dwaas, als een draaiende as is zijn denken. Een spottende vriend is als een dekhengst die hinnikt onder iedere berijder. Waarom is de ene dag beter dan de andere? Alle daglicht komt toch het hele jaar door van de zon? Ze zijn van elkaar gescheiden door de wijsheid van de Heer, en hij heeft de verschillende tijden en feesten gemaakt. Sommige dagen heeft hij verheven en geheiligd, en andere heeft hij tot door de weekse dagen gemaakt. Zo zijn alle mensen uit de aardbodem afkomstig, en is Adam uit aarde geschapen. Maar in de volheid van zijn weten heeft de Heer de mensen gescheiden en hun verschillende wegen gewezen. Sommige van hen heeft hij gezegend en verheven. Andere heeft hij geheiligd en tot zich laten naderen. Weer andere heeft hij vervloekt en vernederd en van hun plaats verjaagd. Als leem dat de pottenbakker in zijn hand heeft om het te boetseren naar zijn goedkeuring, zo zijn de mensen in de hand van hun maker, die aan ieder geeft naar zijn beslissing. Tegenover het kwade staat het goede, tegenover de dood het leven. Zo staat tegenover de vrome de zondaar. En zo moet je alle werken van de Allerhoogste bekijken, paarsgewijs, het een tegenover het ander. En ik was de laatste die waakte, als een nalezer liep ik achter de druivenplukkers. Door de zegen van de Heer kwam ik naar voren en heb ik als een druivenplukker de perskuip gevuld. Bedenk dat ik niet voor mezelf alleen gezwoegd heb, maar voor iedereen die onderwijs zoekt. Luister naar mij, machthebbers van het volk en leiders van de vergadering, knoop het in uw oren. Laat zoon, nog vrouw, broer, nog vriend ooit macht over jou krijgen, zolang je leeft. Geef je geld niet aan een ander, dan hoef je er later niet met spijt om te bedelen. Zolang je leeft en er adem in je is, moet je je door geen mens laten overheersen. Het is beter dat je kinderen jou iets moeten vragen, dan dat jij naar de handen van je zonen moet kijken. Blijf Heer en Meester bij alles wat je doet en laat geen smet op je eer vallen. Op je laatste dag, als je leven volbracht is, ja, als de dood is gekomen, verdeel dan je erfenis. Voer, stok en lasten zijn voor de ezel. Brood, kastijding en arbeid zijn voor de slaaf. Zet je knecht aan het werk en je zult rust vinden. Laat zijn handen werkloos en hij zal de vrijheid zoeken. Haam en halster buigen de nek, en voor een kwaadwillige slaaf zijn er lijfstraffen en folteringen. Zet hem stevig aan het werk, anders wordt hij een leegloper, want van leegloperij leert hij niets dan kwaad. Laat hem werken zoals het hem past, en als hij niet gehoorzaamt, doe hem dan voetboeien aan. Maar je mag van een mens niet te veel vragen en niets doen dat onbillijk is. Als je één slaaf hebt, beschouw hem dan als jezelf, want je hebt hem met bloed gekocht. Als je één slaaf hebt, behandel hem dan als je broer, want je hebt hem nodig als je eigen leven. Wanneer je hem slecht behandelt, loopt hij weg, verloren. En waar zul je hem dan zoeken?

Jesaja, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 31. Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem in de tijd van Uzia, Jotam, Achas en Hiskia, koningen van Juda. Hoor, hemelen, luister, aarde, want de Heer neemt het woord. Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël weet van niets. Mijn volk heeft geen begrip. Wee die zondige natie, dat volk beladen met schuld, dat geslacht van boosdoeners, die verdorven zonen. Zij hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël veracht. Zij hebben hem de rug toegekeerd. Waarom wilt u nog meer worden geslagen en gaat u door met uw verzet? Uw hoofd is helemaal ziek, uw hart helemaal uitgeput. Van uw voetzool tot de schedel is er geen plek meer gaaf. Het is niets dan builen, striemen en open wonden die niet gedicht en niet verbonden zijn, nog met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn platgebrand. Uw akkers worden voor uw ogen door vreemden verslonden. Het is één woestenij, net als bij de vernietiging van Sodom. Sion bleef alleen over, als een hut in een wijngaard, als een slaaphok op een komkommerveld, als een belegerde stad. Als de Heer van de machten geen rest voor ons had overgelaten, dan waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk. Hoor het woord van de Heer, leiders van Sodom. Luister naar het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat heb ik aan al uw offers, zegt de Heer. Ik ben verzadigd van de brandoffers van uw rammen en van het vet van uw mestkalveren. Ik schep geen behagen in het bloed van stieren, lammeren en bokken. Wie heeft u gevraagd mijn voorhoven plat te lopen als u komt om voor mij te verschijnen? Breng mij toch niet langer nutteloze meeloffers. Uw wierook is een gruwel voor mij. Nieuwe maan, sabbat en feestbijeenkomst. Feestvieren samen met onrecht kan ik niet uitstaan. Uw nieuwe maan, uw feesten, ik haat ze hartgrondig. Ze zijn een last die ik niet langer dragen kan. Wanneer u uw handen uitstrekt, sluit ik mijn ogen voor u. Zelfs als u uw gebeden vermenigvuldigt, luister ik niet naar u. Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u, uit mijn ogen met uw misdaden. Houd op met kwaad doen. Leer liever het goede te doen. Betracht rechtvaardigheid, help de verdrukten, verschaf recht aan de wezen, verdedig de weduwen. Kom, laten we de zaak afhandelen, zegt de Heer. Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij rood als purper, als wol kunnen worden? Als u gewillig bent en luistert, zult u het beste van uw land verteren. Maar als u weigert en u blijft verzetten, zal het zwaard u verteren.
De mond van de Heer heeft het gezegd. Hoe is de getrouwe veste toch een hoer geworden? Zij was vol van recht en gerechtigheid woonde in haar. Nu vindt men er niets dan moordenaars. Uw zilver is metaalschuim geworden. Uw wijn is met water vermengd. Uw leiders zijn rebellen, handlangers van dieven. Iedereen is op steekpenningen uit en aast op geschenken. Wezen verschaffen zij geen recht en de zaak van de weduwen krijgt bij hen geen gehoor. Daarom luidt de godspraak van de Heer van de machten, de sterke van Israël. Wee, ik ga mij wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik keer mijn hand tegen u. Zoals met loog ga ik uw schuim zuiveren en al uw afval verwijderen. Uw rechters maak ik als vroeger, uw raadsheren weer als voorheen. Dan zal men u de stad van gerechtigheid noemen, de getrouwe veste. Sion zal door recht verlost worden en haar inwoners die zich bekeren door gerechtigheid. Maar afvalligen en zondaars gaan samen ten onder. Zij die de Heer verlaten, worden vernietigd. Ja, u zult zich schamen over de heilige eiken waar u zo van houdt, en blozen over de tuinen die u zo op prijs stelt. Want u zult zelf als een eik zonder bladeren zijn, als een tuin zonder water. Het vlas wordt afval en bewerkt door een vonk. Zo ontstaat een vuur dat niemand blust.

Jesaja, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe. En zij zeggen: kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht doen onder de volken en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander, en oorlogen leren ze niet meer. Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer. U hebt uw volk verstoten, Jacobs huis. Het wemelt er van waarzeggers en wichelaars, net als bij de Filistijnen. Het krioelt er van vreemd gespuis. Het land is vol goud en zilver en er komt geen eind aan de rijkdom. Het land is vol paarden en er komt geen eind aan hun wagens. Het land is vol afgoden en zij aanbidden het werk van hun eigen handen, wat hun eigen vingers hebben gemaakt. Maar de mens zal worden vernederd en worden neergeslagen zonder genade. Kruip weg in de rotsen, verberg u in de grond uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootheid. De hooghartige ogen van de mensen worden neergeslagen. De hoogmoedigen worden vernederd. De Heer alleen blijft hoog verheven op die dag. Want het wordt een dag van de Heer van de machten. Tegen al wat verwaand is en trots, tegen al wat zich hoogmoedig verheft, tegen al die ceders van de Libanon, statig en hoog, tegen al die eiken van Bassan, tegen al die verheven bergen, tegen al die trotse heuvels, tegen elke machtige toren, tegen elke onneembare vesting, tegen alle Tarsisboten en alle rijk beladen schepen. De menselijke trots wordt neergeslagen. De hoogmoedigen worden vernederd. De Heer alleen blijft hoog verheven op die dag. Alle afgoden verdwijnen. Men zal wegkruipen in spelonken en in de rotsen en holen in de grond, uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootheid, als hij opstaat om de aarde van ontzetting te laten beven. Op die dag zal de mens zijn afgodsbeelden van zilver en goud, die hij maakte om te aanbidden, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Hij zal wegkruipen in rotsholten en bergspleten uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootheid. Als hij opstaat om de aarde van ontzetting te laten beven. Stel geen vertrouwen in de mens die slechts wat adem in zijn neus heeft. Wat is hij eigenlijk waard?

Jesaja, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. De Heer van de machten, ontneemt Jeruzalem en Juda iedere stut en steun. Alle stut van brood, alle steun van water. Krijgsman en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman, notabele en raadsheer, tovenaar en bezweerder. Knapen geef ik hun als vorsten, en willekeur zal over hen heersen. Onder het volk zal men elkaar aanvallen, de een, de ander, ieder zijn naaste. Knapen zullen de ouderen lastigvallen, niets nutten mannen van aanzien. In het ouderlijk huis zal de ene broer de andere vastgrijpen. Jij hebt nog een mantel, wees dus onze leider. Neem deze ruïne onder je hoede. Maar de ander zal antwoorden, ik zal de verpleger niet zijn. Ik heb voedsel noch kleren in huis. Stel mij niet aan als leider van een volk. Want Jeruzalem wankelt. Juda valt, omdat hun woorden en hun daden tegen de Heer gericht zijn. Zij tarten zijn grootsheid. Hun partijdigheid getuigt tegen hen. Net als Sodom stallen zij hun zonden uit. Geen enkele houden ze verborgen, tot hun eigen schade de ongelukkigen. Zij doen zichzelf ellende aan. De rechtvaardigen zullen gelukkig zijn, want het gaat hun goed. Zij verteren de vrucht van hun arbeid. Wee de slechte mens, want hem zal het slecht vergaan. Hij wordt beoordeeld naar het werk van zijn handen. Mijn volk wordt door woekeraars uitgebuit en door afpersers overheerst. Mijn volk, uw leiders laten u verdwalen en verwarren de wegen voor u. De Heer maakt zich gereed voor een geding. Hij staat klaar om zijn volk recht te verschaffen. De Heer spant een proces aan tegen de oudsten en de leiders van zijn volk. U hebt de wijngaarden leeggeplunderd, met het geroofde goed van de armen uw huizen gevuld. Met welk recht vertrapt u mijn volk, verplettert u de armen? Godspraak van de Heer, de God van de machten. Dit zegt de Heer. Omdat de dochters van Sion zo verwaand zijn, omdat ze rondlopen met geheven hoofd, met lonkende ogen, met trippelende pasjes, met rinkelende ringen aan hun enkels, zal de Heer de sluier afrukken van de schedels van Sions dochters, ontbloot de Heer hun voorhoofd. Op die dag ontneemt de Heer hun alle sieraden, voeteringen, zonnetjes en maantjes, oorbellen en armbanden, sluiers en hoofddoeken, beenkettingjes en linten, parfumdozen en amuletten, vingerringen en neusringen, rijke kleren, mantels en overgooiers, tasjes en spiegeltjes, fijn linnen, mutsen en sjaals.

Jesaja, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 6. Op die dag zullen 7 vrouwen 1 man vastgrijpen en zeggen: wij zullen ons eigen brood eten, onze eigen kleren trekken wij aan. Als wij uw naam maar mogen dragen, neem zo de schande van ons weg. Op die dag zal datgene wat de Heer laat ontluiken een luisterrijk sieraad zijn, en de vrucht van het land een trotse tooi voor de overlevenden van Israël. Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef, wordt dan gespaard.

zielig genoemd. Iedereen die in Jeruzalem bij de levenden staat opgeschreven. Wanneer de Heer het vuil van Sions dochters heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, dan schept de Heer boven heel het domein van de berg Sion en boven degenen die er verzameld zijn een wolk bij dag en rook met de glans van vlammend vuur 's nachts. Want op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn, als een tent die schaduw biedt tegen de hitte overdag en beschutting tegen stortbuien en regen.

Jesaja, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 30. Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend, het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om, verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd. Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit. Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voort. Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda, doe uitspraak tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik nog voor mijn wijngaard doen dat ik niet heb gedaan? Waarom bracht hij slechts wilde bessen?